0: aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hek is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgende week, een week lang,
2: het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant. Dit is Omroep Brabant. Met nu,
1: non-stop, de lekkerste muziek.
3: The air attack warning sounds like this is the sound.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Zijn eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
2: Op Omroep Brabant.

disco. It ain't no country club either.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging daar opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80.
0: Omroep Brabant.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken, en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, het is 6:02. Het is alweer dinsdagochtend. Fijn dat je erbij bent. Dit is Omroep Brabant met een kei goeiemorgen. En dat wens ik jou ook voor deze dag. Meghan Trainor zometeen te horen na Bruce Springsteen. Dit is Dancing in the Dark.
4: Volgende week, een week lang,
5: het gevoel van de jaren 80.
6: Omroep Brabant.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Hey, goedemorgen, John van Groenhoven. Yeah.

0: is Omroep Brabant.
1: We zijn overal.
2: Oh joh, gezellig.
3: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
0: Kei, goedemorgen.

0: Meghan Trainor, Made You a Look.
1: Kei, goedemorgen.
0: Het is dinsdag, van harte welkom op deze 13e van oktober. Een bewolkte dag vandaag met in de middag kans op een kleine bui. De temperatuur is hoog voor de tijd van het jaar. Maximaal 20 graden wordt het vanmiddag. Het is nu al warm.
2: Oh ja, ik vond het wel weer fris.
0: Ja, ik vond het wel lekker.
2: Ik ben ook wel een koukleum.
0: Jij bent een koukleum. Ja. Ja, ik ook wel eigenlijk wel. Maar, ja, je hoort Jasper, want Mark die is dagje afwezig. Ja. Heeft alles maken met voetbal. Morgen is
2: hij even naar Leipzig. Dacht
0: even naar Leipzig voor PSV. Ja.
2: Ja, Mark is natuurlijk groot PSV-fan, volgt alle wedstrijden. Doet ook verslag voor de lokale omroep.
0: Ja, precies.
2: Dus ja, als dan een Champions League-wedstrijd enigszins in de buurt is...
0: Ja,
2: dan snap ik dat je als voetballiefhebber daarbij wil zijn. Dus met liefde wilde ik vanochtend vroeg opstaan om hem die kans te geven. Maar ook omdat het vandaag de dag van geen BH-dragen is.
0: Nou, we kijken op ons heen.
2: We zitten hier met drie mannen.
0: We letten goed op vandaag.
2: Het is de dag van de ZZP'er en de dag speciaal voor Niek, want het is de dag van de sceptische mensen.
0: Ja, nou Niek, het moet echt jouw dag zijn vandaag, toch?
2: Ja. Ja, het is een journalisten-eigenschap. Ja, dan ben je overal
0: sceptisch. Het was mooi als Niek had vragen, is dat echt geen BH? Vandaag jarig Paul Simon, die wordt 85 jaar. Nana Mouskouri, ik moet eerlijk bekennen, ik wist niet eens dat ze nog leefde.
2: Nee, ik schrok daar eigenlijk ook een beetje van.
0: Ja, het is heel lullig om dood te zeggen.
2: Jij gaat het nou nog een keer van zekerheid in die pot te kijken.
0: Dus voorbereid, dus ga toch even kijken. Hij denkt het. Ja, het klopt, hè? Ja, nee, ja. Ze leeft nog, absoluut. Maar ze is wel al flink in de leeftijd. Een mooie, respectabele leeftijd van 92 jaar wordt ze vandaag.
2: Oh.
0: En deze dame vond altijd een prachtige vrouw. En vind ik overigens nog steeds. Alhoewel, volgens mij, ze iets aan de lipjes heeft laten doen. Dat had al niet gehoeven. Ellemieke Vermolen.
2: Oh!
0: Ja.
2: Wordt, ik zit even een foto te googlen. Dat is misschien iets aan de lipjes laten doen.
0: Ja,
2: dat
0: toch.
2: Is wel...
0: ja, ik heb het er al lang niet gezien.
2: Ja, nee. En de wangetjes, daar zit ook wel het een en ander
0: even.
2: In.
0: Nee, ja, inderdaad. Nee, dat is toch wel heel jammer. Maar goed, ja, ze wordt ook 50 vandaag. Hè. Dat is, ze zal het nodig vinden.
2: Je zit het er niet aan af? Met wat hulp. Maar
0: op deze foto's.
2: Ik zou er geen 50 geven, hoor.
0: Nee, zeker niet. Nee.
2: Nou, van harte.
0: Van harte gefeliciteerd allemaal. En als jij iemand kent in jouw omgeving of ben je zelf jarig, mag je dat appen. Dat hadden we gisteren ook. Dat vinden we altijd leuk. Dus dan even luisteraars of vrienden van...
2: Zeker,
0: kom maar door. ...leden van kunnen feliciteren. Dat vinden we altijd gezellig. Niek, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeehondencentrum Pieter Buren is bijna failliet. De organisatie achter het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en Lauwersoog zit diep in de financiële problemen. Als het centrum sluit, verliezen 40 medewerkers hun baan en kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen. Bij een huis in Demen is gisteravond een hennepkwekerij gevonden. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de kwekerij geruimd. Er zijn ook een sportauto en een bestelbus in beslag genomen. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. En Gianni Infantino, ja, die lijkt van een rupsje nooit genoeg. De baas van de FIFA heeft al een prima salaris, maar volgens een Engelse krant zou hij een bonus van 1,5 miljoen euro hebben gehad. Gek genoeg staat het bedrag niet in de boeken van de voetbalbond, maar komt het geld van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK. Volgens de krant zou Infantino het geld gebruiken om zijn luxe leven in Miami te betalen. Zo zou hij voor een 500.000 een villa daar hebben gehuurd.
0: Zo. Nou ja,
3: het is zo'n verhaal dat je denkt...
0: Gek genoeg staat het niet in de boeken. Dat vind ik helemaal niet gek, hoor.
3: Het lijkt allemaal niet uit te maken, want volgens mij wordt hij gewoon weer herkozen.
2: Ja, bizar toch?
0: Ja, is echt bizar toch?
2: Maar ook omdat er geen tegenkandidaat is of zo?
3: Ja, volgens mij heeft er nu dus wel iemand zich meld, maar ja, hij heeft gewoon heel veel steun van allemaal die kleine landen.
2: Maar dit is wel weer zoveel te bewijzen, toch? Iedereen heeft dan wel van dat er is iets niet goed gegaan bij het WK in Amerika. Nee. En nu krijg je weer 1,5 miljoen.
0: Maar dat is toch bij al die WK's? Hoe gaat er nou een WK in Saudi-Arabië houden?
2: Dat is, dat is weer het vorige WK, geloof ik, toch? Dat is dan in Saudi-Arabië.
0: En waar gaan we nu heen? Wat was het ook?
2: We kwamen van Qatar.
0: Ja.
2: Daar kwamen we vandaan. Toen gingen we Amerika, Mexico, Canada. Ja. En volgens mij is het volgende inderdaad Saudi-Arabië.
0: Ja, er zijn toch landen om
2: volgens mij
0: WK.
2: Is dat Portugal, Spanje.
0: Oh nee, het volgende is Portugal.
2: Oh,
0: ja.
2: Daarna gaan we naar Saudi-Arabië.
0: Daarna gaan we naar... Daarna.
2: Portugal is dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Ja.
2: Maar 1,5 miljoen. Een villa van 1,5 miljoen euro. Vind ik ook veel, hè?
0: Huren.
2: Ja.
0: Dat vraag me af. Voor hoe lang?
2: Ja, dat staat er dan maar niet bij.
0: Dat staat er dan maar niet bij.
2: Dacht je, denk ik.
0: Ja. Goed.

0: nummer van de Doobie Brothers. Kan het 100% mee instemmen. Listen to the music. Het is 9 minuten voor 6:30. Luister naar Kei. Goedemorgen op Omroep Brabant. Het moment waarop we altijd de keuze doen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Voor koffie of thee. De twee liedjes voor vandaag zijn de volgende twee.
1: Wil jij koffie? Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, Anita Ward voor koffie met haar Ring My Bell. Of gaan we voor een bakje thee met Madonna vandaag. En die monsterhit Holiday uit de jaren 80. Jij mag het zeggen, 06-573-282-03. Koffie voor Anita Ward of thee voor Lady Madonna. Zometeen Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. Wij eerst even deze nummer van Bente, die we afgelopen vrijdag nog spraken hier in een keigoeie morgen. Dat is een leuk gesprek, leuke dame. En heeft veel in haar mars, daar gaan we nog veel van horen. Haar nieuwe single is Parachute, nu in een keigoeie morgen op Omroep Brabant.

0: Ronan Keating en Life is a Roller Coaster. De 7 minuten voor 6:30. Nog eens eventjes de fragmenten voor koffie of thee erbij pakken.
1: Wil jij koffie?
0: Ring my bell.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Madonna. Voor thee, jij mag het zeggen, 06-573-282-03. Ga je voor koffie met Anita Ward of Madonna Thee Holiday.

0: stemmen worden geteld. Straks de uitslag over stemmen, over lijstjes gesproken. Annemieke Bossaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is jouw lijstje?
1: Ja, ik hou ook weer een lijstje bij. Die is gelukkig nu nog kort. Maar goed, op de dinsdag weten we natuurlijk allemaal dat die straks behoorlijk lang zal worden. Allereerst vertraging nu op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel ben je 20 minuten langer onderweg. Op de A16 richting Rotterdam rijdt het langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Reken hier op 10 minuten vertraging. En tot slot de A59 richting knooppunt Zonzeel vanaf Oosterhout. 10 minuten extra reistijd.
0: Oké, dankjewel. Omroep Brabant. De dinsdag start bewolkt. De temperatuur ligt al wel vrij hoog. Op dit moment 13 tot 14 graden. Vanmiddag is het dan half bewolkt. Kans op een bui. En de temperatuur loopt verder op naar een 20 graden vandaag. Tijd voor het nieuws. Krijg je van Niek de Vries.
2: De politie is nog steeds op zoek naar een man die in mei een gouden armband van 7000 euro heeft gestolen bij een juwelier in Eindhoven. De medewerker zette nog de achtervolging in nadat de man er vandoor was gegaan met die armband, maar de dief wist te ontkomen. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn beelden getoond van de man. Daarop is te zien dat hij naar het station is gevlucht. In de slaapkamer van een appartement in Waalwijk heeft gisteravond brand gewoed. Het matras van een bed had vlam gevat, vermoedelijk door een elektrisch kussentje dat op dat matras lag. De bewoner wist het vuur zelf grotendeels te blussen voordat de brandweer arriveerde. Toen de brandweer er was, bleek dat het matras van binnen nog smeulde. Daarom werd het via het raam naar buiten gegooid. De familie van de man uit Helmond is woedend en verdrietig. De man overleed vorige week donderdag op 72-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Marokko. Volgens de familie zijn er fouten gemaakt door SOS International en kwam daardoor de repatriëring van de man niet op gang. De alarmcentrale wil niet ingaan op dit individuele dossier, maar zegt de zaak wel te onderzoeken. Mensen die vandaag boodschappen doen bij de Albert Heijn moeten rekening houden met lege schappen. De supermarktketen is sinds zondagmiddag getroffen door, zoals ze het zelf noemen, een online veiligheidsincident. Er zijn computersystemen uitgezet nadat werd geprobeerd om er binnen te dringen, wil de topvrouw van Albert Heijn.
3: We weten nog niet hoe lang het gaat duren. Natuurlijk zullen er wel schappen leeglopen als het langer duurt. Maar op dit moment doen we echt alles wat we kunnen om de schappen te vullen. Omdat die bevoorrading gebeurt uit verschillende distributiecentra, zullen lange houdbare producten bijvoorbeeld beter beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld groente en fruit.
2: Het is nog niet bekend wanneer de problemen bij Albert Heijn zijn opgelost.
4: Ik zag gisteren nog een bericht van de vakbond die zich heel erg zorgen maakte om al het personeel. Omdat het blijkbaar een soort chaos was in alle winkels. Ja, die wisten van niks.
0: Nee.
4: Die hoorden een beetje zo via de media van, nou, blijkbaar is er iets met een cyber. En die kregen alleen maar berichtjes van bovenaf van, je moet nu deze kaartjes printen, je moet nu dit doen. Dus die hadden geen idee en alleen maar chaos in al die winkels. Lijkt me ook gek dat je daar als vakkenvuller staat. Je hebt allemaal...
0: Ja, ik ben sowieso niet zo'n fan van Albert Heijn meer. Vind het leuke winkels, maar wat ik daar merk als je er rondloopt, is totale chaos sowieso. Ik lijk daar alsof niemand de leiding heeft. Het zijn allemaal vrij jonge mensen, met alle respect. Maar er lijkt niemand daar echt rond te lopen die iets uitstraalt. En ik heb dat bij andere supermarkten, zie ik dat wel.
4: Die ervaring hebben bij mijn Albert Heijn niet. Maar ik vond het wel opvallend dat de vakbond echt zegt van, hey,
0: ja, maar dat kan me dus voorstellen.
4: Je moet echt even nu voor je personeel ook gaan zorgen. Ja. Want die zitten ook in een soort van chaos.
0: Nou, plus het feit dat klanten over het algemeen een vrij kort lontje hebben. Ook nog daar, dus ze kunnen weinig hebben.
4: Nou,
0: dus,
4: mocht je luisteren en mocht je in een Albert Heijn werken, laat het even weten. Ik ben eigenlijk echt heel benieuwd hoe het in jouw winkel is gegaan.
0: Ja, maar waarschijnlijk het idee dat ze niet daarop mogen reageren. Maar

0: miljoenen euro's aan voedsel weg moeten gooien. Want ja, daar was natuurlijk niks meer van
1: over. Behalve de afbakbroodjes. Want die
2: ja, ik wou net zeggen, of de pizza's. Die zijn gewoon allemaal
1: warm.
2: Klaar. Dat is lekker makkelijk. Warme appeltaart vandaag in de aanbieding. Ja. Goed, dankjewel. Straks de uitslag van koffie of thee. Je hebt nog even op je keuze door te geven voor thee, Anita, Madonna en koffie, Anita Ward. Lekker duidelijk.

0: geluid van Brabant.
1: Hoor je hier. Omroep Brabant. Altijd verrassend met de meeste variatie.
0: Omroep Brabant. Kei, goedemorgen.

0: Eros Ramazzotti, ma c'è bella queste amore in Kai, goedemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ad, goedemorgen. Kai, goedemorgen.
2: Hey, en Kai, goedemorgen.
0: Kai, goedemorgen. Jij bent de provincie uit, begreep ik.
2: Ja, ik zit in Lelystad.
0: Ja, maar ja, je komt wel weer terug, hoop ik.
2: Ja, elke dag rijd ik gewoon op en neer.
0: Oké, maar ben je nu al daar?
2: Ja, ik heb net de koffie aangezet.
0: Oh, wat goed.
2: Dat is heel belangrijk.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dit is het de koffie of thee momentje, Aad. Dus,
2: ja, dat zeker, ja.
0: Ja. Wat doe je in Lelystad?
2: Ik leg nu leiding met elkaar voor een diesel tanks en voor AdBlue tanks.
0: Oh, dat is wel...
2: Die moet ik nog gaan plaatsen straks. Ja. Nou ja, straks over een paar weken moet ik dan 4 80 typers en 2 15 typers leggen.
0: Zo.
2: Dus daar ben ik nou de voorbereiding aan het maken van.
0: Ja, maar jij vertrekt dan wel heel vroeg in de ochtend.
2: Kwart over 5, dus dat valt op zich allemaal mee.
0: Ja, dat valt inderdaad nog mee. Ja, dat is wel. Daar zit ik ook al in de auto. Dus dat is,
2: het is nou omdat het natuurlijk laat licht is, dus daar mag ik wat uitslapen.
0: Ja, ik begrijp dat vandaag voor het eerst na achteren wordt licht.
2: Oh ja.
0: Komt het zonnetje op. Ja,
2: dat is mooi.
0: Ja, mooi. Hé hey Aad, over koffie of thee gesproken. Je mag de keuze maken.
2: Ja, voor de radio heb ik thee genomen vandaag.
0: Ja, voor thee. Kijk, jij hebt de koffie pruttelen, maar voor de muzikale omlijsting wordt het een bakje thee. Goed zo. Dan zou ik jou zeggen, een hele fijne werkdag daar in Lelystad. En zet hem gewoon kaart aan, hè, Omroep Brabant. Ze daar ook een beetje gezelligheid hebben. Goed zo.
2: Dat zeker.
0: Goed zo.
2: Zeker.
0: Dankjewel, Aad.
2: Ja,
0: Oké, dankjewel.
2: Hoi.
0: Houdoe. Madonna is het geworden. De uitslag van koffie of thee vandaag. De meeste stemmen gelden. En de stem van Aad, die was daarbij. Hij is in Lelystad. Leiding aan het leggen. Dit is Holiday.

Homewrecker, Somber. En daarvoor nog Madonna. De uitslag van Koffie of Thee was vandaag Holiday. We gaan zo eens kijken wat Niek na het nieuws van 7e met ons gaat delen. En met jou mogen we weer gaan raden. Maar eerst nog deze prachtige plaat van Shanna Spyro.

0: Great Expectation in een kei goedemorgen op Omroep Brabant. Dus deze ochtend, we gaan op weg naar het nieuws van 7 uur zo meteen van de NOS. Daarna hebben we de hoogtepunten van het nieuws met Niek. Waar ga jij het over hebben, Niek?
1: De buit viel tegen.
0: De buit viel tegen?
1: Ja.
0: Oh, ja, nou, dat is een beetje mijn score van vorige week. Dat viel ook tegen op dit vlak. Nou, ik zit dan wel te denken, de buit viel tegen is dat je heel veel moeite doet om iets te jatten en dat het dan eigenlijk niks waard blijkt te zijn. Zo.
2: Oh ja. Oh ja, maar buiten is je dan dat je aan dieven denkt.
0: Ja, denk aan dieven. Ja, de buit.
2: Ik denk eerder aan een prijs. Dat iemand ergens een prijs heeft gewonnen.
0: Ja.
2: En dat ze dat super hard zijn best gedaan, kreeg dan een lousy medaille. Weet je,
0: ja, oké, okay, die buit.
2: Ja.
0: Hmm. Ik weet het niet.
2: Ja, ik kijk wat jullie zeggen.
0: Nick noteert gewoon stoïcijns. Hij geeft niks prijs, hè?
2: Hij zegt niks.
0: Echt een pokerface wat dat betreft.
2: En je ziet hem er ook van genieten als wij het niet weten.
0: Ja, je ziet het, nou, dat zie je dan wel, ja.
2: Ja, zo heel geniet per se dan. De buit viel tegen.
0: Ja, de buit viel tegen.
2: Ja. Maar nou, goed, ja.
1: Ja, je gaat het zo merken.
0: Oké, okay, nou fijn dat je dat nog eventjes, dat je toch wel gaat vertellen wat het is. Nou, als je zit te luisteren en je denkt te weten wat het is, 06573-2203. De buit viel tegen.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
2: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
1: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue.
2: Brabant Deur. Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
3: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
5: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
8: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook wel om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
7: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
9: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
7: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Nou, we gaan even schakelen met de ANWB. Annemiek, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Hoe is het lijstje? Is het al langer?
11: Ja, het lijstje is al langer en vooral behoorlijk veel meer vertraging. We gaan nu richting de 100 kilometer file. En de langste file staat nu op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat 17 kilometer file met een half uur op onthoud. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een kwartiertijdsverlies. En op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd.
10: Oké, dankjewel weer. Zometeen gaan wij lekker door met een keigoedemorgen. Het antwoord op de buit viel tegen.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
24: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
25: Voordeelhaatjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
24: Voordeelhaatjes.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
24: Voordeelhaatjes.nl.
26: Dit smaakt naar meer.
27: Nou, dat komt er goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
28: Met Rousseau chocolade.
29: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
30: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
29: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
31: Volgende week, een week lang,
32: het gevoel van de jaren 80.
31: Omroep Brabant in stereo.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
31: Kei, goedemorgen.
33: John van Groenhoven.
34: Goedemorgen, zonder zorgen. Helemaal naar de kloten.

0: R.E.M., The One I Love. In Kei Goeiemorgen op Omroep Brabant.
1: Kei Goeiemorgen.
0: Het is dinsdag vandaag, de kop is van de week. We zijn halverwege, maar dat is pas morgen. 13 oktober is het vandaag. Het wordt vandaag een bewolkte dag, met in de middag kans ook nog op een kleine bui. De temperatuur is hoog voor de tijd van het jaar, maximaal 20 graden.
2: Een blik terug in de tijd, 13 oktober. In 1865 werd de oudste veldsportclub van Nederland, was een amateurclub, opgericht in Deventer. 1958, Beertje Paddington zag het levenslicht, toen nog in een boek.
0: Heb je een Paddingtontje gehad altijd, een soort knuffelbeertje?
2: Zeker, ik heb wel een Paddington knuffelbeertje gehad, ja.
0: Ja, ik had ook een knuffelbeertje, maar dat was geen Paddingtontje.
2: Het was niet de knuffel in mijn jeugd? Nee, je hebt altijd een soort van een knuffel.
0: Ja, wat was de knuffel?
2: Ja, die had de creatieve naam Meneer Beer.
0: Oh ja.
2: Ja, en op een gegeven moment moest hij wel mijn kamer uit, want hij wist te veel. Hij mocht altijd bij me in bed en zo, maar op een gegeven moment dacht ik, ja vriend, jij weet te veel.
0: Ja.
2: Toen heb ik hem ergens op...
0: Hoe oud was je toen? Boven de 20?
2: Nee, ik zou niet weten. Het ligt ergens denk ik bij mijn ouders of zo in opslag. In een doos. 2015 ging het Circus Herman Rens failliet.
0: Ja, helaas. Dat bestaat wel weer. Dat is een soort doorstart gemaakt, hoor.
2: Oh ja?
0: Ja, volgens mij is dat niet.
2: Zou kunnen, ja. Ik ben daar vroeger best wel vaak geweest als kind, Herman Rens.
0: Nick is echt circusganger. Groot fan van.
3: Nee, ik ben er vast ooit geweest, ja. Maar ik weet eigenlijk niet of dat... Ja, dat zal wel Circus Herman Rens zijn geweest.
2: International bestaat weer.
0: Ja, international, ja.
3: Paratheater ook, dat circus.
0: Ja, dat is zo. Circus is wel altijd leuk, hoor. Het is altijd wel bijzonder. Oké, vandaag is nog een Wereldtrombosedag. Het is vandaag internationale dag voor het beheersen van natuurrampen. En het is ook nog de dag van de ZZP'er. Vroeger heel populair, maar sinds de nieuwe wetgeving zijn er een stuk minder, volgens mij.
2: Ja, weet ik eigenlijk. In bepaalde sectoren natuurlijk wel. Waar we hier in de media hebben natuurlijk... is freelance ineens een soort vies woord geworden.
0: Ja, dat kan niet meer.
2: Terwijl, je hebt freelance hard nodig.
0: Ja, het is wel handig, absoluut.
2: Dus, duimpje omhoog voor jullie vandaag.
0: Ja, absoluut. Nick, het nieuws.
4: De ANWB gaat een boze brief sturen naar de politiek in België. De autovereniging is niet blij met de tolplannen van onze zuiderburen. Die willen dat buitenlanders die over de Belgische wegen gaan rijden vanaf volgend jaar tol gaan betalen. Kan je tot zo'n €125 per jaar gaan kosten. Volgens de ANWB vindt 80% van de automobilisten dat de Benelux tolvrij
0: moet blijven. Ja, maar is er dan een onderzoek? Je vraagt een automobilist. Wil je gaan betalen als je door België heen rijdt of niet? Daar vind ik echt nog raar dat 20% zegt ja.
4: Ja, goed, kennelijk is dat wel
0: uit. Nee, maar het is toch logisch. België, dat is een stukje... vroeger kon je daar gas geven. Tegenwoordig moet je dat niet meer doen, want er staan overal camera's. Die trajectcontroles, dat kan je echt niet meer. Maar vroeger was het gewoon met 200 km per uur door België heen.
2: Nou, dat
0: was
2: zo de Franse grens. Heen stuiteren wel dan.
0: Ja, dat wel. Ja. Ja. En daarom nog geen 2,50.
2: Doe je uitlaatlach nog in Nederland als je eenmaal over de Belgische wegen stuitert.
0: Ja, je met je ogen dicht wanneer je in België zat.
2: Ja.
0: Nee, maar het is toch... Weet je, ik snap dat wel. Ik zou... Wat heb je nou aan zo'n brief? Boze brief. Dan zeg je, dankjewel voor de brief.
4: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, de ANWB is wel een machtig...
0: Ja, maar dan nog. Dan doe je, ik vind het toch gewoon ook raar. Ik snap gewoon heel goed dat landen dat doen. We geven daar niks uit. Niemand stopt daar.
2: Nou,
0: nee, de laatste maanden wordt
4: gegeven. Ja, maar goed, het plannen in Duitsland, dat ging uiteindelijk ook niet door, omdat de protest werd ingediend en zo.
0: Dus nee, maar het is of één Europa en één regelgeving. Ja, het is of allemaal individueel. Maar dat zou ik in Nederland...
2: Kijk, de ANWB is er natuurlijk gewoon voor de automobilisten. Dus ik snap wel dat ze denken...
0: Ja, maar dan gaan we Nederland toch ook tol heffen. Dat is voor dat soort... voor de buitenlanden?
2: Ja, dat is het zo.
0: Er rijden hier ook een hele hoop.
2: Ja, het zou kunnen.
0: Af en toe denk ik dat ik in Warschau zit.
2: Ja, maar veel van die mensen die wonen en werken hier dan weer. Maar die hebben dan een auto vanuit Polen meegenomen of zo.
0: Ja, maar die betalen geen wegenbelasting hier.
2: Is dat niet? Betaal je niet als je een buitenlands kenteken hebt, maar hier woont, betaal je geen wegenbelasting?
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee.
2: Ja, dan is er wat voor te zeggen.
0: Ja, toch?
4: Geen idee.
0: Ja.
4: Ik denk dat wij het hier in ieder geval niet kunnen gaan oplossen.
0: Dus nee, wij zijn niet van de ANWB. Nee, we spreken wel de ANWB regelmatig.
4: Ja, dat zo. Ja. Een visser in Sint-Willebord had zonder een bijzondere vangst. Hij haalde geen vis, maar 16 horloges uit het water. Ook een paar oorbellen, een bril en een ketting haalde hij naar boven. De visser die waarschuwde daarna de politie. Die vermoedt dat de spullen gestolen zijn. Op onze site en app kun je de spullen zien. En dan wat ik voor zevende zei, de buit viel tegen. Ja. John, jij zei, je doet een boel moeite om iets te jatten... maar
3: maar het blijkt uiteindelijk niks waard te zijn.
0: Ja.
3: Jasper zei, ja, iemand heeft een prijs gewonnen, maar ja, uiteindelijk viel het tegen wat diegene kreeg. Ja, John, je hebt
0: vandaar jouw stoïcijnse gezicht. Dat,
3: Het gaat over een inbreker in Amerika die dacht met een mooie buit naar huis te gaan. Hij brak in bij een computerwinkel en dacht dure Mac Minis mee te nemen. De dozen die hij pakte waren alleen allemaal leeg.
0: Een domme actie,
3: want de dure computers die de inbreker zocht, die stonden gewoon voor zijn neus uitgepakt op die bureaus. Toch laat de baas van het kantoor er niet bij zitten. Hij heeft de beelden van de beveiligingscamera online gezet en belooft een beloning van $1500 voor de gouden tip.
0: Jeetje.
1: Als die inbreker was, zou ik gewoon mezelf aangeven bij het kantoor. Heb je in ieder geval €1500 verdiend.
0: Ja, je zou zeggen van, ja, ik weet wel iemand.
1: Ja, het is meer dan die dozen.
0: Mijn tweelingbroer. Ja, die komt vanmiddag.

0: sun. Moving to the sun. Nou, dat is een mooi bruggetje naar het volgende. Want de namen zijn bekendgemaakt. De kandidaten voor het nieuwe seizoen Expeditie Robinson. En doen twee Brabanters aan mee. Shelly Vol uit Fijnhart van Ogin. En Q-music DJ Joost Swingels uit Helmond. Die zijn van de partij dit jaar. Dus mooi is, zij weten natuurlijk al de uitslag zo'n beetje. Of
1: hoe het gaat eindigen.
0: Ja, voor een groot deel. Want ik denk dat zij zijn... Ja, ze zullen het wel weten, ja, denk ik.
1: Ja, toch? Ze zijn allemaal op pas geweest. Die opnames zijn toch allemaal wel geweest?
0: Ja, maar wie dan de winnaar is, dat houden ze dan wel vaak geheim.
1: Ja, wat anders. Ja. Hey,
0: maar het is een jij volgt het meestal niet, hè?
1: Nee, ik ben niet... Nee.
0: Nee, ik volg het wel altijd. Ik vind het een heel integrerend programma. En ik vraag me af wat dat met je doet als je zeg maar een maand van huis bent. Of misschien nu wel iets langer. Tenzij je er al dag één uitvliegt. Maar wat op een onbewoond eiland zitten. Het is, zijn barre omstandigheden.
1: Ja, je hoort altijd de meest bizarre verhalen, toch? Ja. Dat ze cameramannen omkopen voor een mars. En weet ik veel wat. Ja, en helemaal gek worden daar. Ja. Van de honger. En het, helemaal als je op afvallers eiland zit of zo, dan ben je helemaal in je eentje.
0: Ja, en de fysiek is het zwaar. Je slaapt slecht en dan ook nog op zand en nat. En waar zou jij meedoen?
1: Nee. Ik denk ook dat als je mij mee laat doen met dit programma, ben ik daarna voor mijn leven gecanceld. Want ik ben zo bloedchagrijnig de hele dag. En dan ben ik alleen maar op alles aan het schelden.
0: Alleen om die reden zou het wel mooi zijn om jou te zien.
1: Omdat ik en geen eten heb en geen slaap. En dan zit ik ook nog in een zanderige omgeving. Ja. Ik zou helemaal gek worden.
0: Nou, die drie dingen die je net opnoemt. Dat zou voor mij de reden zijn om niet mee te doen. Maar ik zou het wel graag meedoen.
1: Ja?
0: Ja, ik zou het heel, heel tof vinden.
1: En waarom?
0: Ik denk om echt jezelf tegen te komen. Kijken hoe je reageert op een op omstandigheden die je niet zelf in de hand hebt. En ook in de samenstelling. Ik zou heel erg opkijken. Ik ben namelijk, als ik niet eet, word ik heel chagrijnig. En als ik niet slaap, maar het slapen kan ik eigenlijk altijd wel heel goed.
1: Ja.
0: Maar het is lijkt mij, vooral, ik kan heel slecht tegen regen.
1: Oh ja.
0: Nattigheid.
1: Ja.
0: Dat alles nat is. Dat je,
1: die pech kan je hebben op zo'n eiland.
0: Nou, dat gaat zeker meerdere keren voorkomen.
1: Nou, als ik mezelf tegen wil komen, dan zwaai ik wel even naar de spiegel.
0: Ja.
1: En dan zeg ik de groetjes.
0: Ja.
1: En dan geloof ik het wel met je expeditie Robinson.
0: Ja. Ja, maar goed, het zonnetje maakt dan weer alles goed. En het niet eten. Maar goed, het lijkt mij, ik zou wel ja zeggen.
1: Ik vind het wel knap dat die kandidaten geheim gebleven zijn. Ja, want absoluut. Ik zou denken, dat zie je toch?
0: Ja.
1: Je ziet toch dat iemand gigantisch afgevallen is na deze maand vakantie.
0: Ja, maar kandidaat zijn is niet zo'n groot geheim. Maar het is meer dat de winnaar moet natuurlijk geheim blijven.
1: Ja.
0: Ja. Hey, jij zou niet meedoen. Ik zou wel meedoen.
1: Nooit van zijn leven.
0: Zullen we eens even een oproepje doen onder onze luisteraars. Als jij mee zou willen doen met Expeditie Robinson, doe even een duimpje omhoog in de app. Als jij zegt, mij niet bellen, laat mij lekker onder mijn dekbedje liggen en heerlijk bestellen bij Thuisbezorgd of lekker koken in de keuken. Duimpje omlaag. 06-573-12203. We zijn gewoon heel benieuwd hoe avontuurlijk onze luisteraars zijn ingesteld. Dus duimpje omhoog. Ja, mij bellen voor Expeditie Robinson of duimpje omlaag. Nee, ik ga gewoon lekker op vakantie naar een all-inclusive resort. Laat mij maar gaan. Duimpje omlaag. 06-573-12203.

0: dan hebben we een Lenny Ren. Dat is een lekkere tongbreker als je een paar borreltjes op hebt. Dat is leuk. Ren, Lenny, Ren. Zou een soort alcoholcontrole kunnen zijn.
1: Ja, of gewoon de Rennies.
0: Ja, of de Rennies, ja. Ja, we vroegen jou, Jasper zou no way op een onbewoond eiland gaan zitten. Expeditie Robinson, mij mogen ze bellen. Hoe dat bij jou zit? Hoe zit het een beetje met de reacties? Want er komt van alles binnen.
1: Ik vind opvallend veel mensen van onze luisteraars die zegt, ja hoor, Expeditie Robinson, ik doe het wel. Ja. Connie, Gert-Wan, die zeggen gewoon, ja hoor, ik ga wel mee. Alex vind ik mooi, die zegt absoluut niet. Maar die trekt meteen ook het een beetje een soort van in twijfel. Die vraagt zich namelijk af, ja, is dat niet allemaal grotendeels gescript?
0: Ja, nee, dat is niet gescript.
1: Nee?
0: Nee, het is gemonteerd.
1: Ja, maar jij denkt wel echt dat het echt
0: ja,
1: allemaal...
0: Echt, ja. Ja, we kennen ook mensen die daar aan mee hebben gedaan. Mike Weers bijvoorbeeld, die heeft er aan meegedaan. Twee seizoenen terug, van de, geloof ik. Nee, dus nee, is niet gescript. Of, nee.
1: Nou ja, en verder Mark, Eugenie, Jan, die gaan allemaal heel veel duidelijk een duimpje naar beneden doen. Maar ja, het is een beetje... Het valt me op, een beetje 50-50.
0: Beetje 50, ja. Ja. Ja, maar veel avonturierlijke luisteraars.
1: Nou ja, en we kunnen het wel eens proberen. Dat we iedereen die nu een duimpje omhoog hebben gestuurd, dat we die vandaag vanmiddag even ophalen.
0: Ja, dat hadden we er niet bij gezegd, want we zochten kandidaten. Goed zo, dankjewel voor alle reacties. Nick, zou jij trouwens op een onbewoond eiland meedoen? Vind ik wel iets voor jou? Nee, ook echt een winnaar van Expeditie Robinson.
2: Nee joh, ja. Ik moet er echt niet aan denken.
0: Zullen we samen gaan?
2: Nee, ik moet er dus niet aan denken. Nee.
0: Nee. Je hebt in ieder geval een maand lang geen Wham.
2: Dat is dan inderdaad wel een
0: overweging. Wel Club Tropicana, maar dat zeg maar...
2: Hou op, schei uit, echt.
0: Nee. Hey, we gaan het zo over hebben, het nieuws.
2: Ja, twee mannen die zijn aangehouden voor vernieling in een kapel in Mierlo Hout. En in een Chinese stad verdwenen auto's ineens in een sinkhole.
3: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
4: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
6: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
6: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
7: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
8: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
9: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
8: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
10: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
0: Omroep Brabant verkeer met Annemiek Bosjaard van de ABB. Annemiek.
11: Ja, het lijstje breidt zich weer verder uit. 200 kilometer file nu, met onder andere vertraging op de A2 richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een half uur tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk een uur langer over. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum, vanaf knooppunt Hooipolder 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het een kwartier langzaam rijden.
0: Oké, dankjewel.
4: Omroep Brabant.
0: Sterk allemaal in de file op deze dinsdag die bewolkt van start gaat. De temperatuur ligt al vrij hoog met 13 tot 14 graden. Vanmiddag half bewolkt, kans op een bui ook. En dan wordt het toch nog alweer een 20 graden. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. Het is 3:30, het nieuws met Nick de Vries.
2: Twee mannen zijn gisteren aangehouden nadat zij brand hadden gesticht en vernielingen hadden aangericht in de kapel van de kerk in Mierlohout. Bezoekers van de kerk hadden de mannen gezien en waarschuwde een medewerker. Die bracht op haar beurt de pastoor op de hoogte. Die sloot snel de deur van de kapel en belde de politie. De verdachten die onder invloed waren vernielden een raam om weg te komen. Daarna vielen ze op straat ook nog mensen lastig. Bij het huis in Demen is gisteravond een hennepkwekerij gevonden. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de kwekerij geruimd. Er zijn ook een sportauto en een bestelbus in beslag genomen. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Het is opnieuw onrustig in Ruimzongsveer. Net als een jaar geleden wordt het dorp geteisterd door groepen hangjeugd die vuurwerk afsteken en zorgen voor een onveilig gevoel in de wijk.
12: Het zijn echt explosies die gericht onder tunneltjes, waar het een mooie klankenkast is, wordt afgestoken. En voornamelijk ook zulke grote groepen. Mensen worden gefilmd. Ik ben zelf ook al gefilmd door de groep.
2: Vorig jaar liepen er extra agenten door de wijk. De gemeente overlegt nog of dat nu ook nodig is. Mensen die vandaag boodschappen doen bij de Albert Heijn moeten rekening houden met lege schappen. De supermarktketen is sinds zondagmiddag getroffen door, zoals ze het zelf noemen, een online veiligheidsincident. Zijn computersystemen uitgezet nadat werd geprobeerd om het binnen te dringen. Je hoort een cybersecurity-expert.
13: Wat bekend is, is dat veel criminele groeperingen bedrijven zoals Albert Heijn afpersen. En dat doen ze dan door in te breken, veel gevoelige klantdata bijvoorbeeld te stelen. En als je dan niet een losgeldbedrag betaalt, dan zullen ze die data op het internet zetten. Dus het kan best

0: Als je de hele combinatie hebt, dus je hebt iemands creditcardgegevens, iemands
1: ja, maar moeten we daar dan niet
0: paspoortnummer?
1: Is dat dan niet zeg maar de oplossing om dit aan te pakken in plaats van allemaal maar het gaten te dichten om te kijken of ze er niet in kunnen? Want ze komen er uiteindelijk toch in. Maar dat je het stelen van de data eigenlijk niks meer oplevert.
0: Nee, ja, je hoort allemaal wel echt enge verhalen, hè? Dat dan mensen ineens vliegtickets voor kunnen boeken of allerlei abonnementen kunnen afsluiten.
2: Met jouw identiteit of identiteit,
0: ja.
1: Ik heb de laatste maanden toch behoorlijk wat systemen moeten door. Gronden om willen van allerlei persoonlijke redenen. Maar dat was niet makkelijk, kan ik je zeggen.
0: Nee. Ja.
1: Dus dan denk ik, wat moet je dan met een NAW? De data, jij weet ook niet wat voor data zit hier dan weer over. Maar over het algemeen gaat het over data van gewoon persoonsgegevens. Ja, die kan er niet zoveel mee.
0: Nee, dat is zeker bij zo'n Albert Heijn denk ik wel. Ja, wat, iedereen heeft tegenwoordig zo'n persoonlijke bonuskaart.
1: Ja.
0: Ja, dan heb je mijn mailadres, mijn naam.
1: Ja, leuk.
0: En misschien mijn telefoonnummer zou kunnen. Maar ja, dat hebben inmiddels al zoveel. Ja,
1: wat de godganse dag gebeld. Dus ja.
0: Die zijn inmiddels in de aanbieding, denk ik, mijn gegevens.
1: Zijn in de bonus.
2: Ja, dan nog even naar China. Dat is dat Kunming, om precies te zijn. Daar ontstond zondag op klaarlichte dag ineens een sinkhole. Soms zijn het van die kleine plekken waar ineens de grond wegzakt. Maar dit was echt een enorme sinkhole. Op beelden is te zien dat zo'n 15 auto's erin zijn beland. Sommige automobilisten die zie je nog net op tijd remmen. Maar ja, anderen die belanden dus echt met auto en al daar in dat gat. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond. En dat is inderdaad wel echt een wonder als je die beelden inderdaad ziet.
1: Zo,
2: dat
1: is een flink gat.
2: Zeker, want het is gewoon een doorgaande weg. En dan ineens, paf, weg.
0: 15 auto's ook,
1: ja.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou, dat is een file daar beneden.
1: Zo, en als ze er lang staan, is het een stinkhole. Of zouden ze elektrisch zijn? Wel motortje uitzetten. We gaan dadelijk naar Weerplaza. Om eens te kijken hoe het weer voor vandaag en de komende dagen zich ontwikkelt.

0: Adrian Collins, A Girl Like You. Floris Lefebvre van Weerplaza is van de partij deze ochtend. Floris, goedemorgen.
1: John, een hele goede morgen.
0: Ja, je zei het al, het was zondag nog allemaal best wel lekker. Hè? Want we hadden elkaar natuurlijk in het weekend eventjes op de zender. Maar het viel alleszins mee.
1: Ja, het viel niet tegen in Brabant. Nee, in tegenstelling tot het midden en noorden van het land. Want daar is lokaal meer dan 20 mm gevallen.
0: Ja.
1: In Brabant was het dan overwegend droog met niet al te veel wind. En met het zonnetje erbij was het gewoon goed toeven. Net als gisteren eigenlijk.
0: Ja, net als gisteren inderdaad. En hoe ziet dat voor vandaag eruit, Floris?
1: Ja, vandaag toch heel anders hoor. Want momenteel trekt er een zwakke storing over Brabant heen. En dat brengt dan vandaag veel bewolking met zich mee. Grijze luchten, weinig zonneschijn. En zo nu en dan valt er deze ochtend een spatje lichte regen of motregen uit dikkere bewolking. En die band met bewolking trekt van west naar oost over Brabant heen. Vanmiddag af en toe wat ruimte voor de zon. Maar later in de middag gaat het dan weer wat vaker regenen en wat harder regenen vanuit het westen. Dat is allemaal wel van korte duur, want aan het eind van de middag krijgen we de zon nog eventjes te zien in het midden en westen van Brabant. Maar tot die tijd dus veel bewolking. En wat verder opvalt, John, is dat het heel erg zacht is voor de tijd van het jaar.
0: Zo.
1: Met waarde richting de 20 graden vanmiddag.
0: Ja, ja, het was vanochtend al heel anders dan gisterochtend buiten kwam.
1: Inderdaad. Ja, gisterochtend plaatselijk vorst aan de grond. Maar momenteel al temperaturen in de dubbele cijfers van 10 tot 12 graden al.
0: Dat is niet verkeerd.
1: Nee, niet verkeerd inderdaad.
0: Is niet verkeerd.
1: Die jas die kan ondanks de vele wolkenvelden vandaag gewoon uit. Want de waarden stijgen naar 20 graden. Dat is echt behoorlijk bijzonder voor de tijd van het jaar.
0: Ja. En hoe ziet de rest van de week eruit?
1: Ja, veel beter. De temperatuur komt weliswaar morgenmiddag wat lager uit met 16 tot 18 graden. Maar het weerbeeld ziet er morgenmiddag een stuk beter uit dan vandaag. Want de zon schijnt uitbundig, er komen stapelwolken voor. En er staat morgen ook veel minder wind dan vandaag, met hooguit een zwakke bries uit het zuidwesten, windkracht 1 of windkracht 2. En daar plakken we donderdag nog een prachtige najaarsdag aan vast. Dan wordt het nog wat warmer in Brabant, met lokaal zelfs kans op een warme 21 of 22 graden. Ook dan veel ruimte voor de zon en wat stapelwolken. En ook op donderdag staat er weinig wind. Dus morgen en overmorgen worden twee top najaarsdagen in de provincie om lekker naar buiten te gaan.
0: Nou, heerlijk. En iets verder vooruit, want ik hoor je met een klein voorbehoud nu zeggen dat het een beetje de laatste dagen zijn.
1: Ja, vrijdagochtend is het nog aardig weer. Ook dan kan het nog vrij warm worden met zo'n 20 of 21 graden. Maar later op de dag dan draait de wind van zuid naar noord en komt er wat minder warme lucht onze kant op. En dat gaat dan in de loop van vrijdagmiddag en zaterdagochtend gepaard met een aantal buien. Dat kunnen overigens ook best wel stevige buien zijn. Misschien lokaal met een klap onweer. Maar in de loop van het weekend wordt het allemaal weer wat droger. Het is wel dan minder zacht met zo'n 14 of 15 graden overdag.
0: Oké, nou dankjewel. Jullie houden het voor ons in de gaten. We spreken elkaar regelmatig. Dankjewel Floris, mooie dag.
1: Fijne dag nog, hè. Doei.
0: Hoi. Het is deze maand weer extra aandacht voor wat je moet doen in een noodsituatie. Denk aan waterbatterijen in huis hebben, maar ook een noodradio. Nou, dat treft, want die kun je hier winnen. In geval van nood is Omroep Brabant namelijk rampenzender. En dat is handig dat je ons dan altijd goed kan ontvangen en wij jou op de hoogte kunnen houden. En daar hebben wij een spelletje.
2: Wat ziet oma Riet?
0: Ja, wat ziet oma Riet? En de prijs is, je raadt het al, een noodradio.
3: Nou, handig.
0: Handig. Dus,
3: het is niet alleen een radio. Er zit volgens mij is het ook
0: een zonnepaneeltje op. Er zit een zonnepaneeltje, kan je telefoon opladen. Wat je eraan hebt. In een,
3: Als de zon heel hard schijnt, kan je misschien je tv erop aansluiten. Ja. Ik weet niet of er een uitzending is.
0: Of een uitzending is, precies. Goed, je kan ons dan in ieder geval ontvangen. Dat is belangrijk. Dat wij zijn als rampenzender aangewezen en houden je dan op de hoogte. Jij kunt hem winnen. Als jij meedoet met Wat ziet oma Riet? Nou, de opgave.
4: Een paard heeft het onder haar hoeven. Het is grijs en heeft de vorm van een U.
3: Ah, ja.
0: Oké. Okay. Ja, zal ik het nog één keer...
3: Ja, doe nog maar een keer.
4: Paard heeft het onder haar hoeven. Het is grijs en heeft de vorm van een U.
3: Vorm van een U?
0: Paard van onder haar hoeven.
3: Oké.
0: Okay. Nou, ik weet het. Ja, doe hem. Ik zou een gokje doen. 06-573-2203. Voor de noodradio. Wat ziet oma Riet? Doe mee. En wellicht ben jij straks... Een van de winnaars op deze dag, want we geven ze vandaag nog meer weg.

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: Avicii in de Kei Goeiemorgen. Het Levels. Het maakt het 8:09. En wij spelen een spelletje.
1: Wat ziet oma Riet?
0: En dat doen we met Greet. Greet, Kei, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, jij bent in de auto zo te horen.
2: Ja, dat klopt. Ik
0: goed
2: zit
0: zo.
2: In de auto.
0: Nou, mooi. Op weg naar je werk.
2: Ja.
0: Wat doe je voor werk?
2: Ik werk in de ouderenzorg.
0: Oké, mooi werk, Greet.
2: Ja.
0: Heb je al een noodradio?
2: Nee, die had ik nog niet.
0: Ja, je nog niet. Ja, je hebt.
2: Ja.
0: En was het antwoord dan, Greet?
2: Ja, volgens mij heel wijzer.
0: Nou, dat is even luisteren. Nou, dat is niet heel erg hard te horen. Ik probeer het dan nog een keertje. Kijken of het nu beter hoorbaar is.
3: Het antwoord is een hoefijzer.
0: Ja, het antwoord is een hoefijzer. Nou, dat is helemaal goed, Greet. Jij gaat ervoor door met de noodradio. Rij veilig verder, Greet. En een mooie dag vandaag. Dankjewel. Ja, Greet was ook niet helemaal. Er zat veel geruis bij. Greet had flinke snelheid te pakken. Dit is de Kei Goeiemorgen. Vandaag geven we ook meer noodradio's weg. En straks ook nog kaartjes voor het ontbijt Gourmet.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
17: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
18: SVK Benelux.
17: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
21: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
20: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is.
3: Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
4: You killed Uncle Hank. You killed him.
22: No,
4: what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank.
22: Stop it. Stop it.
4: I don't want anything from you.
3: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
23: Dankjewel. We gaan naar Annemiek Bossaert van de ABB. Het lijstje deze ochtend.
24: Het lijstje.
23: Ja, we vertellen ochtend over het lijstje. Dan hebben we niet over het verjaardagslijstje, het cadeaulijstje, het Sinterklaaslijstje, maar
24: geen
23: het filelijstje.
24: Ja, helaas.
23: Hoe is het met lijstje?
24: Nou, we gaan richting de 330 kilometer file. Dus een behoorlijk lijstje. En allereerst een ongeluk op de A4 richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom is de rechterrijstrook daardoor dicht en heb je een half uur tijdsverlies. Op de A2 richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Lederheide 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Ook loopt het behoorlijk vast op de A16 richting Rotterdam. Vanaf afrit Rijsbergen ben je een uur langer onderweg. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen 25 minuten tijdsverlies. En tot slot de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam vanaf knooppunt Sabina een half uur extra reistijd.
23: Oké, nou sterkte allemaal in de file. Komend uur gaan wij weer twee kaartjes weggeven. Beter gezegd zitplaatsen voor het keigoeiemorgen ontbijt Goemet. En vorige week belden we met Joep Toebes. Die heeft op Hawaii, moet ik zeggen, de Ironman volbracht. Nou ja, heeft hij hem volbracht? Dat is natuurlijk de eerste vraag. We gaan straks even contact zoeken met hem. Hoe het allemaal is vergaan. Hij is nog op Hawaii, dus we hopen hem zo te spreken.
25: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
29: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
30: Hey Raymond!
31: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op reumanderwaterontharders.nl.
32: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
30: Hey Raymond!
31: Ontdek de voordelen van zacht water op reumanderwaterontharders.nl.
33: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunnen-mondzorg.nl.
34: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
35: Voordeelhuisjes.nl.
36: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
2: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
8: Volgende week, een week lang,
9: het gevoel van de jaren 80.
10: Is Omroep Brabant. Met nu
11: Kei, goedemorgen.
12: John van Groenhoven.
13: No way, man.

0: do.
1: Shaniza, I love your smile.
2: Goedemorgen.
1: Op deze dinsdag, de 13e oktober vandaag. Het is vandaag een bewolkte dag met hier en daar kans op een buitje, wat motregen. Vanmiddag ook kans op nog wat buien. Ook het zonnetje kan er toch ook weer voorbij komen. En de temperatuur die is zeker hoog voor de tijd van het jaar, met maximaal 20 graden vandaag.
3: Lekker alles en niets weer.
1: Ja, dit
3: en zon, en regen, en grijs, en herfst, en zomer. Alles door elkaar.
1: Veel bokjes aantikken.
3: Ja, en dat allemaal op de dag van de ZZP'er vandaag. Het is ook dag van de M&M's en dag van de kunstmest.
1: Die M&M's, dat blijf je vreten, hè? Dat is echt heerlijk, man.
3: Te doen, daar kan je zo heerlijk ziek van worden.
1: Ja, ook dat, ja.
3: Heerlijk ziek.
1: Ja, heerlijk ziek. Ja, dat je echt denkt,
3: dat je denkt, ik zit vol, toch nog een paar pakken.
1: Ja, precies. Ja. Vandaag zijn er mensen die misschien wel M&M's uitdelen. Paul Simon vind ik het typisch. Ja. Vandaag zijn er mensen die misschien wel M&M's uitdelen. Paul Simon vind ik het typisch figuur voor een M&M-party. 85 jaar wordt hij. Nana Mouskouri, 92. En Sacha Baron Cohen, die wordt 55. Als je denkt, wie is dat?
3: Wie?
1: Borat.
3: Oh, ja. Borat. Ja, ja, ja, leuk. Ja, 55 ook al, schot. Ja. Al de mensen oud.
1: Over het algemeen wel het principe van het mens zijn, ja, dat je ouder wordt. Het is, is ook wel fijn, hoor, dat je ouder wordt.
3: Ja, maar ik kan dan denken, ik zat dan met natte haartjes, keek ik naar de film Borat.
1: Ja, dat is wel een leuke film, hè?
3: Ja. En nu denk ik, 55, ja, dat had mijn vader kunnen zijn.
1: Was hij er vroeg bij geweest?
3: Was hij er vroeg bij geweest, ja.
1: Niek, het nieuws.
4: Artsen maken zich zorgen om de griep, want steeds minder kwetsbaren halen een griepprik. Rond deze tijd wordt die weer uitgedeeld aan ouderen of mensen met een chronische ziekte. Maar juist die laatste groep slaat de uitnodiging voor de prik het vaakst over. Terwijl de vaccinatie volgens artsen het aantal ziekenhuisopnames met 40% kan terugdringen. Een hoogbejaarde vrouw uit Roosendaal is in mei opgelicht door een nepagent. De verdachte belde de vrouw en vertelde dat er in de buurt veel inbraken waren. Daarom zou er iemand langskomen om foto's te maken van sieraden van de vrouw. Later die avond kwam er inderdaad iemand langs. Diegene ging er met de sieraden vandoor. In bureau Brabant zijn beelden getoond van de verdachte. En nog nooit is een voertuig zo lang op Mars geweest. De Perseverance, dat is een onbemand ruimtekarretje van de NASA, heeft tot nu toe 45,2 kilometer afgelegd op de planeet. Voertuig landde 5 jaar geleden op Mars en onderzoekt of er leven mogelijk is op die rode planeet.
3: Ik wilde het allemaal niet.
1: Waarom niet?
3: Ja, ik vind het allemaal weer doodeng. Dan gaan we weer naar Mars toe. Gaan we daar veel geld op insteken met de gedachte, dan kunnen wij mensen ooit naar Mars?
1: Ja.
3: Ja, waarom? Ik wil daar helemaal niet heen.
1: Ja, dat is een interessante vraag. Waarom doen we dat?
3: Ja, omdat we de aarde bijna verneukt hebben. Dan
1: nou, dat
3: we,
1: is zeker zo.
3: Dan gaan we naar de volgende planeet.
1: Ja. Ja.
3: Maar stel nou, de conclusie is, hey, Perseverance, het is mogelijk. We hebben 3 leuke flats gebouwd.
1: Ja.
3: Mooi huisje. Als je nu in een raket stapt, dan krijg je een fantastische villa op Mars.
1: Ja.
3: Zou je gaan?
1: Nee.
3: Nee, maar niemand gaat toch bij die eerste club horen van de eerste 1000 mensen die dan leven gaan stichten op Mars?
1: Zeker wel.
3: Altijd mensen die dat doen,
1: ja. Zeker. En ik denk dat het aantal, jij zegt 1000, ik denk dat er 1 miljoen mensen in de
3: lijst.
1: Ja, zeker weten.
3: En dan Temptation Mars.
1: Ja. Nou ja, het is in ieder geval één ding. Als je heen gaat, kom je niet meer terug. Dus, en ik heb wel wat gegadigd die ik op dat reisje mee zou willen sturen. Dat dan ook weer.
3: Ja, nee, dat rijtje kan ook wel.
1: Ja, precies. Nou, dan komen we al over de 1000 heen. Nee, niet. Ja.
3: We hebben al 3 raketten gevuld.
1: Precies. We gaan zo contact zoeken met Joep.

0: Self-Aware. Het is 8:15 geweest op deze dinsdagochtend. We belden donderdag al even met hem, Joep Toebes uit Best. Hij deed afgelopen weekend voor het eerst mee aan het WK Iron Man. En dat is bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan nog even een hele marathon erachteraan rennen. En Joep is nog op Hawaii. Joep, kei goeiemorgen. Voor jou is het avond, maar fijn dat je op deze ochtend even in de uitzending wil komen.
1: Ja, een hele goede morgen inderdaad. Voor mij is het inderdaad avond, 7:15 avonds. Maar ja. Voor jullie ochtend.
0: Ja, voor ons ochtend, maar het is net alsof je hier het hokje naast ons staat. Dat is altijd wel mooi aan de techniek.
1: Precies, dat is altijd fijn.
0: Daar gaan we het niet over hebben, want veel belangrijker, Joep. Hoe is het gegaan afgelopen weekend?
1: Nou, ik wist van tevoren natuurlijk dat het afzien ging worden.
0: Ja.
1: Maar blijkbaar wist ik de betekenis van afzien ook nog niet echt. Want ik ben wel echt te weten gekomen wat afzien nu is. En uiteindelijk ben ik heel tevreden met hoe het is gegaan. Maar ik dacht tijdens het fietsen echt dat het einde oefening was.
0: Oh, echt?
1: Maar mezelf gelukkig nog goed kunnen herpakken en met een mooie tijd kunnen finishen.
0: Ja, neem ons even mee, Joep. Want hoe begon jouw Ironman in Hawaii?
1: Ja, het begon heel vroeg. Dus je stond om 4:00 ging de wekker. Mocht je eerst gaan zwemmen in de zee. En dat is niet net zoals in Nederland, hartstikke rustig in die zee. Dus het zijn gewoon hoge golven. Tussen allemaal mensen die een stuk sneller zwemmen dan ik. Dus dat was gewoon vechten voor je plekje in het water. En vervolgens door naar het fietsen. Maar zoals je voor kunt stellen, in Hawaii heb je een stuk meer hoogtemeters. Dus dat fietsen is al veel zwaarder. En natuurlijk een hoge luchtvochtigheid met dikke tegenwind.
0: Ja, dat vertelde je donderdag al, dat je daar tegen je op zag.
1: Klopt, ja. En dat heb ik gemerkt door die tegenwind. Dus op een gegeven moment was ik niet meer vooruit te branden. Maar gelukkig vanaf kilometer 160 nam iemand anders me mee op sleeptouw. En toen heb ik nog even aan kunnen zetten. En vervolgens nog eens hardlopen. Dus dan kom je die fiets af. Maar je hebt natuurlijk geen idee wat je benen nog aan kunnen.
0: Nee.
1: Dus dan is het altijd even spannend of je überhaupt nog kunt rennen.
0: Jeetje man, ik probeer het me zo voor te stellen. Dat je dan op die fiets al afziet en dan moet je nog een marathon gaan lopen.
1: Ja, dat is geen mooi vooruitzicht, kan ik je vertellen. Maar daar heb je wel hard voor getraind. Dus ja, dat is ook eer van je werk.
0: Ja, ja. En hoe ging dat dan, die marathon?
1: Ja, nou, die marathon ging eigenlijk vrij goed. Dus ik ging toen rekenen, ik wilde onder de 10,5 uur.
0: Ja.
1: Maar ik moest wel echt nog doorlopen om dat te halen. Dus ik begon vrij sterk. Toen kakte ik heel even in. Maar de laatste 16 kilometer, toen heb ik nog één keer de gasknop aan kunnen zetten. Geen idee waar ik die energie opeens nog kreeg. Maar toen heb ik nog echt flink aangezet om precies onder die 10,5 uur te kunnen finishen.
0: Jeetje,
1: nou. 10:28.
0: Grote respect, Joep. Echt vanuit ons, maar ook luisteraars die met je meeleven. En dat is echt wel ongekend wat je daar hebt gepresteerd.
1: Ja, ik ben er heel blij mee. Kijk, ik druk echt op een fantastische week.
0: Hoe voel je je nu na die inspanningen? Is het dan zo de dag daarna dat je dan wakker wordt en je dan echt niet meer weet dat je leeft?
1: Nou, eigenlijk ging dat nog vrij soepel. Ja, het scheelde dat ik gisteren heb ik het wel echt goed gevierd. Dus mocht ik na lange tijd weer even drinken. Dus daardoor voelde ik iets minder. Maar verder gaat het eigenlijk goed. Ik denk dat de mensen die de marathon van Eindhoven hebben gelopen of de halve, er nu niet over moeten nadenken om weer te gaan lopen. Maar ik heb net alweer een rondje afgelopen. Dus eigenlijk gaat het hartstikke goed.
0: Ja, ik vind het groot respect. Maar je zegt, ja, het viel toch allemaal net even wat tegen. Nu had jij na deze Ironman bedacht van dan ga ik mezelf nog een keer op een andere manier uitdagen. Dat is in de Sahara. Dat is daar ruim 200 kilometer lopen, begreep ik.
1: Ja, dat is in april, dus ik heb nog even om te trainen.
0: Maar ga je dat ook echt doen? Heb je nu zoiets van dan ga ik of haak je af?
1: Nee, daar heb ik super veel zin in. En dat is ook echt alleen lopen. Dus dat is ook mijn beste onderdeel. Dus daar haal ik ook gewoon heel veel plezier uit.
0: Ja. Wat is nou de mooiste ervaring aan deze Ironman op Hawaii?
1: Nou, ik denk toch wel de ervaring om dat voor de eerste keer hier te doen. En vooral dat ik nu met mijn vader hier op dit eiland zit. Ja, dat is natuurlijk een unieke ervaring.
0: Ja.
1: Ik had überhaupt nooit verwacht dat ik op Hawaii zou komen. Maar omdat we dit dan samen te mogen ervaren is wel super gaaf.
0: Ja, dat kan ik me helemaal heel goed voorstellen. Hey, hoeveel mensen deden er aan mee aan het WK?
1: In totaal deden er ongeveer 2500 mensen mee.
0: 2500?
1: Ja,
0: zo.
1: Dat is flink wat.
0: En dan toch even zeg maar vanuit de sportieve vlak, hè, want je bent een sportman. Hoeveelste ben je dan geëindigd?
1: Ja, in totaal, ik weet de plek niet precies, maar volgens mij rond de 780ste.
0: Zo, dat vind ik echt waanzinnig knap, Joep. Want jij bent,
1: maar je moet natuurlijk wel voelen dat de ploegen ligt.
0: Ja.
1: En dat zijn over het algemeen ook mensen die weer iets langzamer gaan. Dus vanaf 45 plus zitten natuurlijk ook nog heel veel mensen die er ook gewoon mee racen. Ja. Maar alleen maar mooi, wel een prestatie om trots op te zijn.
0: Ongewijs.
1: Voor de eerste keer.
0: Onwijs gaaf. Ik doe het je niet na. En heel veel anderen met jou ook niet. Hey Joep, we gaan jou volgen op weg naar je volgende uitdaging in de Sahara.
1: Leuk.
0: Blijf jij de komende dagen nog even op Hawaii om te chillen?
1: Ik ga morgenochtend vlieg ik door naar Los Angeles. En daar kunnen we dus 2-3 dagen echt even bij komen en genieten van de stad.
0: Ja.
1: En dan vliegen we vrijdag weer terug naar Brabant.
0: Ja, naar het mooie best.
1: Precies.
0: Goed zo. Een hele goede reis. Geniet er nog lekker van daar op Hawaii en vervolgens in L.A. En zoals gezegd, we gaan jou volgen, Joep. Leuk dat je in ieder geval voor ons even
1: dankjewel,
0: tijd hebt
1: gemaakt. Dankjewel, jullie succes vandaag.
0: Dankjewel, dag Joep. Dit was Joep Doebes. Hij ruim 780ste in het WK Ironman op Hawaii. Nou, wat een prestatie.

0: vooruitstrevend in de jaren 80. En daarover gesproken, de jaren 80. It's a miracle. Maar volgende week gaan we terug naar het gevoel van de jaren 80 vanaf 19 oktober. Een week lang met alleen maar muziek uit die tijd. Heel veel leuke spelletjes en nog veel meer. Een week lang hier bij Omroep Brabant vanaf 19 oktober. Het gevoel van de jaren 80. Wij gaan zo naar het nieuws met Nick. Waar ga je het over hebben, Nick?
1: Dat de grootste partij van Eindhoven aan de bel trekt over de groei van ASML. En je hoort meer over een bijzonder wedstrijdverloop bij een wedstrijd afgelopen weekend in de Zweedse voetbalcompetitie.
2: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
3: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
6: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
6: Even helemaal niets in een relax fauteuil van Teun Arts.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
0: Op Brabant verkeer met Annemiek. Het lijstje er maar weer bij, Annemiek.
9: Ja, klopt.
0: Hoeveel pagina's heb je?
9: Nou, gelukkig worden de pagina's wat minder. Want het drukste moment van de spits ligt inmiddels achter ons. Maar al met al nog steeds 270 kilometer. Dus als je in de file staat, is dat natuurlijk behoorlijk vervelend. Allereerst de vertraging op de A16 richting Rotterdam. Vanaf Breda-West ben je een uur langer onderweg. Op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen 10 kilometer file met 50 minuten tijdsverlies. Dan naar de A29 richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Sabina 10 kilometer file met 40 minuten op onthoud. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. En daardoor ben je 25 minuten langer onderweg.
0: Oké, dankjewel. Sterkte allemaal in de file.
10: Op Brabant.
0: De dag start bewolkt vandaag. De temperatuur loopt al snel op. Vanmiddag tikken we de 20 graden aan. Het wordt wel half bewolkt. Kans op een bui blijft bestaan. Ook vanavond is dat het geval. En vannacht dan klaart het weer op. Wordt het zo'n 10 tot 11 graden. Het is 3:08. Het nieuws met Nick.
1: Politieke partij Pro in Eindhoven maakt zich grote zorgen over het tekort aan huizen nu ASML gaat uitbreiden. De chipmachinefabrikant bouwt een nieuwe campus in de stad. Ondertussen gaan bouwplannen voor woningen in de regio door het volle stroomnet voorlopig niet door. Pro heeft raadsvragen gesteld waarin het vraagt of er een gesprek kan komen met ASML. De zorgen zijn opvallend, want in maart stemde de grootste partij van de stad nog in met de groei van het bedrijf. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over een schietpartij in Bergen-op-Zoom. Begin december vorig jaar werd er geschoten bij een loods aan de Poortweg. Mogelijk ging er een conflict over drugs aan de vooraf. Op beelden die zijn getoond in opsporing verzocht is te zien hoe een man over een hoog hek klimt en de straat oprent. Twee mannen achtervolgden de man, maar die wisten ontkomen in een auto die al klaar stond. Op die auto werd later ook nog geschoten. Een visser in Sint-Willebrocht had zondag een bijzondere vangst. Hij haalde geen vis, maar 16 horloges uit het water. Ook een paar oorbellen, een bril en een ketting haalde hij naar boven. De visser waarschuwde de politie, die vermoedt dat de spullen gestolen zijn. Op onze site en app kun je de spullen bekijken. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook complexe situaties en tekorten in de zorg. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Veilig Thuis vertelt wat er nu nodig is.
10: Vooral geld.

0: denken. Maar ja, in de tweede helft gingen de teams helemaal los. Het bezoekende team stond halverwege die tweede helft. Dus eigenlijk na een dikke 20 minuten met 5-1 voor. Dus toen vielen er al 6 doelpunten. Daarna scoorde de thuisploeg 4 keer, dus stond het 5-5. Uiteindelijk won het bezoekende team alsnog. Ze maakten de winnende goal in de 9e minuut van de blessuretijd. Dus in de tweede helft vielen er zomaar 11 doelpunten.
1: Maar waarom? Was er iets bijzonders? Rare overtredingen, penalties, dingetjes?
0: Nee, volgens mij niet. Nee, ze gingen, ja, het was gewoon een saaie eerste helft.
2: Je gaat je dan afvragen, wat is er in die kleedkamer?
1: Wat zat er in de thee?
2: Wat zat er in de thee?
0: Beide teams dus.
2: Ja. Wat werd in het vooruitzicht gesteld als jullie toch gaan scoren, jongens?
0: Ja,
2: bijzonder.
0: Ja,
2: nou, ik hoop dat PSV vanavond ook zo, dat ze dan zeggen de eerste helft.
1: 0-0 en dan uiteindelijk ergens met 11-10
2: winnen. Ja, precies. Ja. Zou mooi zijn, toch? Tegen Leipzig, ja. Hoe zou jij het vinden om met ons te gaan gourmetten bij het Kei Goeiemorgen Ontbijt Gourmet? Zou

0: Zit je op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
1: Goedemorgen.

0: ABBA. Maakt het 9:15. Het is dinsdagochtend. Op dit moment zijn er heel veel mensen die moeten niet denken aan gourmetten.
1: Het kei goeiemorgen ontbijt gourmet.
0: Maar wij wel.
2: Ja, ja. En met ons toch best wel wat mensen.
0: Ja, zeker. Nou ja, we gaan in ieder geval op 30 oktober op dit tijdstip vroege ochtend gaan we gourmetten. Het kei goeiemorgen ontbijt gourmet. Want wij denken altijd aan allerlei lekkere dingen met eten. En Jordi en Mark die hebben eerder een poging gedaan om dat gourmetten van de grond te krijgen. En dat is nu eindelijk gelukt. Dat gaan we namelijk niet hier doen bij Omroep Brabant, maar dat doen we bij Amigo's in Veldhoven.
2: Ja, en vanaf dat moment is 30 oktober officieel gourmetdag.
0: Ja, of officieel gourmetdag. Ja. Dus dan hebben we jaarlijks de dagen van. Hè. Vandaag is de dag van de ZZP'er. En dan krijg je op 30 oktober voortaan. Het is vandaag dag van het gourmetten.
2: Ja, ja, ja, heel
0: mooi
2: goed.
0: Toch?
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Er is van alles te krijgen. Worstjes, maar pannenkoekjes kun je maken. Eitje, hamburgertjes, een satéetje. Ik heb ook saté saus gevraagd, want dat vind ik ook wel lekker. Nou, alhoewel wij er niet zijn, maar wij zitten hier in de studio, Jasper. Maar Mark had beloofd nog met een bordje langs te komen.
2: Oh, dat hoop ik.
0: Dat komt helemaal goed. Veel belangrijker, het gaat hier om ons, het gaat om jou. Want als jij denkt, daar wil ik bij zijn. En zeker deze eerste editie wordt natuurlijk legendarisch.
2: Legendarisch.
0: Dan is dit je kans. 06-573-2203. Mocht je het nummer nog niet hebben voor alle leuke dingen bij Omroep Brabant en alle berichtjes, zet het in je telefoon. En nu mag je een appje sturen met gourmet. Nou ja,
2: met
0: simpel.
2: Wie? Dat maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. Stuur het naar dit nummer. En wellicht als de.
2: En hoeveel plekken aan onze gourmettafel kan je winnen?
0: Twee.
2: Twee stuks?
0: Ja.
2: Oké, jij mag samen met iemand anders dan aanschrijven aan het gourmet in Veldhoven.
0: Ja.
2: 30 oktober, zo over 2 weken.
0: Ja, dus je moet kunnen op de vroege ochtend. En zo over 2 weken in Veldhoven. Dus als je erbij wil zijn, mag je nu appen. 06-573-2203. Gourmet. En dan Diamond, dat we je zo gaan bellen.

0: Around, around, around. Status quo. The Wanderer. Er zijn toch veel mensen die aan ontbijten moeten, of aan gourmetten moeten denken op dit tijdstip.
1: Het kei goeiemorgen, ontbijtgourmet.
0: Ja, we gaan iemand bellen. Eens even kijken.
2: Goedemorgen, met Connie.
0: Ja, goedemorgen, Connie, met John en Jasper van Omroep Brabant.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, kei goeiemorgen.
2: Dat had ik niet verwacht.
0: Nee. Dat vind ik altijd mooi. Dat had ik niet verwacht. Dus je doet mee met een spelletje, je stuurt het antwoord in. En dan had ik niet verwacht dat je gebeld wordt.
2: Nee.
0: Nee, maar dat kan dan toch juist, Connie?
2: Superleuk.
0: Ja, maar nou, dat weet je niet. Want je weet niet waarvoor we bellen natuurlijk.
2: Nee. Gewoon superleuk dat jullie bellen.
0: Ah, kijk, dat is sympathiek. Nee, we hadden eigenlijk de vraag, was het meest rare wat jij op een vroeg tijdstip hebt gegeten?
2: Dank u.
0: Wat is het meest rare wat jij op een vroeg tijdstip hebt gegeten, zeg maar?
3: Dus je hebt ontbeten eigenlijk.
0: Ja.
2: Binnen nacht.
0: Ja? Wel, wat heb je dan gehad?
2: Kwart over vier s'nachts.
0: Ja, maar wat heb je dan gehad om kwart over vier s'nachts?
2: Kebab.
3: Oh ja, die hebben we allemaal.
0: Nou, Connie, ik denk dat wij voor jou ook wel kebab kunnen regelen, hoor, op het gourmet. Hey, jij bent erbij. Van harte gefeliciteerd.
2: Oké.
0: Okay. Ja, want daar bellen we natuurlijk voor, Connie.
2: Ja, dat schrik ik
0: van. Nou ja, we laten jou wel schrikken deze ochtend. Eerst bellen we, daarna ook nog met de mededeling dat je gewoon mee mag komen gourmetten op vrijdag 30 oktober.
2: Oké, en ja.
0: Ja.
2: De rest volgt.
3: Ja,
0: de rest volgt.
3: Wat is de laatste keer dat je hebt gegourmet?
2: Lang geleden.
0: Oké, okay, nou, dan zullen we een gebruiksaanwijzing ook bijdoen voor de gourmet.
2: Is goed.
0: Ja. Wat mogen we voor jou op het boodschappenlijstje zetten? Wat vinden we lekker, behalve kebab?
2: Varkenshaasje.
3: Een varkenshaasje. Nou, dat zal vast goed komen.
0: Een varkenshaasje. Dan schrijven we daar even op.
3: Varkenshaasje met een kop koffie. Nou, prima.
0: Een sausje erbij nog, Connie?
2: Maakt niet uit.
0: Alles lekker. Nou, alles lekker. Goed zo. Connie, jij bent erbij. Zet het in je agenda. We gaan het allemaal regelen, inderdaad, zoals je al zei. En we zien jou vrijdag 30 oktober in Veldhoven.
2: Ja, ik krijg nog een nader bericht.
0: Zeker. Ja, komt helemaal goed. Connie, goed. Fijne dag. Connie is erbij op 30 oktober. En het leuke is, we gaan nog vaker kaartjes weggeven. Dus het komt helemaal goed. Als je er deze keer niet bij zat, komt dat de volgende keer helemaal in orde. Dit is die oude

0: Ja, ik vind dat zo'n mooi einde. Dat moet ook echt denken aan Now Once Upon a Time in the West. Het is vorige week nog Omroep Brabant tiplaten geweest. Deze Miranda Lambert en Ella Langley en Snakes in Boots. Op weg naar het nieuws van 9 uur. Zometeen na 9 uur het vaste recept. Zoals je van ons gewend bent, gaan we straks een slinger geven aan het rad. Er komt een letter bij en een categorie. En in die combinatie mag je straks dan een liedje gaan aanvragen. Mijn opdracht aan jou is, denk dan vast even na over een liedje. Dan ben je een van de eerste die kan appen. En wellicht hoor je hem dan ook heel snel terug hier bij Omroep Brabant in een keigoeie morgen.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hey Remo!
3: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
11: Dit smaakt naar meer.
12: Nou, dat komt dan goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar €9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
13: Met Rousseau chocolade.
14: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is B-I-E-S-E-N.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
19: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
18: Er zou zo'n €70 miljoen nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
13: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
18: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En voor de update van het verkeer, het lijstje van deze dinsdagochtend, Annemiek. Ja. We hebben het al hele ochtend over een lijstje, maar het werd korter, hè?
20: Ja, het werd korter, maar er is wel een nieuwe opvallendheid, zal ik het maar even noemen, op het lijstje. En dat is de A27 richting Gorkum. Want daar sta je nu een uur in de file vanaf knooppunt Hooipolder door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht. Verder naar de A16 richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file met een half uur extra reistijd. Op de A29 richting Rotterdam, vanaf knooppunt Sabina een half uur langzaam rijden. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer file met 25 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 6 kilometer file en daardoor ben je 25 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel weer. Zometeen, kijk, goedemorgen. De slinger die we gaan geven aan het rad voor een lekker liedje straks.
2: Hey Raymond!
3: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
21: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
24: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indoor-avonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
25: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
26: & Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
27: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
28: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
29: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Volgende week, een week lang,
5: het gevoel van de jaren 80.
4: Is Omroep Brabant. Met nu
6: Kei, goedemorgen.
7: John van Vroenhoven.

0: That's what I want. Dat laatste woordje laat ik er dan maar even weg. Ja, dat is niet netjes. Dat is alles niet nodig geweest.
1: Nee.
0: Nee, dat vind ik niet nodig.
1: Onnodige krachtterm.
0: Onnodige krachtterm, ja. Het is dinsdag vandaag, de 13e oktober. Bewolkte dag met in de middag kans op een bui. De temperatuur hoog voor de tijd van het jaar. Maximaal zo'n 20 graden.
1: En dat allemaal op wereldtrombose dag, moet ik zeggen. Vandaag in Amerika begint de zaak over de moord op Tupac.
0: Oh, is dat vandaag?
1: Ja, de rapper die 30 jaar geleden, zeg ik even bij mijn hoofd, 30, 35 jaar geleden vermoord is. En nu ineens toch wellicht een dader gevonden.
0: Okay.
1: PSV speelt vanavond in de tweede ronde van de Champions League in en tegen Leipzig.
0: Ja, de Mark is daarbij. Die is morgenochtend, als het goed is, ook weer terug. Of nog onderweg.
1: Vol met verhalen.
0: Ja, precies. Absoluut. Nick, jouw verhalen. Het nieuws.
2: Ja, de politie is nog steeds op zoek naar een man die in mei een gouden armband van 7000 euro heeft gestolen bij een juwelier in Eindhoven. De medewerker zette nog de achtervolging in nadat de man er vandoor was gegaan met die armband, maar de dief wist te ontkomen. In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn beelden getoond van de man. De helft van jonge automobilisten heeft soms moeite om de ogen open te houden achter het stuur. 3% van de jongeren is daadwerkelijk ooit eens in slaap gevallen achter het stuur. Ja, dat blijkt uit onderzoek van Team Alert. De belangrijkste oorzaak is logisch, slaapgebrek. Maar ook rijden na een lange of stressvolle dag speelt volgens de jongeren een rol hierbij.
0: Eentje.
1: Doodeng, toch?
0: Ja, het is doodeng. Ja.
1: Oh. Nou ja, dan moet ik eerlijk zeggen, ik zit al onderweg hier naartoe ook niet altijd even frisse
0: de auto. Frisse fruit.
1: Nee, ik denk soms wel eens.
0: Zet je hem dan even neer?
1: Nee, te weinig eigenlijk.
0: Ja, dat moet je eigenlijk doen, dat is echt.
1: Ja, want anders is het maar een paar minuten.
0: Ja, want zeg maar, het kan echt ineens zo in een oogwink kan je toch net even die slaap pakken. En dan zit je tegen de vangrail.
1: Ja.
0: Je kan beter even aan de andere kant van de vangrail neerzetten en dan netjes parkeren. En dan
1: gewoon even bij een benzinestation stoppen.
0: Ja,
1: is natuurlijk het allerbeste. Ja, vaak ga ik dan toch even de muziek aan of zo. Iets waar ik actief van word, weet je wel. Dan een leuk liedje aanzetten, een beetje meezingen. Jezelf
0: het zijn alle valkuilen.
1: Ja, ik zie jou heel streng naar me kijken.
0: Nee, ja. Het luisteren naar Papa John. Absoluut.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we willen jou vaker hier hebben. Dus,
1: dat is lief. Ja, nee, als het echt zo ver komt.
0: Ja, moet
1: als je echt denkt, dan zet ik hem wel aan de kant.
0: Oké, we gaan een slinger geven. Aan de rat. De letter die eruit komt vandaag is de D van Dirk.
1: De letter D. En dat allemaal in de categorie iets dat je voor vrienden doet.
0: Iets wat je voor vrienden doet. Met de letter D. 06-573-28203. Een liedje erbij. Jury heeft de overdracht gedaan aan de jury van vandaag. En denkt dat het ook wel weer soepel
1: was. Ja, het was één woord. Soepel.
0: Soepel. Oké. Wat komt er allemaal binnen? Oh, Vincent heeft wel een hele goeie. Dat is heel sympathiek. De droger tillen voor een vriend. Nou, dat gebeurt ook wel eens. En ik wilde dit liedje van Lonely.
1: Doe niet voor al mijn vrienden, hoor.
0: Niet?
1: Nee, dat zijn de specifieke.
0: Tillen en dan laten vallen. Oh, schiet uit mijn hand. Ja. 06-573-28203. Dingen met de letter D die je voor vrienden doet. En vergeet niet om een liedje erbij te doen dan. Dan ga ik hem voor je draaien.

iets voor je vrienden doen met de letter D. Het leverde het liedje van Mavericks op. Dankzij Johan, die zegt de deur open houden. Dat is een heel mooi gebaar voor vrienden. Maar niet alleen voor vrienden, natuurlijk voor iedereen. Even een helpende hand. Even kijken wat Toby zegt. Die zegt een vriendendienst met een D. Ja, heel goed gevonden. Wil graag Jan Smit horen met Geert Joling. Echte vrienden, die ga ik erbij pakken. Els die hebt, die zegt dansen en drinken. Dat kan je heel goed doen met vrienden. En wilde dit liedje van Modern Talking nu hoor. Dingen met de letter D, voor die je voor je vrienden doet. 06 573 2 en 03. Dit is Atlantis is Calling.

0: levert dit toepasselijke liedje op. Echte vrienden ook. Van Toby. Niet van Toby, die heeft het niet gezongen. Dat zou hij graag hebben gewild, denk ik. Het was Jan Smit en Gerard Joling. Maar Toby zorgde wel voor het appje naar 06573-282-03. We gaan naar het nieuws zometeen met Niek. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, bewoners van de Bredaarse weg in Tilburg die willen dat er maatregelen worden genomen. Maar daar moeten ze toch echt nog even op wachten. En een dorpje in Peru heeft een burgemeester met een opvallende naam.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen of vanaf €144,50.
3: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
4: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Annemiek, goedemorgen nogmaals.
6: Goedemorgen.
0: Ik zie hoge cijfers bij de vertragingen. Ik zit een beetje mee te kijken met jouw lijstje.
6: Kijk, ja. Ja, het wil nog niet zo vlotten.
0: Nee,
6: dat is toch wel vervelend. We gaan wel richting de 115 kilometer file. Dus het is echt al een stuk beter. De files nemen af. Maar je hebt nog echt wel behoorlijk vertraging. Onder andere op de A27 richting Gorkum. Want vanaf knooppunt Hooipolder ben je een uur langer onderweg. Omdat er een kapotte vrachtauto staat. En daardoor moet je de rechte rijstrook missen. Ook veel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file. Met 3 kwartier extra reistijd. Op de A17 richting Dordrecht vanaf Moerdijk Havens, 20 minuten tijdsverlies. Dan aan de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp 7 kilometer file met 25 minuten extra reistijd. En tot slot nog wel goed nieuws, want er gebeurde eerder een ongeluk op de A58 richting Eindhoven. Maar tussen Tilburg Centrum West en Oorschot is nu de weg weer vrij. Je vertraging van een kwartier neemt nu snel af.
0: Oké, Annemiek, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Het is behoorlijk. Hier is kans op wat lichte motregen. Dat is hier in Eindhoven nu wel het geval. Het wordt vandaag wel zo'n 20 graden. Zonnetje kan er ook nog bij komen. Vanavond dan ook nog kans op buien. Vannacht dan klaart het op en wordt het 10 tot 11 graden. 9:55 is het geworden. Tijd voor het nieuws met Niek de Vries.
1: De gemeente Tilburg erkent dat er regelmatig klachten binnenkomen over overlast en te hard rijden op de Bredaarse weg. Bewoners willen al jaren dat er maatregelen worden genomen. Dat is nog niet gebeurd omdat het lastig bleek om bijvoorbeeld drempels in te passen. Afgelopen weekend crashte een BMW op geparkeerde auto's en 10 jaar geleden werd er een echtpaar doodgereden. Op termijn wordt de weg wel aangepast en gaat de maximumsnelheid naar 30 km per uur. Een hoogbejaarde vrouw uit Roosendaal is in mei opgelicht door een nepagent. De verdachte belde de vrouw en vertelde dat er in de buurt veel inbraken waren. Daarom zou er iemand langskomen om foto's te maken van sieraden van de vrouw. Later die avond kwam er inderdaad iemand langs. Diegene gingen met de sieraden vandoor. In bureau Brabant zijn beelden getoond van de verdachte. Honderdduizenden demonstranten gaan naar verwachting vandaag weer de straat op in Frankrijk. Jongeren zijn klaar met de problemen op scholen. Ze willen dat de overheid maatregelen neemt tegen de slecht onderhouden schoolgebouwen en het lerarentekort. Je hoort NOS-correspondent Saskia Houtuin.
8: De eerste blokkades van middelbare scholen die zijn inmiddels al opgetrokken, ook hier in Parijs. En ook bij universiteiten gaat dat vandaag gebeuren, is de verwachting. Zeker sinds afgelopen week zien we dat ook veel studenten dat die zich nu aansluiten bij deze protestbeweging.
1: In Parijs is vanmiddag ook een grote protestmars aangekondigd. Ja, inwoners van een dorpje met zo'n 700 inwoners in Peru hebben een nieuwe burgemeester. Nou hoor ik je denken, ja, waarom meld je dat? Nou, omdat die man een nogal bijzondere naam heeft. Namelijk Hitler Mussolini. En zijn achternaam is Flores. Ja, dat is toch bijzonder. Er komen nou daar wel vaker opmerkelijke voornamen voor in dat Zuid-Amerikaanse land. Schijnt daar vrij normaal te zijn om je kind te vernoemen naar een bekend persoon. Zo lopen er ook kinderen rond die zijn vernoemd naar voetballer Messi. Zou ook iemand rondlopen die Netflix heet. Ja, en dat mag daar dus allemaal.
0: Ja, dan ben je toch eens ouder. Ook gewoon niet goed bij je hoofd. Wat doe je zo'n kind aan, joh?
1: Ja, en dan zijn er dus heel veel landen die hebben daar gewoon strikte regels voor en zo. Je bedoelt hier in ons land, dan zou dat echt niet kunnen.
0: Nee, dan mag het niet, hè?
1: Ja, maar daar mag dat dus allemaal wel. Ja. Dus ja, je mag daar je kind maar gewoon Netflix noemen. Of dus wat ik net zei, ja, die namen die ik...
9: Zowel Hitler als Mussolini is het toch nog gelukt om jaren later burgemeester te worden.
0: Ja, dat kan je dan wel stellen, ja.
9: De geschiedenis herhaalt zich.
1: Het is bizar, hè?
0: Nou, wie weet komt er een docu op Netflix. Ja? Dankjewel, Niek. Wij gaan op weg straks naar 10 uur Brabantsbol. Maar wij zijn er nog een half uurtje met veel lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Diana Ross.

Stommilieu, feels like home. Een beetje onze slogan hebben ze gewoon gepikt gewoon van onder Brabant. Vol van hier. Ja, daar ben je nog bij. Tot 10 uur met een kei goeiemorgen. Ja. En straks naar 10 natuurlijk weer Brabantsbond. Dan gaan we de hele dag lekker door. Straks met Stef, wij in de middag. En ook onze Ronnie en Marjolein zijn er met de afslag. Zij straks aan doen.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Er wordt heel vaak aangevraagd ook, dit liedje. Peter Fox, House am Zee, blijft ook wel een lekker liedje. Als je ervan houdt, natuurlijk, als je ervan houdt. Nou, iemand die van uitdagingen houdt is Joep Toepes. Dit belde hem vanochtend weer. Hij deed het weekend mee aan het WK Ironman op Hawaii. Dat is een triathlon. En dan heb je 4 kilometer zwemmen op het programma. Daarna ga je 180 kilometer fietsen. En dan moet je ook nog eens even een marathon rennen. En dat is niet makkelijk. Dat was ook nog eens heel zwaar. Dat vertelde hij.
2: Blijkbaar wist ik de betekenis van afzien ook nog niet echt, want ik ben wel echt te weten gekomen wat afzien nu is. En uiteindelijk ben ik heel tevreden met hoe het is gegaan, maar ik dacht tijdens het fietsen echt dat het einde oefening was. Maar mezelf gelukkig nog goed kunnen herpakken en met een mooie tijd kunnen finishen.
1: Nou, ga er maar aan staan. Dan dacht hij, weet je wat, dan heb ik dit gehad, dan ga ik ook een volgende uitdaging aan. Want in april gaat Joep 200 kilometer door de Sahara rennen. Dus we hebben nog niet voor het laatst van hem gehoord. We gaan hem in de gaten houden. We houden ook UR in de gaten, want die komt straks in studio binnenstormen met Ultieme Bonte 50 kandidaten. Crashup deze week is de muziek, of de band die centraal staat. En dit is de Balsa, Magnetic. Oh no.

0: Ja, de ultieme Bonte 50. Weer twee liedjes om uit te kiezen van Cressup deze week.
1: Ben lastig.
0: Ja, nee, ik heb er niet zoveel mee, dus het maakt mij niet zoveel uit.
1: Oh, ik vind het wel een moeilijke keuze, maar ik zou denk ik voor Ega vind ik een heel mooi liedje van Cressup.
0: Het is wel mooi, ja.
2: Ja, weet je, het gaat er vaak om of je er nou wel of niks mee hebt. Dat je luistert, dat je denkt van nou, dit is wel een waardig product.
0: Nee, maar nee, klopt, maar dat is, ik wil er verder ook niet...
2: Goed.
0: Ze kan hartstikke mooi zingen, als Jacqueline, dus... We gaan het horen straks.
2: Ja, spannend.
0: Net zoals jou, we horen jou ook.
2: Ja, ja zeker. Ja, ook
0: ik hoor jou graag, dus ja. jou zet ik op één, Hubert.
2: Kan
0: ik stemmen?
2: Koffie zo hebben.
0: Ja, lekker. Koekje erbij.
2: Ja,
0: lekker man. Ja. Jasper, dankjewel voor vandaag.
1: Yes,
0: tot vrijdag. Vrijdag weer. Morgen is Mark er weer. Hij is onderweg. Morgenochtend, als het goed is, als je op tijd is. Ik ben er sowieso.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Klinkt lekker hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
10: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
12: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk. Met Corendon.
13: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
14: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
13: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4000 hectare bijgekomen, zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ach, ik ben zo blij dat ik disjockey ben. Annemieke, je wil niet weten waarom.
18: Nou, vertel waarom.
17: Nou, het alarm ging hier. Ze doen af en toe oefening hier.
18: Oh.
17: En het alarm gaat dan af. En dan moet iedereen naar buiten. Maar de uitzending, radio-uitzending moet natuurlijk doorgaan. Er zit één nadeel aan vast. Dat ze ook hier niet zijn wezen kijken. Dus stel nou voor dat het echt was. Dan was ik in vlammen opgegaan. Dan had hier een verkoold lichaam van Hubert Mol gelegen. En was er vanavond een bericht naar buiten gegaan dat ik aan een stille dood ben overleden, stervend in het harnas.
18: Dat is helemaal niet leuk, Hubert. Dat is helemaal niet goed.
17: Nee,
18: had je dan niet even snel een zender om kunnen hangen?
17: Ja,
18: en dan
17: had ik
18: je naar buiten
17: een
18: live verslag doen?
17: Nee,
18: wat
17: want iedereen stond ook in de regen. Dus maar goed, zo is de procedure eenmaal. Maar goed, ik kan jou te woord staan. En dat is ook
18: dat
17: belangrijk.
18: Dat is
17: dus,
18: heel fijn, inderdaad.
17: Ja, dus ook fijn voor de automobilist. Want waar staan de files dan? Annemieke?
18: Want ik kan inderdaad hun te woord staan over waar het nog vast staat. En dat is onder andere op de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht ben je 20 minuten langer onderweg. Door een eerder pechgeval op de A27 richting Gorkum heb je nog vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. Hier ben je 20 minuten langer bezig om op je bestemming te komen. Verder oponthoud op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgaven en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd.
17: Lieve Annemieke, houd vooral voor de automobilisten in de gaten en we horen je graag. Tot straks weer.
18: Tot straks
17: weer.
18: Dag,
17: hoi. Hoi.
19: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
20: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
19: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
24: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
11: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
14: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobolds. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
11: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
25: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
26: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
25: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
2: Volgende week, een week lang,
3: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Brabants Bond. Met Hubert Mol op Omroep Brabant.
1: En als uitzendkracht even wat propaganda maken voor deze zender. Het je hoorde P Machinery en daarvoor Fields van Calvin Harris. Problemen alom met de boodschappen, want cybersecurity-deskundigen die zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. En als gevolg van die storing zijn systemen van de Appie niet beschikbaar. Dus online bestelde boodschappen die konden of kunnen niet worden bezorgd. Hè. En ook winkels hebben te kampen vooralsnog met lege schappen. We praten dan ook vandaag over Appie Hack.
0: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.

De radio speelt woorden hard. Ik heb al liedjes opgespaard voor ooit.

0: En zo krijgt het trieste verhaal van Romeo en Julia toch een hele mooie wending. Op een regenachtige dag, begin van de dag althans. Op deze dinsdag 13 oktober 2026. Romeo en Juliet, Dire Straits. Je hoorde ook nog Broken Wings. Ja, zo heet het origineel, Broken Wings. Het was van J.W. Roy en in dit geval Gerard van Maasakkers. Als geooid. En daar weer voor Die Die van Shakira. Even kijken, ja, het is toch 2 minuten voor. Moet ik nog een liedje draaien of zeg je van nou, we kunnen wel?
1: Wat mij betreft kunnen we wel.
0: Ja, oké, okay, goed. Waar ga je het over hebben dan zo meteen?
1: Nou, dat er 2 mannen zijn aangehouden voor vernielingen in een kapel in Mierlohout. En Frank Lammers, die begint aan een nieuw avontuur.
2: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
5: Voordeelhuisjes.nl. Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: Nou, dan moet de verkeersinformatie er komen, Annemieke.
1: Zo, zeg dat. Nou.
0: Een serenade binnen.
1: Wat lief. Nou, en gelukkig is het ook niet meer al te dol op de weg. Nog 2 vertragingen op dit moment. Op de A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht nog 10 minuten tijdsverlies. En tot slot op de N629 richting Dongen voor Kaatsheuvel 2 kilometer file. En daar doe je er 10 minuten langer over.
0: Hartelijk dank. Wellicht tot straks weer. Dag.
2: Op Brabant.
0: Het weer van vandaag, nou, het is nog een beetje wisselvallig. Het is regenachtig. Maar de zon komt er wel aan, is mij verteld. Buien trekken langzaam weg. En dan wordt het vanmiddag en graad of 20, maar wel af en toe een beetje kans op een beetje motregen nog. Maar het wordt wel wat zonniger. Het nieuws gebracht door Nick de Vries.
3: 2 mannen zijn gisteren aangehouden nadat zij brand hadden gesticht en vernielingen hadden aangericht in de kapel van de kerk in Mierlohout. Bezoekers van de kerk hadden de mannen gezien en waarschuwden een medewerker. Die bracht op haar beurt de pastoor op de hoogte. Die sloot snel de deur van de kapel en belde de politie. De verdachten die onder invloed waren, die vernielden vervolgens een raam om weg te komen. Daarna vielen ze op straat ook nog mensen lastig. Bijzonder transport trok gisteravond door de straten van Geertruidenberg. Een enorme transformator die per schip was aangekomen moest over een afstand van 2 kilometer naar een hoogspanningsstation worden gebracht. Gevaten van 345.000 kilo werd op een platform met 80 wielen verplaatst. Beelden die kun je zien op onze site en in de app. Mensen die vandaag boodschappen doen bij de Albert Heijn, die moeten rekening houden met lege schappen. De supermarktketen is sinds zondagmiddag getroffen door, zoals ze het zelf noemen, een online veiligheidsincident. Experts zeggen tegen de NOS dat ze denken aan een hack. Op de vraag wie daar verantwoordelijk voor is, worden 3 mogelijkheden genoemd, zegt NOS-verslaggever Marieke de Vries.
4: Activisten die hacken met een ideologisch doel. Daarnaast hebben ze het over statelijke actoren. Dus dan moet je denken aan andere mogendheden die chaos willen creëren in ons land. En tenslotte natuurlijk cybercriminelen.
3: Albert Heijn wil er vooralsnog niets over zeggen. Frank Lammers, natuurlijk bekend als acteur. Hij maakt voor Omroep Brabant ook nog samen met collega Nina een podcast. In de nieuwste aflevering van Nina Lammers Luisteren vertelt Frank over een nieuw avontuur. Hij is sinds kort ook uitbater van een kroeg met zijn vrouw en een vriend.
5: Volkscafé Reven. Gaat het heten, naar de schrijver. Om maar meteen even uit te leggen voor de jongere mensen onder ons. Want die lezen allemaal geen boeken meer, wat jammer is. Maar bij ons kun je informatie komen halen. In Amsterdam.
3: Ja, in Amsterdam. Dus de kroeg krijgt wel een Brabants tintje. Er wordt een Brabants bier getapt. En Frank belooft dat je er ook lekkere worstenbroodjes kunt bestellen. En Frank die gaat zelf achter de tap staan als hij daar zin in heeft. Het café gaat komend weekend open.
0: Oh, ik krijg ineens een idee. Bij mij staat een cafetaria te koop. 145.000.
3: Lekker friet bakken.
0: Ja, en een ijsje verkopen en koffietjes zetten. En dan cafetaria TikTok. Is dat leuk?
3: Nou,
0: cafetaria TikTok, want dan ben ik dichter bij de jeugd. Ja. Niet Reven. Frank Reven kent niemand meer. TikTok. TikTok is...
3: Frank Reven?
0: Nee, Reven. Ja. Nee, Frank Lammers met zijn Reven, dat wou ik zeggen. Weet je, dat kent toch niemand? Nee, Reven. Niemand, hij zei terecht, niemand leest boeken.
3: Nee.
0: Dus daarom. Maar dus als je dus cafetaria TikTok pakt...
3: Ja, nou, dan is de naam herkenbaar.
0: Wat verdikke mensen.
3: Ja,
0: doe je mee.
3: Nou, friet bakken in Soest.
0: Ja, koffie zetten, koffietjes, ijsjes uitdelen. Er komen heel veel wielrenners langs.
3: Zo goed.
0: Ja, echt is leuk hoor. Ja, weet je, carrière kan snel voorbij zijn met radio. Hoor.
3: Nou ja, je kunt maar iets achter de hand hebben toch?
0: Precies. Ja, oké. Ik voel een opening. Ik voel een opening hier ergens.

0: het zijn mooie, lieve woordjes. Op een dag als vandaag. Een gewone, ogenschijnlijke dinsdag zou je kunnen denken, maar dat is het niet. Nee, het is de dinsdag met Omroep Brabant. En dat is altijd een beetje verrassen. Verrassen met de muziek die we hebben, zeker in het koffertje. Gaan we het open? Gaat het openen?
1: Het koffertje van Mol.
0: Het koffertje staat weer wagenwijd open. Je gaat met mij de koffer in. En dan komen we tegen een liedje met Bertus Borgers. Bertus Borgers, die van Sweet the Buster. Bertus Borgers is een geweldige saxofonist. Heeft ook weer een project. Brabant Funk is regelmatig te beluisteren in Van Brabantse Bodem. Was ooit nog eens directeur van de rockacademie in Tilburg. En je weet dat hij heel veel grootheden heeft voortgebracht. Denk zo meteen aan Crash-up voor de ultieme op de 50 en nog veel meer. Maar waar hij ook altijd bij zat, was de Golden Earring. En je hoort hem terug, heel goed terug, in She Flies on Strange Wings. Yeah.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Indonesië staat al tijden op ons lijstje, NRV.
4: Ja, maar ook Nepal en de Himalaya.
3: NRV, kunnen we mooi combineren met India, NRV.
4: Of met de jungle van Borneo.
3: NRV, of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
10: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
14: Werka Mechanica die het er doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dorald Megens, dankjewel. En ook gefeliciteerd toch, hè, met 50 jaar Omroep Brabant. Ja, hij staat ook aan de wieg van Omroep Brabant. Heeft hij heel lang het programma wat nu Kei Goeiemorgen heet, heeft hij gepresenteerd. Het is tijd voor het verkeer. Blijft toch een beetje sukkelen, dan denk ik dan aan een Mieke. Hoe staat het er nu voor?
17: Nou, eigenlijk hartstikke goed, want tijdens het weer verdween de laatste file. Oh. Dus ik heb eigenlijk niks meer te melden. Lekker doorrijden.
16: Oh, hoe voelt dat als je overbodig bent?
17: Nou, stiekem vind ik dat eigenlijk heel leuk. Want voor mensen is het natuurlijk gewoon hartstikke fijn als ze lekker kunnen doorrijden.
16: Ja, maar als mens denk ik dan toch, ja, je wilt toch nut hebben op deze aardbol, toch?
17: Joh, maar ik heb nog hartstikke veel werk hier te doen. Dus ik ben nog steeds hartstikke nuttig. Maar gelukkig kan het overal gewoon lekker doorrijden.
16: Pak eerst maar eens een lekker bakje koffie. En dan spreken we later. Dank je. Dag, houd in de gaten. Doei, houdoe.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
22: Geeft ruimte.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
24: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
25: Mijn papa verkoopt stoelen.
26: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
27: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
28: Hoe kom ik hier weg?
27: Vragen die over je toekomst gaan.
29: Hoe word ik beter in mijn vak?
27: Of één die je wakker houdt.
30: Hoe begin ik weer met werken?
27: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
31: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
32: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
33: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
34: Volgende week, een week lang,
35: het gevoel van de jaren 80.
36: Omroep Brabant,
35: dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Brabants Bond, Hubert Mol.
35: Als u in overleg gaat, blijf dan altijd beleefd.

0: ik kan me een slechter begin van de dag voorstellen. Als je deze hoort van de Rolling Stones, is het meteen oké? Is het meteen goed? Start me up en daarvoor een overload, de Sugar Babes.
1: Bermel, Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Voor de ultieme Bond de 50. Twee liedjes uitgezocht, je weet hoe het werkt. Maar dat is toch nog maar even vertellen hoe het aan elkaar zit. Twee liedjes iedere dag van een band die een week centraal staat. En dat doen we omdat we die kandidaat willen hebben voor de ultieme Bond de 50. Dus jou wordt twee liedjes, gisteren twee liedjes gehoord en vandaag twee liedjes. En dan kiezen we er eentje uit en die gaat naar de finale. Die finale die vindt plaats komende vrijdag. En dan hebben we dus vier liedjes. En uit die vier kies je er eentje. En dat wordt dan het allerbeste liedje van Cresap door jou gekozen.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol.
0: En wat ik vergeten ben te zeggen, het begin van dit programma, is dat we noodradio's uitdelen. Zodat je ons, als we onder vuur liggen, dat je ons altijd kunt beluisteren. Dat we er altijd voor je zijn. Ook als we niet onder vuur liggen, is het fijn om ons te horen. We delen noodradio's uit.

0: beste know-it-all afkomstig van Teddy Swims. Misschien moet ik je nog even uitleggen hoe het werkt, hoe je zo'n radio kunt bemachtigen. Dat kun je krijgen wanneer je dit alarm hoort. Er is een noodgeval. Help uit de vlag. Dus dit is een test als je dit hoort. Als je het fragment hoort over de goldband met een noodgeval, is het tijd om meteen aan de noodrem te trekken en meteen te laten weten dat je interesse hebt in zo'n noodradio, zodat je ons overal, zodat je mij overal kunt beluisteren, dat je me zelfs mee naar bed kunt nemen. Je kunt me onder de douche zetten, je kunt me in de auto zetten, je kunt me in je tentje zetten, je kunt me meenemen op vakantie, je kunt me overal mee naartoe slepen met een noodradio. Dus daar komen we straks op terug. Nee, het heeft geen zin om nu te gaan appen. Het pas als je het alarm hoort. Dus luister naar wat ik zeg. Als je het alarm hoort, dat wat je net hoorde, dan ga je reageren. Dus het is een kwestie van heel scherp blijven.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Welke is het voor jou? Dus ook hier moet je scherp bij zijn. Je moet eigenlijk... Je moet, het is zo dreigend. Het is belangrijk dat je 3 uur toch wel redelijk scherp bent. En dat je niet afgeleid wordt door allerlei prikkels. Dus dat je gefocust bent op het programma Brabants Bond. Dat je een BB'er bent. En dat je voldoet aan het mollisme. Het mollisme. Weet je wat het mollisme is? Dat je 3 uur toegankelijk bent voor het programma Brabants Bond. Dat is het mollisme. En dat je het over je heen laat komen. Het mollisme. Ultieme Bonte 50. 2 liedjes. Nummer 1 is All My Life. En nummer 2 in dit geval is Out of My Bed. Welke mag het voor je zijn? Je kunt reageren via de app. Doen al meteen heel veel mensen. Via 06-573-28203. En we zetten alles op een rij. En degene met, je raadt het al, het is een beetje stemmingmakerij. Met de meeste stemmen, dat is de winnaar van vandaag.

0: Over gesproken, er wordt zojuist via de app gevraagd of het mollisme of dat ook naar bijwerking heeft. Ja, dat heeft, het mollisme heeft bijwerkingen. Als je eenmaal het, aan het mollisme toegeeft, 3 uur lang, 's ochtends van 10 tot 1, is er ongekende blijheid. Er is een soort van wijsheid die over je heen komt, waar anderen geen weet van hebben. Maar dat komt omdat je hebt voldaan aan het mollisme. Het is een waanzinnig gevoel.
1: Dames en heren, uw gezagvoerder is vandaag de heer Hubert Mol.

0: Het is misschien wel zaak dat je toegeeft aan de intimiteit en van mij. Maar dit is dan de gewenste intimiteit. Er is ook nog iets van ongewenste intimiteit. Maar ga vooral voor de gewenste intimiteit van onder andere Cadans.
1: Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink

0: aardig is meer ongewenste intimiteit dan intimiteit, denk ik. Maar ik ben geen professor, ben ook niet op afgestudeerd. Nee, waar wel op. Een prachtig liedje. Het is een beetje een regenachtig liedje, vind ik. Gek is dat, hè? Het refereert aan de jaren 80. En die komen er zo meteen aan, het gevoel van de jaren 80. Dat we teruggaan naar alles wat er speelde in de jaren 80. Nou, er gebeurde heel wat in mijn leventje, zeg. Godje aan doosje, zeg. Het heeft me daar gebracht waar ik nu ben, zo'n beetje. Dat geldt voor ieder decennium natuurlijk, hè. Maar ik vond dat wel het leukste decennium. Ik zat bij de Piratenradio, wilde graag t-shockje worden. Ik mocht daar de trots op Hilversum 3, dat was ook hartstikke leuk. Ik had een vriendinnetje, Petra, daar was ik helemaal dol op. Ik zat bij de ziekenomroep. En dan deze plaatjes draaien op de radio bij Maastad Radio in Waalwijk. En zo waren er meer die ik heb versleten. Ik zat in België bij Radio Fantasy. Dat was iedere zondag. En dan Cadans was wel een van de plaatjes die ik bij me had. Overigens voortgekomen uit de COC in Utrecht. Maar ze vonden dat ze wat meer publiek wilden bereiken. Ja, en dat kun je niet alleen bereiken met homoseksuele teksten te bedenken. Dus hebben ze de teksten breder gemaakt, liedjes breder gemaakt. En je hoorde het resultaat. Voor een breed publiek kwam het uiteindelijk in de top 40 terecht. En zo hoor je nog eens wat. En dat gaat ook gebeuren als we met het gevoel van de jaren 80 gaan beginnen. We gaan leuke spelletjes spelen, maar vooral een beetje terugblikken en even nog je ogen sluiten en dan denken, oh ja, dat was toen en toen. En hoe leuk was het allemaal? Of er gebeurden ook dingen die niet leuk waren natuurlijk, hè? Maar dat zetten we allemaal voorzichtig voor je op een rijtje. Wat we ook op rij zetten is het nieuws van deze dinsdag. De dingen van de dinsdag van 13 oktober. Wat is dan het nieuws niet, onder andere?
1: Onder andere krijg je zo direct iets meer details over die crash op de A58 bij Sint Willebrord. Afgelopen zondag was dat. En er is een recordbedrag betaald voor een basketbalshirt van Jordan.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
4: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
5: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste speelgoed koop je bij Koppens.
6: Alle bekende merken. Gegarandeerd speelplezier voor jong en oud.
5: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
6: Koppens biedt veel meer.
5: Kom langs in Volkel.
6: Of kijk op koppenswarenhuis.nl. Omroep Brabant.
0: Geleidelijk, maar neem de tijd in acht. Geleidelijk gaat het een beetje zonniger worden. Kans op neerslag is er nog wel. Het gaat een beetje heen en weer zo'n beetje. Er is nog wel kans op motregen. En dan wordt het een graad of 20 vanmiddag. Dat is niet verkeerd. Het nieuws, Nick de Vries.
1: De automobilist die zondagavond langs de A58 bij Sint Willebrord crashte, was op de vlucht geslagen na het negeren van een stopteken van de politie. Agenten wilden de auto met Frans kenteken bij Moerdijk controleren tijdens een reguliere verkeerscontrole. De bestuurder ging op dat moment echter vandoor. Daarop werd de achtervolging ingezet. De bestuurder en een bijrijder raakten bij de crash gewond. Zij mochten gisteren het ziekenhuis verlaten. Daarna zijn ze opgepakt. In de auto werden verdovende middelen gevonden. PSV mag vanavond weer aan de bak in de Champions League in Leipzig tegen Leipzig in de tweede ronde van het Champions League toernooi. PSV kan een overwinning meer dan goed gebruiken. Maar clubicoon René van der Kerkhoff die ziet dat niet gebeuren.
7: Je moet ook een beetje realist zijn. PSV heeft misschien 1 of 2 goede wedstrijden gespeeld in de competitie. En thuis tegen Shakhtar was het ook al minder. Dus ik hoop dat ze een puntje. Ze mogen niet verliezen, dus ik ga voor 1-1.
1: De wedstrijd Leipzig-PSV begint om 9 uur. In de Willy en René podcast van Omroep Brabant houden de clubiconen alvast een voorbeschouwing. Mensen die vandaag boodschappen doen bij de Albert Heijn moeten rekening houden met lege schappen. De supermarktketen is sinds zondagmiddag getroffen door, zoals we het zelf noemen, een online veiligheidsincident. Zijn computersystemen uitgezet nadat werd geprobeerd om er binnen te dringen. Voor Albert Heijn gaat de schade fors oplopen, zegt retaildeskundige Dirk Mulder.
8: In eerste instantie is natuurlijk doordat die winkels niet goed bevoorraad worden, dat ze een deel van de omzet mislopen. De online omzet loopt natuurlijk mis. Daarnaast ga je natuurlijk enorme kosten hebben om al deze schade te herstellen. En dan krijg je straks nog eens een keer de reputatieschade. Hè? De mensen die nu ergens anders hun boodschappen gaan doen en misschien wel daar blijven hangen.
1: Afhankelijk van hoe lang het gaat duren, zou de schade in de tientallen miljoenen euro's kunnen gaan lopen. Een wedstrijdshirt dat de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan droeg tijdens de NBA-finale van 1998 is verkocht voor een recordbedrag van $14 miljoen, omgerekend ruim €12,5 miljoen. Volgens het Amerikaanse veilinghuis Hunt Auctions is het de hoogste prijs die ooit betaald is voor iets dat met basketbal te maken heeft. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida zou de koper zijn van dat rode shirt van Chicago Bulls met het iconische nummer 23 van Jordan erop. Het duurste sportshirt is het dan trouwens weer niet. Want er is nog veel meer ooit betaald voor een shirt van honkballegende Babe Ruth. Daarvoor werd omgerekend €21,5 miljoen betaald.
0: Ja, dan heb je geld te veel. Ja,
1: dan heb je echt geld te veel.
0: Ja. Dan weet je niet meer wat je moet doen met je geld. Dan is het gewoon gekheid.
1: Ja, dat is het.
0: Weet je wat je kunt doen voor 21,5 miljoen? Hoeveel mensen je daarmee kunt helpen? Ja, dat geldt ook voor 12,5 miljoen in plaats van een of ander shirtje wat zweet in hangt. Houd toch op zich. Ja. Wat een gekheid. Gewoon gebruik het als poetsdoek. Oude man. Nee, daar kan ik zo pist om worden. Daar kan ik zo boos om worden. Bah, ik snap helemaal niks van.
1: Ja, ik hoop maar dat die mensen dan ook gewoon wat van hun geld gewoon in goede doelen of zo steken.
0: Ja. Toch? Ja, en trek dat shirtje gewoon aan. Ga lekker ermee wandelen of zo. Doe wat. Ga lekker sporten of zo in de sportschool. Leuk. Ja. Ik heb altijd geleerd, je moet er wel van genieten. Als je ervan geniet, is goed, dan mag het geld kosten. Daar heb ik van alles.
1: Dan kan het ook aan de muur hangen in dit geval.
0: Dat kan ook, maar het mag geld kosten als je ervan geniet. Maar niet zoveel. Dat geldt ook voor mensen. Als je van mensen houdt, mag je er ook van genieten. En dan mag je ook investeren in mensen. Dat vind ik ook altijd zo'n ding. Maar wie ben ik die dat zegt? Investeren in de muziek is ook een goed ding trouwens. Investeren bijvoorbeeld in de Ultieme Bonte 50 door te kiezen, door te stemmen. Kom er zo meteen nog even op terug.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep

0: vergeten ben.
1: De zwemmer is voor het eerst gehoor gebracht afgelopen vrijdag tijdens een symposium voor Q-koorts. Voor Q-koortspatiënten, voor Q-koorts. Mensen die in de wetenschap zitten, mensen die betrokkenheid hebben, mensen die familie hebben die nog steeds betrokken zijn bij Q-koorts. Bedenk het maar. En daarom is het liedje voor het eerst gehoor gebracht. Vond het zo mooi. Het is een prachtig liedje. Het heet ook De Horizon. En dat is een mooi. Ik heb Non erover gebeld. En dat is altijd een prachtig begrip, de horizon. Die is er namelijk altijd. Alleen vergeten we dat wel eens.
2: De ultieme Bonte 50.

0: 50.
1: Het is de laatste kans om te reageren en het gaat nek aan nek. Durf er nog niks over te zeggen. Hoe het kan. Het is een kwestie van het balletje rolt naar links of naar rechts. Zo is het dus. Welke kan het vandaag voor je zijn? De eerste, All My Life. Of zeg je, nou, die Out of My Bed, nummer 2, vind ik net wat leuker. 06 573 28203. Ik ben

0: Drive-by van Train. Deze doet het ook altijd. Winter, geen winter, herfst, zomer. Wissels die wel of niet uitzetten. Deze Train gaat altijd in sneltreinvaart door ieder programma heen.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Welke is het dan geworden met de meeste stemmen? Het was een neck-and-neck race. De eerste blijft de eerste.

Zo heet het liedje ook Bare Minimum van Roxy Dekker. Hij is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Ook voor jou een klein beetje. Omdat hij 85 jaar is geworden. Die van Simon & Garfunkel, Paul Simon.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
5: Allsafe geeft ruimte.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
10: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
11: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
12: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
14: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. Pek Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. Pek staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van Pek en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Je hebt het al even gehoord, je weet misschien hoe het werkt. Toch nog even uitleggen. Zo'n noodradio kun je bemachtigen. En het is noodzakelijk dat je zo'n radio in huis hebt, zodat je hem overal mee naartoe kunt nemen, zodat je overal Omroep Brabant kunt luisteren, zodat je overal dit programma kunt beluisteren. Weer of geen weer, of dat drones Nederland bestoken. Je kunt gewoon Omroep Brabant beluisteren. En ik ben er voor je. Maar dan hoor je zo meteen het alarm voorbij komen. Goalband met... dit is een noodkreet. Als je dat hoort, dan weet je hoe laat het is. Dan is de kwestie dan ogenblikkelijk in de app kruipen. Laten weten dat je er bent. Even een voorbeeld. Ja, dit is het voorbeeld. Dus als je dat hoort, dan ga je reageren.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
20: Ik zie kleurrijke streken.
21: Ik zie mensen van alle tijden.
22: Ik zie deze stijl wel zitten.
23: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
24: Centraal Museum Utrecht.
25: Laat meer zien.
26: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
27: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
30: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
31: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
32: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
33: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste beeldarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
12: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
34: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
35: Voordeeluitjes.nl.
36: Volgende week, een week lang,
37: het gevoel van de jaren 80.
38: Omroep Brabant.
37: Dit is Omroep Brabant. Met nu
38: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: Deze Nielsen, Beauty and the Brains. En daarvoor kunnen luisteren naar een liedje uit de jaren 80. Het was van Carol Gianni, Hit and Run Lover.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Tot 2018 hebben we iets kunnen vernemen van deze Carol Gianni. En toen hield het op, maar vooral in de jaren 80 was zij razend populair in de discotheek. Toen het biertje nog gewoon een beetje betaalbaar was.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol. Dit is

Ik ben er niet wies van. Dirty Cash. Nee joh, ben je mal. En veel mensen op de wereld zijn er niet vies van. Er worden drones mee gekocht. Er worden raketten, ballistische raketten van gekocht. Kindjes in Afrika hebben geen eten, maar beter ballistische raketten gewoon een stuk grond willen terug hebben of denken dat je er recht op hebt op dat stuk grond. En elkaar gewoon schieten, heen en weer schieten. Nee, joh, dirty cash allemaal. Geen enkel probleem. Ja. Ik heb nog niks gehoord. Oh, wacht even, ik hoor hem. Dat is hem. Ja. En als je tv kijkt of je zit via de webcam te kijken, dan zie je ook wat je zou kunnen bemachtigen. Want dit is hem namelijk. Dit is de noodradio. Er zit een lampje in. Er zit een radio op natuurlijk. Hè. Je kunt gewoon Omroep Brabant beluisteren. Er zit zelfs een AM op. Er zit niemand meer op de AM die luistert naar de radio. Maar die zit er wel op. En er zijn geen zenders meer op de AM. Een paar Chinezen zitten er nog. Dus dat is altijd wel handig. Maar goed, FM zit er wel op. Hè. En die hebben we nog, gelukkig. Dus je kunt FM beluisteren. En, wat ook leuk is, er zit dus ook een... een zonnepaneeltje op. Dus het gaat gewoon op licht. Je hoeft er weinig voor te doen. Dus als het is wel hoop dat het niet allemaal verduistert door de raketten en door de bommen. En dat de zon niet meer te zien is. Maar dat hoop ik dan wel. Maar goed, als de zon te zien is en het licht, dan gaat hij vanzelf spelen. Het is wel een leuk ding, hoor. En dus, het is een zaklampje dus. Het is echt een heel leuk apparaat, is het. Dat zou voor jou kunnen zijn, mits je gaat reageren. 06573-28203. In de tussentijd nog een klein cadeautje wat je allemaal krijgt. Dat is deze van Neil Diamond.

Het mooie wil dat hier een klein beetje Toto in verborgen zit. Dat weten niet veel mensen, maar het is David Page van Toto die hier op de toetsen speelt bij Longfellow Serenade van Neil Diamond. En dit is Babette. Babette is al even populair in België, maar ze is van ons. Ze komt uit Brabant, ze is gewoon van ons. En ze heeft nu een nieuwe single uit. Wat doe je nou? En dat was een oude tipplaat. En je gaat horen waarom het de tipplaat is geweest.

0: Wat doe je nou? Nou, dit. Even de radio uitdelen. Max, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Ik mag zeggen, een trouw luisteraar van dit programma, volgens mij.
1: Ja, en dat als niet-Brabander.
0: Ja, dat, ik hoor het aan je. Er zit geen Brabants accentje. Heb je wel een visum?
1: Nee, ook niet.
0: Geen paspoort, nee, dat je Brabant
1: altijd
0: in mag?
1: Ik kom altijd stiekem.
0: Maar ik vind het leuk dat je er bent. Maar in tijden van crisis, Max, zou je dan toch kiezen voor Omroep Brabant?
1: 100%.
0: Ja, oké.
1: Okay. Nou, en vooral omdat jullie zo goede programma's hebben. Of het daar 's ochtends, 's middags of 's avonds is. Het is altijd leuk. Max, en dat hebben we hier in de Randstad Amersfoort niet.
0: Nee, ik vind het wel goed dat je gewoon kiest voor Omroep Brabant. En dat je ook bereid bent over grenzen te gaan. Dat vind ik helemaal goed eigenlijk.
1: Ja, en ik zie het niet als grens. Ik zie het toch een heel klein beetje als thuiskomen. Alhoewel ik dat hier niet te hard moet zeggen.
0: Nee, dat snap ik. Maar je krijgt de radio van ons, hoor. Je hebt hem nodig. Ah, ik denk dat je hem nodig hebt. Alsjeblieft.
1: Top, jongen.
0: We sturen hem gauw op, hè, en blijf luisteren.
1: Grandioos. Alsjeblieft. En een mooie uitzending nog.
0: Dank je wel,
1: collega's vanmiddag.
0: Ik zeg houden, hè.
1: En ja, houden.
0: Hoi.

0: Shut your eyes. Nou, de oren moeten dan wel wagenwijd open zijn. De ogen mogen even dicht, tenzij je in de auto zit. Tenzij het niet geoorloofd is. Maar oren zijn heel belangrijk, wat je bij het oorgetuigen van het nieuws. Dat wordt dus gebracht door Colombijk. Wat zit erin, Colin?
1: Vrachtwagenchauffeur uit Sint Hubert moet lang de cel in het buitenland. En zangeres Kelly Clarkson heeft op sociale media uitgehaald naar een kunstwinkel in New York.
2: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
3: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
4: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
3: Onlineveilingmeester.nl. Nu ook met een vestiging in Brabant.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Ach, Annemieke, ja. Toch, vrouw naar mijn hart, je komt gewoon terug bij me.
6: Toch nog één keertje, ja. Want er is één vertraging op de A29 richting Rotterdam. Voor knooppunt Hellegatsplein ben je 10 minuten lang onderweg, want de brug stond even open.
0: Oké, dankjewel, tot later. Dag.
6: Tot later.
0: Doei, doei, doei, doei.
7: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag. Het moet een beetje beter geworden, is mij verteld. Maar we gaan zo meteen checken bij Weerplaza, graad of 20. En vanmiddag toch ook een zonnetje af en toe met wat matregen. Colin Beck, nu voor het nieuws.
1: Een vrachtwagenchauffeur uit Sint Hubert is in Frankrijk veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij ruim 240 kilo cocaïne vervoerde. De drugs werden begin augustus bij een controle gevonden tussen een lading stroobalen, meldt de Telegraaf. Volgens Franse media zou de chauffeur hebben verteld dat hij directeur was van een transportbedrijf dat financieel in zwaar weer verkeerde. Voor de rit was hem €10.000 beloofd. Hij dacht dat hij daarvoor illegale sigaretten moest vervoeren. Hij zegt dat hij niet wist dat het om cocaïne ging. ASML lijkt sneller te groeien dan de Brainport-regio aan kan. En daar maakt Pro in Eindhoven zich zorgen over. Er komt een nieuwe campus van het bedrijf aan de rand van de stad, waar 20.000 mensen kunnen werken. Maar het aantal huizen groeit niet mee, omdat er geen plek is op het overvolle stroomnet. Pro wil daarom in gesprek met ASML om een oplossing te vinden. Opvallend is dat Pro, de grootste partij in de gemeenteraad van Eindhoven, in maart zelf nog instemde met de groeiplannen van ASML. Zeehondencentrum Pieter Buurik dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De opvang kampt met een miljoenentekort en had gerekend op geld van de gemeente en de provincie Groningen. Maar dat komt er niet. Bij de directeur zijn nu grote zorgen over wat er met de zeehonden gaat gebeuren, zegt deze verslaggever.
8: Zeg, ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Het zou betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die die hulp niet kunnen krijgen, omdat wij ze gewoon niet meer, omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
1: Ja, het centrum heeft een donateursactie online gezet om de boel nog te redden. Er moet namelijk binnen 2 weken 3 miljoen euro aan steun gevonden worden. Zangeres Kelly Clarkson haalt op sociale media uit naar de eigenaar van een winkel in New York. Ze wilde namelijk daar een kunstwerk kopen. Een vogeltje dat aan een muur hing. De medewerker bekeek haar naar eigen zeggen van top tot teen en ging er daarna vanuit dat ze dat toch niet kon betalen. Nou, daarom werd haar een goedkoper beeldje aangeboden. Maar Clarkson kan dat vogeltje natuurlijk wel betalen, want ze heeft tientallen miljoenen euro's dollars op de bank. Ja, nadat ze haar verhaal deelde op sociale media, haalde de eigenaar uit naar de zangeres door te zeggen dat de vogel niet te koop was. Waarop de zangeres weer terugsloeg door een foto te delen waarop een prijskaartje van $15.000 te zien is. Nou, ze sneert ook nog dat de winkel geweldig is, maar dat de eigenaar zelf dat jammer genoeg niet is.
0: Ach, wat maak je druk over, joh. Even een vraagje, Colin. Ik weet niet of jij het weet. Ik doe toch even beroep op jouw journalistieke kundigheid. Want die subsidie wordt ingetrokken van Pieter Buren. En is ook verteld waarom dat de gemeente niet wil betalen.
1: Nou, het zit iets anders in elkaar. Ze zijn op een gegeven moment naar een nieuw pand gegaan. En dat moest een soort van...
0: Duurde uitgevallen.
1: Ja.
0: Maar dan nog de vraag waarom dat de gemeente zegt van... ja, wij trekken alle subsidie in.
1: Ja, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Maar waar het wel op neerkomt is dat, zeg maar... het
7: Pieter Buren al jaren eigenlijk verliesgevend is. En dat het ze eerst in het oude pand zaten.
0: Ja, maar het is toch een beetje gek dat de gemeente gaat zeggen van, nou ja, jullie zijn verliesgevend, dus trekken we subsidie in, terwijl het belang niet wordt besproken van Pieter Buren.
7: Nee, nou ja, dat zal vast wel besproken zijn. Maar ja, je moet je ook bedenken dat de gemeenten in heel Nederland, ook in Brabant, ja, wel met een zogeheten ravijnjaar zitten. En dat ze steeds minder geld vanuit het Rijk krijgen. En dat daardoor ja echt soms hele harde keuzes gemaakt moeten worden.
0: Ja, ik denk altijd dat het wel vervelend is als je afhankelijk bent van subsidie. Dat
7: zeker.
0: Altijd, ja, dat je daar nooit zeker van moet zijn. Kan altijd fout lopen, in ieder geval. Dat blijkt,
7: zeggen wij.
0: Ja, het kan altijd fout lopen. Als een of andere, het hoeft maar één politieke partij te zijn die denkt van, nou,
7: zeker.
0: Wat schiet er nut van in? Want we denken dat het iets anders interessanter is.
7: Moet wel een meerderheid voor zijn, hoor.
0: Maar als je de boel weet te overtuigen, ja, dan kan het misschien. Nou, oké, goed. Colin, dankjewel voor nu. Tot straks weer.
7: Ja.
0: Oké, later. Hoi, hoi. Zometeen uitgebreide weersverwachting van Weerplaza. Kijken of het een beetje beter gaat worden. En ik had het er straks over David Page, dat hij meespeelde bij Neil Diamond. Die zat ook bij Toto. Nou, daar zijn ze.

0: En hoe zou het weer zijn in Centraal-Afrika? Daar zal het heel warm zijn en droog zijn. Wat anders dan hier. En dan gaat het alleen maar droger worden volgens mij. Maar dat weten we niet zeker. Afrika Toto met David Page. Het weer van vandaag. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Floris, goedemiddag.
1: Hubert, een hele goede middag.
0: Ik heb de hele tijd geroepen dat het een beetje beter gaat worden. Dat zonnetje erbij komt. Heb ik nou gelogen dan?
1: Nu ja, aan het eind van de middag wel wat zonneschijn. In het westen van Brabant begint het heel geleidelijk een beetje op te klaren. Maar elders in Brabant is het momenteel nog bewolkt, grijs. Veel laaghangende wolkenvelden zijn er aanwezig. En zo nu en dan valt er ook een spatje lichte regen of motregen uit dikke bewolking. De temperatuur is helemaal niet fout hoor. 15 tot 17 graden actueel. En daar komt in de loop van de middag nog een aantal graden bij. Misschien lokaal zelfs een warme 20 graden gaan we gaan halen.
0: Dus toch, dus dat zit dus wel goed dan eigenlijk. Dat klopt dus. Oké, goed.
1: Ja,
0: goed.
1: De wind is hierbij matig uit een zuidwestelijke richting. Maar de rest van de dag moeten we dus in het midden en oosten vooral rekening houden met een beetje lichte regen. Wel zacht dus met lokaal 20 graden. Maar heel geleidelijk breekt de zon vanuit het westen wat vaker door.
0: Oké. En dan gaat het beter worden, heb ik begrepen, toch? Dan die zon die komt er wat vaker bij de komende dagen.
1: Veel beter. Kijk. We krijgen een aantal dagen met prachtig najaarsweer, Hubert. Morgen beginnen we met enkele nevel- of mistbanken. Die zullen wel snel oplossen. En vervolgens krijgen we een prachtige namiddag met heel veel ruimte voor de zon. Wat stapelwolken en wat sluierwolken die morgen overtrekken. Morgenmiddag wel een fractie minder warm dan vandaag met zo'n 17 of 18 graden. Morgen een prachtige dag om lekker naar buiten te gaan, want er staat weinig wind. En donderdag draait de wind verder naar het zuiden, wordt er hele warme lucht aangevoerd. En dan kan het plaatselijk zelfs 21 of 22 graden worden in Brabant. Ook dan veel ruimte voor de zon en wat stapelwolken.
0: Oké. Nou, zo niet zo verkeerd. Toch?
1: Prima, tijd toch?
0: Ja, precies. Nou, goed. En Floris, dankjewel. We zijn er doorheen, volgens mij. Hè?
1: Jou bedankt.
0: Later vandaag zijn jullie er weer. Dankjewel. Tot de volgende.
1: Doei.
0: Higher power. Coldplay.

Underground, Higher Power van Cole. Ik moet even wat uitleggen. Ik kreeg net een heel boos berichtje. Nou, niet boos. Een berichtje van iemand die zei van, lezen jullie alle berichtjes wel? Kijk, het punt is namelijk, als je gewoon appt met je appje en je appt iemand, dan zie je van die blauwe vinkjes, dan weet je dat hij hem heeft gezien. Maar dat is bij ons niet, omdat wij alles in de computer zien. We hebben een heel ander systeem dan jij thuis gebruikt. Dus wij zien in één oogopslag, kijk, ja, ik kan niet laten zien, maar daar scholken erheen. Ja, soms bij mensen met grote tv's, die kunnen het wel zien dat het er anders uitziet. Dan zien wij meteen, iedereen zien wij verschijnen. Zonder dat ik het teken geef van dat ik het heb gelezen. Dat ik hem afvink, min of meer. Dus wat doen we? We lezen al die berichten en op een gegeven moment vinken we ze af. En dan pas, dus dat kan zijn, soms, ik ben altijd heel correct daarin, omdat ik vind, het wordt anders een zootje in mijn hoofd. Maar er zijn mensen die vinken pas dat over een uur af. En dan denk je, ja, ze hebben ze helemaal niet gelezen. Nee, maar we zien die dingen dus meteen. Dan is dat uit de wereld geholpen. Ik heb het al vaker uitgelegd, maar toch zijn er nog altijd mensen die dat niet willen begrijpen.

0: Shut Up and Dance With Me. Als je maar niet op het ene gaat staan, vind ik het al lang goed. Walk the Moon. Zo, Stef van Duinhoven. Goedemiddag.
1: Hubert Mol, hallo.
0: Even nog wat zeggen over die noodradio, want er komen heel veel reacties op. We delen ze de hele week uit.
1: Zeker. En tijdens onze uren, dan kun je gewoon luisteren naar wanneer hoor je het noodgeval. Dan mag je appen.
0: Ja.
1: En bij de ochtendshow en de middagshow, dus bij Ronnie en Jordi en John. Daar kun je het gewoon tijdens een spelletje winnen.
0: Ja, precies. Maar de hele week worden ze uitgedeeld en kan er eentje voor jou zijn. Dus je moet wel een beetje scherp zijn.
1: Ja.
0: Je alert zijn. En dan komt het wel goed, denk ik. Dat geeft voor alles in het leven. Altijd scherp en alert zijn, Stef.
1: Ja, maar je kunt ook niet altijd scherp en alert zijn.
0: Ik denk het van wel.
1: Dat kost veel te veel energie.
0: Ja, dan moet je energie voor creëren. Sporten. Doen.
1: Ja, maar constant, de hele tijd.
0: Geen flauwekul, Stef. Zeker nooit het leger gezeten.
1: Ik heb niet in het leger gezeten, nee.
0: Ben je ook zo'n type dat als je moet vechten, dat je zegt van, ik heb geen tijd hoor, ik ben de Boom Brabant. Toch niet, mag ik hopen, hè?
1: Nee, maar hopelijk hoef ik ook niet te vechten.
0: Maar ik zie een blik in je ogen dat je denkt van, ik blijf hier lekker zitten.
1: Ik heb te veel min in mijn ogen, ik mag niet eens, denk ik. Ik heb gewoon te slechte
0: ogen. Eens kijken, ik zet je achter in de tank, achter een mitrailleur, alles wegmaaien.
1: Alles wegmaaien.
0: Maakt niet uit, zet je bril maar af en schieten.
1: Oh, dat kan ik wel, denk ik. Maar ik kan niet altijd scherp en actief zijn, nee. Je moet ook even, als je relaxed op de bank ligt, dan ben je helemaal niet actief, man.
0: Maar je moet wel helemaal niet te veel daaraan toegeven.
1: Ja, maar je gaat niet vertellen, Hubert Mol, dat jij nooit eens even lekker licht en relaxed en niet actief aanstaat op alles.
0: Nou, het probleem is dat ik echt te veel aansta.
1: Oh jee.
0: Als we daarover gaan hebben.
1: Nou, zullen we jou snel uitzetten dan?
0: Ja, heel goed, want ik wil één beetje draaien. Ja. Wat ga je doen zo meteen?
1: Heel veel muziek draaien, hè, om die werkdag een beetje door te komen. En we gaan richting de wereld van de film en de muziek. En we gaan even lekker klef doen, dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Vooral veel muziek, dus a little less conversation.
1: Zeker, zeker.
0: Oké, Junkie XL en Elvis, ik zeg gedag, tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
2: Geeft ruimte, scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
11: ZLM Verzekeringen. U tevreden? Wij tevreden.
10: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
12: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Inmiddels 4 over 1. Een goede middag, een nieuwe wijn in de middag. Zonder Koen, maar met Stef. Aangenaam, fijn dat je erbij bent. En qua vertragingen in Brabant zitten we ook goed. Ja, weet je, het is één hele kleine vertraging. Ik zal hem toch maar even noemen dan. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. Er ligt namelijk rommel op de weg. Je moet de rechter parallelrijbaan gebruiken. En hou je vast, het is maar liefst 2 minuten reclame. Of reclame, jeetje. Vertraging. Nee, de reclame is wel wat langer, hoor. Dat, ja.
17: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oogklachten? Ga naar BergmanClinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
11: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
13: Volgende week, een week lang,
14: het gevoel van de jaren 80.
15: Is Omroep Brabant. Met nu
13: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Huey Lewis and the News, The Power of Love. En daarvoor nog Janet Jackson.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Een hele goede middag. Een nieuwe wijn in de middag voor deze dinsdag 13 oktober alweer. Koen is nog lekker met vakantie, dus Stef hier, aangenaam. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb de laatste tijd het idee alsof we elke week wel gehackt worden met iets, toch? Dan weer Odido, dan weer een of andere bezorgdienst met wel boodschappen. En dan zitten we nu weer met het gedoe van de Albert Heijn, weet je wel. Dat, er zijn nog lege schappen en het wordt langzaamaan wordt het opgestart. En zondagavond was die aanval. Hè? We zitten nu al op de dinsdag en nog steeds is er gedoe met de levering. En kloppen alle prijzen wel inmiddels, maar er zijn wel weer lege schappen. En het is gewoon één groot gedoe. Dan moet ik wel zeggen, ze zeggen dat het een hack is. En dat mensen Albert Heijn gehackt hebben en bedrijven die daarmee te maken hebben. Ook in Frankrijk was er gedoe, hè, dat koelcellen die gingen ineens temperaturen geven van 50 graden. Want de apparatuur en de software achter de apparaten was verouderd. En er werd ook ingehackt, maar bij de Albert Heijn lag het ergens anders. Ik heb het idee dat die hamsterweken gewoon eerder begonnen zijn. En die hamsters hebben gewoon alles doorgeknaagd, denk ik.

0: Weet je nog met de coronaperiode, hè, dat heel veel zorgmedewerkers dansjes deden op deze platen, hè, van Master KG en Jerusalemma. Ik moet ook wel lachen. Want ik krijg heel veel foto's van mensen die appen dus een foto dat je ergens Harry Piekema of Jeroen van Koningsbrugge ergens om de hoek van een Albert Heijn scherm ziet kijken naar een aantal hamsters die inderdaad de kabel van het doorbijten zijn. Het was zo leuk wat je kunt doen met AI, hè. Heerlijk.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Wat vind ik dit een goed liedje, zeg. Ik kan leren. Oh, sorry. Ja, maar hij is echt gewoon heel goed. Ja, ik kan er niks aan doen. Stella Bos. Stella Boston. Wat is je ermee te lachen?
1: Ja, je gaat lekker, jongen.
0: Weet je wat? Ik doe het gewoon even opnieuw. Wat vind je daarvan? Ik ga het gewoon even... Ja, ik doe het gewoon even zo. Ja. Oh, dat vind ik zo'n goed liedje. Stella Lefty met Boston op Omroep Brabant. En zometeen krijg je deze nog.

0: Maar eerst, het is bijna 1:30. Of sterker nog, het is 1:30 geweest. Zometeen gaan we richting het nieuws met Colin. Wat heb je?
1: Ja, problemen bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. En de Belgische vignetplannen, daarvoor zet de ANWB zich tegen. En dan ook nog een knipbeurt from hell die meer dan een dag duurde.
0: Oh jeetje.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
4: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
5: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
4: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
5: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
6: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
7: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een bewolkte dag. Later op de middag komt er langzaamaan wat meer zon bij kijken, maar neemt de kans op neerslag ook wat toe, hoor. Het is een graad of 20 en vanavond en vannacht koelt het af en wordt het een graad of 9. Dan tijd voor het nieuws. Ik krijg je van Colin.
1: Mensen die vandaag boodschappen doen in de Albert Heijn moeten rekening houden met lege schappen. Vooral vers producten zijn schaars. De supermarktketen is zondagmiddag getroffen door, zoals ze het zelf noemen, een online veiligheidsincident. Dat is ook te merken bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg, ziet verslaggever Wilco Zonneveld.
8: Medewerkers van het distributiecentrum zijn zojuist naar huis gestuurd. Een paar vrachtwagens die konden nog lossen, maar dan ging het vooral om intern transport. Volgens een aantal vrachtwagenchauffeurs liggen de systemen in het distributiecentrum plat en daardoor kunnen er geen orders worden gepikt.
1: Ja, maandag lag het werk in Tilburg ook al stil en ook de bezorgdienst, spaaracties, website en app van de supermarkt werken niet. Hoe lang de problemen nog aanhouden is niet bekend. De ANWB heeft zich aangesloten bij het verzet tegen de Belgische plannen voor een wegenvignet. België wil vanaf mei 2027 een vorm van tol invoeren voor automobilisten die tot 125 euro per jaar kan kosten. Zo'n vignet kan ervoor zorgen dat het niet meer loont voor veel Brabanders om even over de grens goedkoop te tanken. Volgens een peiling vindt 80% van de ANWB-leden dat de Benelux tolvrij moet blijven. En ook de Nederlandse en Luxemburgse regering zijn kritisch. De eerste eredivisietrainer in dit voetbalseizoen is ontslagen. PEC Zwolle heeft coach Henry van der Vecht de laan uitgestuurd. De reden? Tegenvallende resultaten. Want in de laatste 5 wedstrijden verloor PEC 4 keer. Voetbalcommentator Frank Wielaert zag het ontslag niet aankomen.
9: Er was net een interlandbreek geweest. Dat is natuurlijk bij uitstek de gelegenheid om eens te gaan praten met elkaar. Heeft dit nog zin? Kunnen we nog verder? Zien we nog perspectief? Nou, dan kies je dus voor ja. Ze verliezen weer en dan ontsla je je coach. Nee, eerlijk gezegd zag ik dat niet aankomen. Ik had een evaluatiemoment in die interlandbreek logischer gevonden, moet ik eerlijk zeggen.
1: Het vertrek voor Van der Vecht is pijnlijk. Hij is namelijk een clubicoon en speelde in de jaren 90 voor de club en trainde ook verschillende elftallen. PEC pakte dit seizoen in 8 duels pas 4 punten en staat ermee 16e in de eredivisie. Een kort bezoekje aan de kapper liep voor een vrouw uit Doetinchem anders dan gepland, to say the least. Want de vrouw wilde haar haren laten bijwerken met highlights, ook omdat er een paar dagen later een fotoshoot op het programma stond. Maar toen de verf uit haar haren werd gespoeld, vertelde de kapster dat er een enorme klit in zat die ze er niet uit kreeg. Ze zat uiteindelijk tot middernacht in de kapperstoel, maar toen was het nog steeds niet gelukt met die klit. Nou, ze riep de hulp in van een kapster die hierin gespecialiseerd is, maar ja, die woonde natuurlijk net niet om de hoek. Ze boekte een hotel en verspreid over een aantal dagen is die kapster uiteindelijk 27 uur bezig geweest. Wat? Om het haar weer in goede staat te krijgen.
0: En hoe dan? Hoe kun je nou naar de kapper gaan en dat dan vervolgens je haar in de klit zit, die ja, je er dan 27 uur lang niet uitkrijgt? Dat is toch... Hoe? Is
1: ja, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe je dit voor elkaar krijgt. Ik ben geen expert, maar hier is echt iets misgegaan.
0: Ik heb het gewoon met een schaar, neem ik aan. Toch niet met een, met een fakkel.
1: Ho, stop. De schaar in het haar van een vrouw zetten, dat is echt suïcide, hoor.
0: Heb je daar ervaring mee dan?
1: Nee. Maar ik heb hier wel eens wat over gehoord. En dat ligt gewoon gevoelig, zullen we maar zeggen.
0: En de puntjes mag wel, toch? De puntjes bijwerken, hè?
1: Ja, de puntjes mag altijd bijwerken.
0: Maar meer dan de puntjes, dat is het nog dan.
1: Dat is wel echt een flinke stap. Kijk, wij jassen gewoon als mannen gewoon een tondeuze over onze koppen. En zeggen, ja, wil het kort.
0: Ja, wanneer ga jij weer een keer? Want het is wel nodig, denk ik, hè? Ja.
1: En bedankt.
0: Colin, dankjewel. Tot over een uurtje weer. Misschien met een nieuw kapsel, je weet het niet, hè? Ja, precies. Goed, we gaan richting de jaren 80. Handle with care.

0: Ja, ongelooflijk hè, dat deze plaat gewoon weer in de top 40 te vinden is. Ilse de Lange met So Incredible. Er staat dus inmiddels alweer 25 weken in die top 40. Want ja, de weken dat ze er al eerder in stond, die tellen gewoon mee, hè?
1: 0657328203.
0: Zo! Ik weet niet of dat jij een kleine lunchdip hebt, dat je een beetje energie kunt gebruiken. Of misschien wil je juist wel even een klein beetje relaxen. Ik zou zeggen, je kunt er nu veranderingen in maken, want je mag even gaan appen wat je graag zou willen horen op dit moment. En dat appen, dat mag je doen naar het nummer wat je nu de hele tijd gaat horen.
1: 0657328203.
0: Ik zou zeggen, app maar even.

ik ben er wel uit. Ja, ik ga gewoon in de mini-mitten doen. Sterker nog, dat heb ik net gedaan. En toen kwam ik uit bij Kees. En Kees zit er een beetje tussenin. Want je kunt op de nummer relaxen. Of heel lichtelijk de heupjes losgooien. Hè? Ten

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
11: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over 3 boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er bestaat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Inmiddels 2:02. Een hele goede middag met 1 kleine vertraging op de Brabantse wegen. Die kun je vinden op de A50, dat is Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. Daar zijn opruimwerkzaamheden. Het is daar dicht, je moet de rechter parallelle rijbaan moet je daar gebruiken. Ligt volgens mij iets van glas op de rijbaan. En Je hebt daar op dit moment 20 minuten vertraging en ze zijn nog tot 3 uur bezig om het een beetje op te ruimen. Voor de rest kun je lekker doorrijden en wij gaan richting de jaren 80. Oh, sorry. Nee, de Zero's. Maar wel een man die in de jaren 80 ook zeker wel hits had.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
2: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Volgende week, een week lang,
10: het gevoel van de jaren 80.
11: Is Omroep Brabant. Met nu
12: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Klaps met Spargo, You and Me.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Op Brabant.
0: Ja, een goedemiddag. Hopelijk heb je een lekkere werkdag tot nu toe. Niet al te veel stress, niet al te veel gedoe. Gewoon lekker een beetje op je eigen tempo dingen doen. En deze maand bij Omroep Brabant hebben we ook weer iets meer aandacht voor wat je moet doen in een noodsituatie. Denk bijvoorbeeld aan water in huis halen, batterijen in huis hebben. In ieder geval iets van eten dat je even vooruit kan. Maar natuurlijk ook een noodradio. Want ja, als de communicatie eruit ligt, dan is het wel handig als je Omroep Brabant aan kan. Want wij zijn de rampenzender. En als je dus informatie wil krijgen over wat er nou precies allemaal speelt, ja, is het wel handig als je gewoon Omroep Brabant kunt blijven volgen. Dus ook in Wijn in de Middag, als je dit hoort, dan kun je appen en dan win je er één, misschien. Ja.

0: oefenen, hè? Of gewoon op les gaan. Dat mag ook wel een keer, toch? De Bachata Bailando van onze Django, hè?
1: De muziek bij de film.
0: Zeker, elke week dan gaat Koen normaal gesproken terug naar de jaren 90. Maar wij duiken even in de wereld van de film, maar ook in de wereld van de muziek. Want we hebben weer iemand uitgeplukt die niet alleen een muziekcarrière heeft, maar ook een acteercarrière. En in dit geval is dat Will Smith. En die begon eigenlijk al heel vroeg, want op zijn 12-jarige leeftijd, toen was hij al een rapper. En toen vormde hij DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Je zou zeggen, inderdaad, het was van The Fresh Prince of Bel-Air. Maar eerst had hij het opgericht, toen won hij nogal een Grammy in 1986. En daarna begon hij pas met het programma The Fresh Prince, waarin hij ging acteren en ook wereldwijde bekendheid kreeg. 5 jaar daarna, toen dacht hij, weet je wat, ik gooi het nog wat hoger. Want toen ging hij in van die grote blockbusters spelen, hè, in de film Bad Boys. Daar zijn inmiddels alweer 4 delen van. En ook films, bijvoorbeeld The Man in Black of Aladdin, The Independence Day. En hij heeft ook nog wel muziek uitgebracht in 2025. Nou, dat deed allemaal niet zo heel veel meer. Maar tussendoor had hij nog wel eens een hitje. Ik moet zeggen, de acteercarrière loopt een stuk beter. Maar bijvoorbeeld deze was toch wel lekker toen, hè?

0: Luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: Ja, iets rustiger, hè? Ietsjes dan, hè? Goed, we gaan richting 2:30. Dat betekent dat je zometeen het nieuws krijgt van Colin. Waar ga je het over hebben?
1: Het kan nog gekker met vrachtwagens op de Merwedebrug. En een enthousiaste paddenstoelenkweker zit in de problemen.
0: Oeh.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
5: Voordeelhuisjes.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
0: Een hele goede middag. Je luistert naar Omroep Brabant met 2 kleine vertragingen. Eentje vind je op de A50. Dat is Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. Je moet daar de rechter parallelrijbaan gebruiken, want er ligt glas op de weg. Dat wordt nog opgeruimd. Je bent nog 8 minuten langer onderweg. En de N629 Oosterhout richting Dongen tussen A27 Oosterhout en Kaatsheuvel zit je op een kleine 10 minuten.
12: Omroep Brabant.
0: Voor de rest kun je lekker doorrijden en het weer voor vandaag. Ja, het is flink wat bewolking, hè? Zo'n graad of 20, dat wel. Later op de dag iets meer kans op neerslag en prima herfstweer dus eigenlijk. Dan, tijd voor het nieuws en dan krijg je van Colin.
1: Er is een vrachtwagen op het fietspad van de Merwedebrug bij Sleewijk terechtgekomen. Dat zorgde voor een gevaarlijke situatie voor de fietsers daar. Opvallend, want zware vrachtwagens mogen vanwege de slechte staat van de brug al sinds juni niet over die brug rijden. Rijkswaterstaat heeft weginspecteurs gestuurd om de chauffeur van het fietspad af te begeleiden. Mensen die vandaag boodschappen doen bij de Albert Heijn moeten rekening houden met lege schappen. Vooral versproducten zijn schaars. De supermarktketen is zondagmiddag getroffen door, zoals ze het zelf noemen, een online veiligheidsincident. Dat is ook te merken bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg, ziet verslaggever Wilco Zonneveld.
13: Medewerkers van het distributiecentrum zijn zojuist naar huis gestuurd. Een paar vrachtwagens die konden nog lossen, maar dan ging het vooral om intern transport. Volgens een aantal vrachtwagenchauffeurs liggen de systemen in het distributiecentrum plat. En daardoor kunnen er geen orders worden gepikt.
1: Ja, maandag lag het werk in Tilburg ook al stil. En de bezorgdiensten, bespaaracties, de website en de app van de supermarkt die werken ook niet. Hoe lang de problemen nog aanhouden is niet bekend. Een man die verdacht wordt van brandstichting tijdens de Pride in Amsterdam vorig jaar blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. Justitie denkt dat de verdachte een terroristisch motief had. Hij probeerde in de trein een zitje in brand te steken vlak voordat hij Amsterdam Centraal binnenreed en daarna een kleedruimte voor de Pride op het station. Verslaggever Josephine Trie over waarom het OM spreekt over een terroristisch oogmerk.
14: Het Openbaar Ministerie zegt daar 3 aanwijzingen voor te hebben, namelijk dat hij op Instagram berichten van IS had geplaatst. Dat hij de avond van tevoren een kleine hoeveelheid benzine had gekocht, waar geen goede verklaring voor is. En dat er op die dag een geldbedrag van €750 op zijn rekening is gestort met als omschrijving cadeau. Dus dat vonden ze allemaal te verdacht.
1: Ja, de verdachte zegt zelf dat hij in de war was en ontkent dat er sprake was van terrorisme. De zaak gaat in januari verder. Paddenstoelenkweker Ludo uit Rijswijk zit met een probleem. Hij is pas sinds kort kweker en schrok toen hij zijn eerste bestelling deed van de transportkosten van koningsoesterzwammen. Daarom dacht hij, als ik er nou zoveel mogelijk inkoop, dan kan ik wel even vooruit mijn voorraad en dat scheelt weer in de transportkosten. Maar dat het niet zo werkt is hem natuurlijk wel duidelijk geworden. Want die zwammen die groeien enorm snel en als ze niet binnen een week worden geoogst, kan die 200 kilo van die zwammen weggooien.
0: Jeetje.
1: Ja, hij deed een oproep op Instagram en daarna hebben zich 100 mensen gemeld om hem mee te helpen. Ook heeft hij een boel adressen doorgekregen waar hij de oesterzwammen naartoe kan brengen. eindgoed al goed lijkt het dus. Maar daar heeft hij denk ik wel van geleerd.
0: Maar die dingen die groeien volgens mij ook redelijk snel.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat gaat echt niet normaal. Want, bedoel, met alle respect, paddenstoelen vind ik sowieso vaak belachelijk snel groeien. Dat zie je ook al buiten. Ik bedoel, je laat de hond uit en een dag later denk je van, zo, wow, wat is dit? Waar komt die vandaan?
0: Ja, loop je op hetzelfde pad en dan komt er ineens een paddenstoel tevoorschijn. Ja,
1: ja, het lijkt bijna de Efteling.
0: Dankjewel, tot over een uurtje weer. En wij gaan niet naar sprookjes, maar wel naar de jaren 90 met Heart.

Anna-Mae en Maxime, ik wil dat je liegt. En we gaan even richting de meezingen van de middag. En normaal gesproken heeft Koen wel een Nederlandstalige. Ik heb toch een Engelse. En het is ook nog even een heel grappig liedje. Ik weet niet of je het kent. Escape, de Pina Colada song van Rupert Holmes. En eigenlijk gaat de tekst een klein beetje over dat... Hij zit in een relatie met iemand en het is allemaal een beetje meh. En er hangt ergens een briefje op dat hij wel met iemand iets leuks wil gaan doen. Nou, uiteindelijk is de afspraak...

0: afspraak gemaakt, is hij aan het chatten met diegene, komt hij er uiteindelijk op de afspraak achter dat het zijn eigen vriendin is. En dan is hij helemaal verbaasd. Niet dat zij een afspraakje wil met iemand, maar dat zij een pina colada drinkt. Want dat wist hij niet. Ja, het is echt een ontzettend grappig liedje. En je kunt ook nog eens een beetje meezingen.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

0: maar eens even gaan bellen dan, hè. Want je hoorde een noodgeval.
1: Hallo, Michelle.
0: Michelle, hallo.
1: Hoi.
0: Je spreekt met Omroep Brabant.
1: Hoi.
0: Hallo, wat ben je aan het doen vandaag?
1: Ik heb een rustige dag vandaag.
0: Een rustige dag nog wel?
1: Ja, we zijn vanochtend in het tovertuin geweest met ik en mijn kindje en mijn nichtje.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Is dat een ingeplande vrijdag? Ben je altijd vrij op dinsdag?
1: Nee, ik ben altijd vrij op dinsdag.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, en je appte, hè? Want je hoorde natuurlijk iets van een noodgeval.
1: Ja, ik hoorde op de radio hoorde ik het noodgeval.
0: Je hebt nog geen noodradio, denk ik, hè?
1: Nee, die heb ik nog niet.
0: Nou, nu wel, hoor. Ja. Woehoe! Hupsakee. Er zit alles op, hè. Er zit een zaklamp op en een powerbank en een radio. Je kunt er van alles mee doen. Er zit zelfs zo'n hendeltje aan waar je ook kunt draaien als die leeg is. Nou, dat gaat helemaal goed komen. En voor de rest, je bent dus al lekker weg geweest. Is dan morgen weer aan het werk of heb je echt even rust deze week?
1: Nee, morgen heb ik cursus BHV, dus dat is ook belangrijk, hè?
0: Cursus BHV, daar moeten we wel bij blijven houden, ja.
1: Ja,
0: dus je werkt of in de zorg of je bent gewoon BHV'er op je werk?
1: Nee, ik werk in de bloedafname.
0: Oh, in de bloedafname. Krijg je nog steeds een roze koek of niet? Als je...
1: Nou, dat is bij bloed geven. Ik doe bloedafname voor testen en...
0: Je zet die naalden in mensen armen en zo de hele tijd.
1: Ja.
0: Dan krijg je heel...
1: Zoals mijn man zegt, ik ben een bloedzuiger.
0: Je bent een bloedzuiger, heel goed. Michelle, blijf even aan de lijnen, vullen we alles in en doe lekker rustig aan vandaag nog, hè?
1: Heel goed, dankjewel, hè.
0: Houdoe, hè, bloedzuigert.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want alles voor je huis koop je bij Koppens.
11: Meubels, complete slaapkamers, verlichting en woonaccessoires.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
12: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Dankjewel. Gaan we even richting de ANWB, want er is vertraging in Brabant, lijkt mij. Erwin de Hart, hallo.
18: Hallo, met Erwin. Ja, niet
17: Erwin,
18: heel veel vertraging. Hoi Stef.
17: Erwin
18: spreek je.
17: Ja. Oh, Erwin. Hi, Erwin.
18: Ja. Hoi, met Erwin. Op de A58 Breda richting Tilburg staat 3 kilometer file tussen Knoopend Galder en Knoopend Sint-Annebos. Op de N257 Sint-Philipsland richting Steenbergen tussen Nieuw-Vossemeer en de A4, 4 kilometer file.
17: Erwin, dankjewel hè.
18: Dag.
17: Dag Erwin. Dag. Goed, we gaan lekker door zometeen met de muziek. Want je kunt voor de rest lekker doorrijden in Brabant. En gewoon, ook als je in de file staat, klinkt die muziek net zo lekker, toch? We gaan richting Maroon 5.
19: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
20: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
21: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
22: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
23: Geeft ruimte.
24: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
25: Volido.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
27: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
28: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
27: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
29: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
28: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
30: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
31: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
30: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
32: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
33: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
32: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
34: Volgende week, een week lang,
35: het gevoel van de jaren 80.
36: Omroep Brabant.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
37: Wijn in de Middag, Stef van Duinhoven.

0: Walking in Memphis en daarvoor Maroon 5. Makes me wonder op Omroep Brabant. Maakt het 3:15.
1: Wijn in de middag
2: op Omroep Brabant.
0: Koen is er lekker op vakantie, dus Stef hier, aangenaam. Fijn dat je lekker de radio aan hebt staan. En ik zat van de week, volgens mij was het het programma met die twee Belgische meneren die dan op reis gaan, de Lage Landen of Hoge Landen, ik weet niet precies hoe het heet, maar die gaan dan allerlei verschillende landen af. En die wandelen dan met z'n tweeën en een cameraman wandelen ze een beetje rond. En toen kwam ik bij een bepaalde scène dat ze volgens mij in Zwitserland in de bergen liepen of zo. En ze moesten dan de koeien, moesten ze weer in de bergen loslaten. En die waren daar dan echt wild. Kijk, in Nederland zit er toch wel een omheining om, maar daar lopen ze echt wild rond. Hebben ze alle ruimte die ze willen. Maar om nou te voorkomen, omdat ze dus alle ruimte hebben, dat je ze kwijtraakt, hebben ze van die hele grote koebellen om hun nek heen hangen. Maar die koebellen hangen dus net onder de oren. En die bellen maken een godsgans geluid, daar word je helemaal gek van. Maar daar moet toch iets van een dierenbescherming aan vastzitten, toch? Lijkt mij, als je de hele dag met zo'n bel loopt. Je krijgt gehoorbeschadiging, je kunt niet bij koeien testen van hey, hoor je dit piepje of niet? Ja, ik vind het een hele gekke, lijkt me niet dat ze wennen aan die bel die om mijn nek hangt, toch? Dus zat ik me ineens af te vragen van, is dat nou heel gek dat ze dat hebben? Of ligt het nou aan mij? Maar goed, dat zijn van die vragen, dat zijn van die dingen, je zult het misschien nooit weten.

De gouden combi, hè, tussen wat dance en de piano. Ja, dat wordt niet vaak gedaan. En dan heb je in dit geval een hit voor de Balza al verrekkenslang in die top 40 te vinden. En sommige nummers die worden gewoon weer populair door sociale media, zoals TikTok. En TikTok heeft het weer gedaan, hoor, want er is een nieuwe TikTok-trend waarbij je je handen op elkaar zet, dan even wacht en dan tegen elkaar aanzet. En als een soort visje naar het scherm beweegt, dan laat je je handen los uit elkaar en dan verander je ineens met volledig golvend haar en make-up en de hele rambam. Een soort makeover-video. En welk nummer wordt er gebruikt? Nou ja, Diana Ross die is weer flink populair op de sociale media.

0: Ja, eens in zoveel tijd dan komt er weer een sociale media trend en er hangt dan een bepaald liedje aan. En in dit geval is dat Diana Ross met Upside Down, die dan weer een stuk populariteit erbij krijgt. En gelukkig ook heel veel jonge luisteraars die de muziek uit de jaren 80 willen leren kennen. En dat is wel het voordeel daarvan. Goed, we gaan even lekker nadansen. Even lekker een beetje klef doen, hè?
1: Even lekker klef met Stef.
0: Even lekker klef. Normaal gesproken dan gaat Koen naar een Nederlandstalige plaat. Maar wij gaan even lekker klef doen vandaag. Nou ja, ik doe het al 3 weken inmiddels, dit kleffenblokje. En ja, dan is de vraag, wanneer komen de Bee Gees dan een keer voorbij? Nou, na 3 weken zijn ze eindelijk aan de beurt. Die kan ik natuurlijk niet laten liggen. En de meest kleffe plaat van de mannen, dat is toch wel How Deep Is Your Love, hè? Beetje zwoele muziek. Voor de liefde van je leven misschien wel. En een plaat die waar qua tekst ook nog eens redelijk makkelijk tot stand kwam. Want Barry Gibb die zat bij de piano een beetje wat tekst te bedenken. En door de ramen op een vroege ochtend zag hij de zon naar binnen schijnen. En toen kwam hij al meteen op de eerste zin. I know your eyes in the morning sun. Ja,

0: krijg je Boskeks en Suzanne Freek. Maar eerst gaan we richting het nieuws. Dat krijg je van Colin. Waar ga je het over hebben?
1: 5 pluimveebedrijven kunnen mogelijk toch door na gedoe over hun vergunning. En er is een plek waar ze alleen maar met dieselmotoren mogen rijden. Ik vertel je zo waar en waarom.
2: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
3: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op €150 shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
5: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
4: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
5: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
6: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
5: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
0: Inmiddels 4:30. Ja, hoogste tijd om even richting de ANWB te gaan. Volgens mij zit hij er nog steeds. Erwin,
7: Ik heb het allemaal gered. Ja, ik heb het allemaal overleefd. En ik zit er nog steeds op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Sta in de file tussen Batendorp en De Hoogt 6 kilometer. Er liggen spullen op de weg. Dat geeft een kwartier vertraging. Veel meer vertraging. Helaas. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum staat het stil over 8 kilometer. En dat komt omdat er een ongeluk is gebeurd met een fietser. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam 7 kilometer file. De vertraging daar is maar een kwartier.
0: Erwin.
7: Ja?
0: Dankjewel. Oh, misschien komt er nog een graag gedaan, maar daar zit het niet in vandaag, hè? Nee, hij is al weg, ja.
8: Brabant.
0: Dat dacht ik al. Goed, het is lekker weer vandaag. Het is zo'n 20 graden. Flink wat bewolking. Ook af en toe een klein buitje, maar het is wel 20 graden, hè? Dan, tijd voor het nieuws. Ik krijg je van Colin.
1: De 5 Brabantse pluimveebedrijven die hun vergunning dreigden te verliezen, kunnen het mogelijk toch kippen blijven houden. Dat zegt de provincie na een nieuw juridisch advies van de landsadvocaat. Voorwaarde is wel dat de boeren hun stikstofuitstoot met 85% verminderen om zo de natuur vlakbij te beschermen. Eerder leek intrekking van de vergunning nog onvermijdelijk. De provincie gaat opnieuw in gesprek met de boeren en hoopt zo een oplossing te vinden. Een vrachtwagenchauffeur uit Sint Hubert moet 6 jaar de cel in Frankrijk. Hij is veroordeeld voor het vervoeren van 240 kilo cocaïne. Begin augustus werden bij een controle de drugs gevonden tussen lading stroobalen, meldt de Telegraaf. Volgens Franse media zou de chauffeur hebben verteld dat hij directeur was van een transportbedrijf dat financieel in zwaar weer verkeerde. Voor de rit was hem €10.000 beloofd. Hij dacht dat hij daarvoor illegale sigaretten moest vervoeren. Hij zegt dat hij niets wist van de cocaïne. Albert Heijn heeft nog geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Dat heeft het moederbedrijf ALD Heijn in een statement gezegd. Ook zouden er sommige systemen die uit voorzorg waren uitgezet weer opgestart worden. Economieredacteur Robert Müller over die klantgegevens.
9: Nou, er zou inderdaad helemaal niets zijn buitgemaakt. Althans, daar is geen aanwijzing voor, zeggen ze. En dan hebben ze het over dit moment, want ze durven het nog niet helemaal te zeggen. Ze houden nog een slag om de arm, want het onderzoek loopt op dit moment nog. En over wat er dan precies is gebeurd, wat dat veiligheidsincident nou is geweest, daar kunnen ze nog steeds niks over zeggen. Ze zijn met een team van cybersecurity experts in de weer. En om dat onderzoek niet verder te verstoren, zeggen ze op dit moment daar verder niks over.
1: Ja, sinds zondag liggen er allerlei systemen bij Albert Heijn plat. Zo worden er geen boodschappen bezorgd. De app, website en spaarsystemen werken niet en ook distributiecentra zoals die in Tilburg liggen grotendeels stil, waardoor schappen leeg raken. Iets totaal anders dan. In een afgelegen gebied in de Amerikaanse staat West Virginia gelden opvallende verkeersregels. Nee, je mag daar niet in één keer rechts rijden of zo. Nee, rond het Green Bank Observatory, waar enkele van 's werelds gevoeligste radiotelescopen staan, zijn benzineauto's niet welkom. De bougies in die motoren kunnen namelijk elektromagnetische storingen veroorzaken. En dat kan dan weer wetenschappelijk onderzoek verstoren. Daarom rijdt het observatorium uitsluitend met dieselvoertuigen. Op het terrein zijn tientallen oude dieselauto's en vrachtwagens in gebruik, en die worden speciaal onderhouden om de telescopen dus niet te verstoren. En ja, dat is dus nu extra duur, want ook in de VS is de dieselprijs flink gestegen.
0: Nou hebben ze natuurlijk in Amerika sowieso, heb je wel verschillende staten waar je hele rare regels hebt.
1: Ja, nou, dit is
0: nog logisch.
1: Ja, dit is vrij logisch. Het is apart, maar wel logisch.
0: Ja. Je hebt ook bijvoorbeeld in Texas of zo, of andere staten, dan mag je niet zonder zadel op een koe gaan zitten, bijvoorbeeld.
1: Nee.
0: Of je hebt van die, je hebt gewoon hele rare, je mag niet met een roze shirt rondlopen, of van die dingen waar je denkt, hoe kom je erop? Dat mag dan niet.
1: Ja. Nou ja, goed, er zijn daar mensen die niet zo in wetenschappelijk onderzoek geloven. Dus ja, dat kan je heel makkelijk verstoren, blijkt.
0: Ja, dat blijkt. Goed. Colin, dankjewel. Tot over een uurtje. En over een uurtje dan hoor je hem natuurlijk bij Afslag Zuid, hè, bij Ronnie en Marjolein. We gaan nu richting de 70s, Boskeks.

0: is het keigezellig.
1: Met liefde en met passie, toch?
2: Bij Omroep Brabant.
3: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan

0: Uit de jaren 90, lekker. Alanis Morissette met Ironic. En daar is hij hoor. Ronnie Balk.
1: Ja, goedemiddag Stefke.
0: Hallo.
1: Hey, hallo.

0: vraag van vandaag. Net iets van vier en dan gaan we kiezen wat Ronnie niet kiest. Hoor je niet veel meer, hè?
1: Nee, leuk. En ik vind ook leuk. Ja.
0: Dat is de vraag, als je een beetje Ronnie's hoofd kunt kijken. En waar denk jij nou van, oh, dat kiest hij niet. App het even, dan kunnen we zo meteen even gaan testen. Je kan er even nadenken, hè?
1: Ik heb het ook even nodig, de tijd. Gelukkig. Ja, ik heb het even nodig.

0: Patrick Simmons en So Wrong. Zometeen gaan we richting Afslag Zuid. Ronnie Balk, wat ga je doen?
1: Onderzoekje zometeen. Heeft iets met eten te maken. We gaan proberen contact te leggen met Harm Groeneveld. Die kwam afgelopen zondagavond thuis in Den Bosch. En toen moest hij toch even slikken. Want een hele kostbare verzameling van hem was in één keer pleiten. En we gaan even schakelen als het goed is. Als dat lukken wil met onze collega Mark Versteden.
0: Oh, ja.
1: Die zit natuurlijk in Leipzig. Hè, voor de wedstrijd vanavond tegen PSV. Dus even kijken. Een beetje sfeerproeven.
0: En welke ga je niet kiezen?
1: Die eerste niet. Misschien denk je van jaren 80.
0: Die.
1: Maar volgende week hebben we de hele week het gevoel van de jaren.
0: Dat is ook alweer zo, toch?
1: Even iets anders gewoon lekker nu nog, hè, toch?
0: Nou, het nog kan. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ronnie Balk, veel plezier en tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water
4: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch. En jij draagt daar ook aan bij.
5: En dat smaakt naar meer, naar meer, naar meer.
4: Ja, dat smaakt naar meer.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
8: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktober woonmaand.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de twee schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dank u vriendelijk. Dan eens even kijken hoe het met de files gesteld is in Brabant. Erwin de Hart van de ANWB, goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag. Die komen en die worden steeds langer. Maar nog heel veel vertraging is eigenlijk alleen te vinden op de A27 Breda richting Gorinchem. Daar is een buitenlandse vrachtwagenchauffeur op het fietspad gereden. En die is daar bovenop tot stilstand gekomen. Die moet daar worden weggehaald natuurlijk. Dit is allemaal heel onhandig. En het geeft op dit moment zeker 20 minuten vertraging tussen Hank en Gorinchem richting Utrecht. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op een kwartier vertraging richting Breda tussen Noordloos en Werkendam. Verder een kwartier vertraging op de N264 Uden-Gennep bij Wilbertoord, 2 kilometer file.
12: Dank u vriendelijk. Nou, wij gaan starten met een nieuwe Afslag Zuid. Het is dinsdag vandaag. Hou de radio lekker aan. Tussen nu en 7 uur ben ik terug, is Marjolein er. En hopelijk ben jij ook van de partij. Dan trakteer ik je zo meteen op een lekker liedje van Scouting for Girls.
14: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
15: Hey Remo!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
17: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java? NRV.
16: Wandelen over de Chinese muur?
17: NRV.
16: Een Thaise tempel bezoeken?
17: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
18: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
20: Brabondeur, Heurman kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
21: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
22: Werka Mechanica, die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk, frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
21: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
23: Volgende week, een week lang,
24: het gevoel van de jaren 80.
25: Omroep Brabant.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Afslag Zuid. Ronnie Bal.

0: Scouting for Girls and This Ain't a Love Song.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Balk.
0: Ja, ik ben even aan het zoeken. Waar is ze? Marjolein. Ik zag ze toch echt net nog lopen hier. Achter komt ze aan. Daar komt ze aangerend. Echt. Marjolein, schiet eens op. Wij beginnen om 4 uur met de show. Waar was jij? Waar ben jij? Hoe kan dit gebeuren? Jij bent zo punctueel als de hel. Hoe kan dit? Waar komt dit van? Waar was jij?
3: Oh nee, shit. Ik liep al het hoekje op. Dacht ik even gaan kijken of het lampje brandt. Ik dacht, nee, het lampje brandde al.
0: Nou, ik begon al echt serieus te zorgen. Maar ik denk, moet ik je gaan bevrijden van het toilet? Of ben je ergens, zit je vast in de lift? Of
3: er stond ik had ook een andere keuze moeten maken. Er stond een rij bij een koffieautomaat. Maar ik dacht, kan nog wel gauw.
0: Hey, luister, maar wij hebben zendtijd om 4 uur. Dus je hebt toch zo'n Prio-pasje bij de koffieautomaat?
3: Of niet? Oh ja, die moet ik eigenlijk even fixen. Sorry jongens, aan de kant.
0: Ik heb haast. Maar goed.
3: Ja, sorry hoor.
0: Ik was net begonnen.
3: Gelukkig.
0: Leuk dat je er bent trouwens.
3: Ja, nou fijn, dankjewel.
0: En aan de andere kant jij natuurlijk van de radio ook. Want we zijn er klaar voor een nieuwe Afslag Zuid. We zijn compleet. Je hoort het net, Marjolein is er, ik ben er en jij bent er ook bij. Op deze dinsdag, dag waarop PSV het vanavond in de Champions League opneemt tegen RB Leipzig. Trainer Peter Bos die liet tijdens de persconferentie weten dat hij rekent op een intense uitwedstrijd. Wat hij daar dan ook mee mag bedoelen. Wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Wordt gespeeld ook in Leipzig, dus niet in Eindhoven. En onze eigen Mark Versteden, die van kijk, goedemorgen. Ja, natuurlijk, voetbalgekkie, die is erbij. Daar in Leipzig. En we gaan straks zeker even contact met hem zoeken en een beetje sfeer proeven. Verder is het ook de dag waarop bekend werd dat het leven in september 3,4% duurder is geworden dan een jaartje eerder. Vooral tijdens het tanken merk je dat natuurlijk. Prijzen van benzine en diesel die zijn flink gestegen. En ook mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur die werden een stukje duurder. Er is ook goed nieuws, want boodschappen waren volgens dit onderzoek juist 1,7% goedkoper dan een jaar eerder. Waar hebben ze boodschappen gedaan?
3: Ik wou net zeggen, ik wil nu weten welke boodschappen.
0: Nou ja, oké. Maar ja, als dat onderzoek dat zegt...
3: Dan zal het zo zijn.
0: En ook de dag waarop het heugelijke nieuws kwam dat de band Toto volgend jaar naar Nederland komt voor een optreden tijdens de 5th Anniversary Tour. Amerikaanse band die staat volgend jaar op 3 juli helemaal in het hoge noorden in het Stadspark in Groningen. Dus daar moet je naartoe. Kaartverkoop voor het optreden start vrijdag. In februari vorig jaar waren ze voor het eerst in Nederland voor een optreden. Of voor het laatst in Nederland moet ik zeggen. Voor een optreden in het Gelredome in Arnhem. En ja, het is ook aftellen geblazen. Want nog 6 nachtjes slapen. En dan gaan we weer een week lang terug naar de jaren 80. We hebben er ontzettend veel zin in. Vanaf maandagochtend 6 uur starten we met het gevoel van de jaren 80. Dat wordt echt heel erg leuk sowieso. Omdat het natuurlijk een geweldig muzikaal decennium is. En omdat we ook s'avonds en in het weekend wat langer doorgaan. Met allerlei leuke programma's. Nou, daarover hoor je volgende week veel meer. Zullen we eerst maar weer eens even kijken of dat onze AI-muziekgenerator al een beetje in de jaren 80 stemming
3: is. Steeds meer 80, toch?
0: Ja, want zoals ik al zei gisteren, ik heb de wensknop. Je kunt een soort wens heb ik al een beetje richting standje jaren 80 gedraaid voor ons openingsliedje. En ik heb geen idee of die voldoet aan onze wens. Zullen we eens luisteren?
3: Leuk.

0: klinkt wel ethisch.
1: Ik zeg, ik vond hem wel echt al ethisch.
0: Weet je, ik vind, hij sprankelt niet.
1: Nee, hij is ook net iets te fout.
0: Maar
1: qua
0: wens is die wel in orde.
1: We komen op de goede weg.
0: Dus duimpje omhoog of omlaag?
1: Nou, nu nog omlaag.
0: Oké, goed. Nou, morgen nieuw.

0: Luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij gezellige radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: My Body Isn't Ready, somber hier in Afslag Zuid. Marjolein?
1: Ronnie?
0: Waar ben jij kritisch?
1: Oh.
0: Ik vond hem namelijk wel kunnen, hoor. Gooi hem er gewoon nog maar een keer doorheen. Dat appte Carolien van Horen over ons AI-openings. Waarvan het knopje al richting die jaar.
1: Dus
0: je
1: bent sorry, Carolien.
0: Je bent te kritisch.
1: Nou ja, dan voor haar.
0: Nog een keer.
1: Duimpje omhoog.
0: Ja.

0: heel erg goed vinden. Maar zo ging dat gewoon in de jaren 80.
1: Je hebt ook helemaal gelijk, zo was dat toen.
0: Dankjewel, Carolien. Fijn dat je mij toch een klein beetje steunde in deze. Hey, klein onderzoekje, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
1: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Dat was gisteren in het nieuws. Gisteren was dat volgens mij. Dat uit eten volgend jaar duurder gaat worden. Ja, wat niet eigenlijk.
1: Alles, hè?
0: Alles wordt gewoon duurder. We hoorden het net nog. Of het nu lunch, avondeten of ergens een koffietje is. Naar verwachting wordt dat volgend jaar allemaal zo'n 4,5% duurder in 2027. En ze hebben dan ook even berekend wat het nu kost om uit eten te gaan met z'n tweeën. 3 gangen menu zonder drankjes is om en nabij de €80. En met drankjes erbij dan zit je op €100. En het blijkt niet direct voor heel veel mensen onbetaalbaar te zijn. Want blijkbaar gaan we toch nog heel vaak en heel veel uit eten. Vind jij het leuk om te gaan uit eten, Marjolein? Of ben jij misschien wel gewoon liever thuis in je keuken aan het hobbyen? Ben jij misschien de queen of the kitchen?
1: Nou, dat sowieso niet. Dat kunnen we alvast afschuiven. Ik vind allebei leuk, maar mijn voorkeur gaat wel echt uit naar uit eten.
0: Maar je vindt het wel leuk om in de keuken te gaan staan en stel je voor dat er vrienden of vriendinnen komen, dat je denkt, nou, ik ga me daar eens echt in verdiepen en ik ga echt iets lekkers voor ze maken? Of...
1: Nou, eigenlijk ook niet. Nee, ik vind het dan gewoon wel leuk om thuis te eten.
0: Ja.
1: Maar ik heb geen zin om dat allemaal te maken.
0: Thuis te eten in de zin van...
1: Ja.
0: Dat ze aan de deur staan.
1: Hallo,
0: en,
1: bedankt, hè.
0: Echt waar?
1: Fijne avond.
0: Oh, oké. Okay. Maar niet dat je dan zelf kookt voor je vrienden of vriendin.
1: Nou, het kan wel, maar dan... Nou ja, nee,
0: dan wordt het een pizza op warm of zo.
1: Ja, ik weet niet. Nee, ik ga lekker uit eten, denk ik.
0: Ja, ik vind dat ook leuker. Maar ik vind het ook niet leuk om in de keuken te koken. Ja, overigens nergens, hoor. Dus ook niet op slaapkamer.
1: Ik wou net tegen Hans koken.
0: Nou ja, dat is trouwens niet helemaal waar. Want op de camping vind ik het wel weer heel leuk.
1: Dat is grappig. Dat vind ik ook leuk.
0: Ik ben echt een campingkok. Op het moment dat wij op vakantie zijn en we staan inderdaad op een camping, dan vind ik het heerlijk om daar wel lekker gewoon te bakken.
1: Ben je dan ook van de barbecue?
0: Een beetje, maar vooral van de skottelbraai.
1: Oh ja.
0: Zo'n pan waar alles in kunt doen.
1: Dat is zo'n campingding ook, een skottelbraai.
0: Tuurlijk, weet je, geen vakantie zonder skottelbraai. Daar kun je gewoon echt, daar kun je pizza's op maken. Wat kun je er eigenlijk niet op? Je kunt er gewoon alles op maken.
1: Alles.
0: En dat vind ik dan wel weer leuk. Maar als je nu aan mij vraagt, luister eens. Dit weekend komen er vrienden en vriendinnen. Wat wil je? Wil jij lekker voor ze koken? Nee, dat wil ik niet, want dat kan ik ook gewoon niet. Ik wil gewoon lekker gaan uiteten. Ja. Dus misschien dat we dat onderzoekje eens eventjes moeten loslaten op jullie. Want dan kunnen we ook meteen de thuiskoks er wel een klein beetje uithalen. Want ik denk op het moment dat je een goede thuiskok bent, dan vind je het ook wel leuk om voor andere mensen te koken.
1: Ja, maar dan kan je ook iets.
0: Ja,
1: dan kan je ook iets op tafel zetten waar je trots op bent. Ja, ja. En dan kan me voorstellen dat het leuker is.
0: Nou, klein onderzoekje via de app 06-573-28203. Stel, jij wil lekker met vrienden of familie of vriendinnen, weet ik wat, gaan eten. Misschien ook wel gezellig met je partner er gewoon bij. Ga jij dan liever uit eten? Duimpje omhoog. Of ben jij inderdaad de kok met de culinaire kwaliteiten en kook je maar al te lief voor de mensen gewoon lekker thuis? Dan even een duimpje omlaag. Dus voor dit onderzoekje. Er komen vrienden en vriendinnen. En jij hebt het voor het zeggen. Ga je dan lekker met ze uit eten? Dan stuur je een duimpje omhoog. Of ben jij, wat ik al zei, de kok met de culinaire kwaliteiten en kook je lekker voor zichzelf thuis? En eet je het ook gewoon lekker thuis op? Dan een duimpje omlaag. Het nummer 06-573-28203.

0: A love song.
1: Ik zie Colin net verschijnen. Dat betekent dat het nieuws er ook aan zit te komen. Wat heb je zo meteen voor ons, Colin?
2: Verdachte opgepakt voor heftige plofkraak in Helmond. En het kan nog gekker op de Merwedebrug.
3: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
4: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
5: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
7: Sla nu je slag op vrijstaand witgoed van Siemens en Bosch. Kom naar een van onze winkels, draai aan het rad en win. Profiteer van mooie cashbacks en maak kans op 150 euro shoptegoed. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
6: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
1: Het is 4:30, hoest met de files in Brabant. Erwin de Hart.
8: Ja, die zijn in opkomst. Hè. Dat zie je wel op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Budel en Nederweert. 6 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Een half uur vertraging tussen Zevenbergshoek en Knoopend Ridderkerk. 18 kilometer file richting Rotterdam. Kwartier op de A27 Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum is de weg weer vrij. De A27 richting Breda heeft 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. Ja, en zo hebben de meeste files 5 tot op 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Tilburg een kwartier tussen Knoopend Galder en Tilburg Centrum West. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp ook een kwartier. En er staat op de N2 Eindhoven-Maastricht de file van 5 kilometer bij Veldhoven-Zuid.
1: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
1: Op de meeste plekken is het droog. Lokaal kan er wel wat motregen vallen. Temperatuur nog zo'n 20 graden. En vannacht is het helder. Ik koelt het af naar een graad of 9. En voor het nieuws gaan we naar Colin Bijk.
10: Er is een 45-jarige man uit Helmond opgepakt voor een plofkraak op een geldautomaat aan de Mierloseweg. Die werd 10 juni opgeblazen en veroorzaakte grote schade aan een bakkerij en 2 auto's. De straat lag toen bezaaid met brokstukken door de explosie. De verdachte werd na onderzoek thuis aangehouden door een arrestatieteam van de DSI. Zijn woning is doorzocht en hij zit nog vast. De 5 Brabantse pluimveebedrijven die hun vergunning dreigden kwijt te raken, kunnen mogelijk toch kippen blijven houden. Dat zegt de provincie na een nieuw juridisch advies van de landsadvocaat. Voorwaarde is wel dat de boeren hun stikstofuitstoot met 85% verminderen om zo de natuur vlakbij te beschermen. Eerder leek intrekking van de vergunning nog onvermijdelijk. De provincie gaat opnieuw in gesprek met de boeren en hoopt zo een oplossing te vinden. De Bredaarse kroeglegende Ger Couveur is overleden. De oud-uitbater van café Tapperijke was jarenlang een bekend gezicht op de grote markt. Hij werd beroemd met zijn flessenmuziek en de carnavalzit De Muts.
11: Dan wil ik wel dat jij je muts opdoet. Die grote gele, want die staat zo goed.
10: Ja, bijna 40 jaar stond Ger achter de bar en groeide hij uit tot een icoon van het Bredaarse uitgaansleven. Ger Couveur is 81 jaar oud geworden. De Formule 1 gaat racen in Rwanda. Er is een contract voor 10 jaar getekend met de organisatie van de Formule 1. Van fans hoeft het Afrikaanse land het niet echt te hebben. Het is vooral een politieke keuze, vertelt correspondent Alice van Gelder.
12: President Kagame hoopt dat de wereld eigenlijk op een andere manier naar Rwanda gaat kijken, want het land staat ook bekend om mensenrechten schendingen. Een land waar geen vrije media is. Kagame is een autoritaire leider. Ja, en je ziet dus wel dat hij eigenlijk sport wil inzetten voor een beter imago.
10: Ja, en Rwanda laat een nieuw circuit bouwen en dat moet rond 2030 al klaar zijn. Ja, een vrachtwagen op een fietspad is sowieso apart als die daar rijdt. Maar op de Merwedebrug bij Sleewijk is dat helemaal bizar. Want vrachtverkeer mag daar al maanden niet meer over de brug. Vanwege de verzwakte constructie.
1: Ja.
10: Dus je zou denken, hoe dan? Nou ja, het gebeurde toch echt. Die truck reed over het fietspad. Was ook echt een grote, hè? Was een echte gewoon. Ik weet niet of je de foto hebt gezien.
8: Nee, maar op de Merwedebrug dus.
10: Ja, over het fietspad.
0: Okay, komt hij op het fietspad?
10: Ja, dat is dus de vraag.
13: Bij de eerste afslag linksaf.
8: Ja. Oh, natuurlijk.
0: En dan gewoon direct hoppa.
10: Je zou bijna denken van... hij heeft op zijn navigatie gezien dat hij niet over de brug mag. Oh, maar dan kan ik wel...
0: We gaan daarnaast wel langs.
8: Ja. Nou, ik hoorde net daar straks in de verkeersinformatie om 4 uur van Erwin de Hart... dat het om een buitenlandse chauffeur gaat... die wellicht misschien de regels hier wat minder goed kent of zo. Geen idee.
0: Ja, ik kan me voorstellen, als jij hier niet vandaan komt... dan heb je dit nieuws natuurlijk niet meegekregen.
8: Nee, maar hoe kom je dan wel op het fietspad
10: nou,
8: terecht?
10: Met alle respect, maar de Rijkswaterstaat heeft er de afgelopen maanden... wel echt alles aan gedaan om ervoor te zorgen... dat ook buitenlandse chauffeurs niet over de Merwedebrug gaan. Want er staan verkeersborden in weet ik hoeveel talen.
8: Ja. Maar staat die vrachtwagen er nou nog of niet?
10: Nee, die is wel weggehaald. Okay. Want Rijkswaterstaat die dacht natuurlijk ook van... ja, hoe dan? Zullen we die eens even weghalen? Dus die hebben daar natuurlijk weginspecteurs naartoe gestuurd... om die vrachtwagen veilig van dat fietspad af te begeleiden. Maar je zal het maar als fietsen meemaken. Je bent net die Merwedebrug opgeklommen, want dat is een klim. Ja. En dan, hallo vrachtwagen, ja, heel het fietspad geblokkeerd.
8: Maar die weginspecteurs ook, weet je, die worden erop afgestuurd. Die denken, wat maak ik nu weer mee? Die maken eerst even een selfie met die vrachtwagen. Gooien die foto in de familie-apps. Word ik nou toch mee opgemaakt vandaag?
0: Moet je kijken.
8: Ja, dan
0: zeggen ze dan, dat is
10: nep. Het zou best wel eens een Brabantse weginspecteur kunnen zijn. Dus ik wil bij deze gelijk een oproep doen. Ben jij de weginspecteur die dit heeft meegemaakt?
8: Dan heb je vast een selfie gemaakt.
10: Ja, heb je vast een selfie, ja.
8: Dankjewel, Colin. Tot over een uurtje weer voor een update. En als je die foto's wil zien, dan kunnen de mensen natuurlijk terecht op onze site, omroepbrabant.nl of in de app. Kleine onderzoekje dus, zijn we mee bezig. Ben jij team lekker uit eten of ben jij team als de vrienden over de vloer komen... dan kook ik eigenlijk wel heel graag gewoon lekker voor ze thuis. Nou, als je liever met ze gaat uit eten, stuur dan even een duimpje omhoog. En als jij een soort van king of the kitchen bent... en dus graag voor mensen lekker kookt in je eigen keuken... dan een duimpje omlaag. 06-573-28203. Heb ik zometeen alvast voor je die mooie tipplaat van Nol Havens en Leo Alkemade. Na deze van Hanson. Yes,

0: Even een applausje voor deze twee muzikale helden. Nol Havens en Leo Alkemade samen op één liedje. De Horizon. Prachtig mooi nummer deze week. Onze tipplaat, dus die hoor je de hele week extra vaak. Ja, we hebben het over eten. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat uit eten volgend jaar wat duurder gaat worden. Ja, alles wordt duurder. 4,5%, dat is ongeveer de schatting. Maar toch kunnen we het eigenlijk met z'n allen niet laten. Want we gaan graag uit eten. En de een wat liever dan de ander. De ander die heeft misschien ook zoiets. Ja, ik ben gewoon de king of the kitchen. En ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om voor mijn vrienden of vriendinnen of familie te koken. Dus van mij hoeft het eigenlijk niet. Dus dat was een beetje de basis van ons onderzoekje. Ben jij team? Als er mensen over de vloer komen, dan vind ik het eigenlijk veel leuker om gewoon met z'n allen te gaan uit eten. Ergens op een locatie. Of ben jij team? Nou, ik duik zelf de keuken in. Want ik ben een keukenprins of keukenprinses. En ga gewoon lekker staan kokerellen voor mensen die te gast zijn bij mij. Ik ben benieuwd, Marjolein.
1: Ja, nou, ik vind het leuk ook om te zien wat er binnenkomt. Want het is toch grappig. Je hebt het over eten. Mensen sturen direct natuurlijk wat ze lekker aan het koken zijn.
0: Ja, foto's. Okay.
1: Maar Annie niet, want die zegt, wij gaan lekker uit eten. Anders kan je als gastvrouw heel de middag in de keuken staan. Ja, dat is wel vaak waar, moet je leuk vinden. Piet die zegt wel, laat ze maar komen. Ik kook wel en dat mag dan van alles zijn. Gerust voor 12 mannen ook heerlijk in de keuken staan. Is leuk, die geniet ervan.
0: Nou, leuk als je er zo'n plezier in hebt ook.
1: Ja, precies. Hans die stuurde zo'n lekkere foto mee bijvoorbeeld. Die zei net lekker bolognese saus gemaakt. Wijntje erbij, top. Dus duimpje omlaag voor hem. Maar Kaatje die doet een duimpje omhoog. Die zegt, als er vrienden komen, dan willen ze bijna allemaal komen fonduen. Wat bij ons mag, want ik vind het niet erg als het gewoon even lekker stinkt in huis. Maar ik ga liever ergens anders mijn knieën onder de tafel schuiven.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja. Dus even kijken, heb ik nog iemand die zegt, hier lekker uit eten, heerlijk met vriendinnen. Ik ben geen keukenprinses, dus duimpje omhoog. Paul die doet een duimpje omlaag, die zegt, lekker thuis. Wij mogen geen lactose, dus kan ik hier thuis alles eten wat ik serveer. Vaak ook een betere sfeer dan thuis. En altijd fijn om mensen lekker te zien eten van hetgeen dat ik heb gemaakt.
0: Dat is ook.
1: Dat is zeker waar.
0: Voldoening, ja.
1: Precies. Luke die zegt het ook, duimpje omlaag, lekker thuis eten klaarmaken. Allemaal volgens oma's recept. Indonesisch rijsttafelen.
0: Oh, heerlijk. Wow. Heerlijk, Loek.
1: Loek, waar haal jij je vrienden vandaan?
0: Ja, precies. Loek.
1: Rian, die gaat wel liever uit eten. Die zegt, en ik wil graag dat ik na een avondje eten ook nog steeds vrienden heb. Dus ik ga zeker niet voor ze koken.
0: Ja, dat kan ook een hele goede reden zijn. Ja, dat vind ik eigenlijk de beste tot nu toe.
1: Vind ik ook wel een goede. En Charles, die zegt nog, ik heb een vrouw die ontzettend goed kookt. Onze kinderen komen dan ook regelmatig eten. Het eten gaan heeft voor mij alleen één groot struikelblok. Je moet zo lang aan tafel zitten. En dan word ik zo rustig van, dat het anderen een hint. Dus wij gaan lekker thuis eten.
0: Dat snap ik dan ook wel weer, inderdaad.
1: Ja, grappig. Uiteindelijk heb ik 63% duimpje omhoog. Ja. Die gaan uit eten. Maar er zijn ook een paar mensen die kunnen niet kiezen, zoals Tommy.
2: Ja, ik heb mijn duimpje omhoog en omlaag. Want ik ga natuurlijk graag uit eten, net als iedereen. Maar ja, als mensen komen barbecuen, ja, dan mag ik barbecue klaar. Ja, ik kook het niet van vrienden, want...

0: smaken verschillen, zou ik zeggen. Hey, verder middag nog. Hallo.
1: Nou ja, daar moeten we dus zijn voor een barbecue.
2: Precies, dan gaan we naar Tommy.
1: En noteren we. Tommy is een barbecue in dit geval.
2: En dan Loek is voor de rijsttafel.
1: Eigenlijk genoeg eetadresjes, hè? Toch? Hey, dankjewel allemaal voor jullie input voor dit onderzoek. Wij zijn weer een stukje wijzer en jullie wellicht ook. Ik ga zo bellen met een bedrijf in onze provincie voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. En daarvoor gaan we zo meteen richting Kaatsheuvel. Oh.

0: naar Kaatsheuvel.
1: Een lekker muzikaal energy shot.
0: Om precies te zijn, als dat lukken wil tenminste, als er iemand bereikbaar is natuurlijk, naar het Anton Pieckplein 117A. Daar zit namelijk de Fire Station. Geen idee wat het precies is, maar dat kan ik natuurlijk wel even vragen. Ik heb wel een vermoeden. Dus even kijken of dat ze er zijn. En of dat ze een suggestie hebben voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag.
2: Goedemiddag, met Claire.
0: Dag Claire, met Ronnie, Omroep Brabant Radio.
2: Hoi.
0: Hoi, ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
2: Dank u wel.
0: Ja, namens ons en de rest van Brabant. De Fire Station, wat is het eigenlijk precies?
2: Een barbecue shop.
0: Ach, dat dacht ik al. Ja, ik wist niet helemaal zeker. Ik denk, ik check het even. Ja, ik zoek namelijk altijd gewoon random een bedrijf in onze provincie voor dit tijdstip om ze te bellen. En ja, jullie nog even succes te wensen met de rest van de werkdag. En soms heb ik echt geen idee waar ik naartoe bel.
2: Ja.
0: Maar in dit geval een barbecue. Maar het zal wel rustig zijn nu, denk ik, in deze tijd. Of juist helemaal niet.
2: Ja, redelijk.
0: Ja, want het is natuurlijk wel een beetje het voorjaar waarin het gebeurt, denk ik, voor jullie en de zomer, toch?
2: Sowieso.
0: Ja, en in de winter, want winterbarbecue wordt volgens mij ook steeds hipper.
2: Dat gaat zeker door, ja hoor.
0: Hé, als ik jou vraag, waar kan ik jou blij mee maken? Met een liedje, wat zou het mogen zijn?
2: Nou, waar kunnen we ons blij mee maken? Welk liedje?
3: Of nu op hebben
2: staan? Ja. Rhinestone Cowboy.
0: Van Glen Campbell, Rhinestone Cowboy. Dat is wel lekker ouwe wel, zeg.
2: Jazeker.
0: Dat is, country is eigenlijk weer helemaal hip en daar valt dit ook wel een beetje onder, toch?
2: Nou, daarom.
0: Ja. Nou, ga ik die draaien op de radio, zet hem lekker aan en ik zou zeggen, werk ze nog vandaag.
2: Gaan we doen, jullie ook.
0: Houdoe.
2: Goedjes.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
2: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
7: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
8: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
7: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
8: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan gaan we naar Erwin de Hart, die is van de ANWB. En die weet waar de file staan. Goedemiddag, Erwin.
12: Goedemiddag. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een ongeluk tussen afrit Budel en Nederweert. Maar de vertraging neemt dan weer wel af. 8 minuten, dus ik neem aan dat de weg weer vrij is. Op de A16 Breda Rotterdam. 25 minuten vertraging daarentegen tussen Zevenbergshoek en Knoopend Ridderkerk. 20 minuten op de A27 van Breda naar Utrecht bij de brug bij Gorinchem. 14 kilometer file de andere kant op, een half uur tussen Noord en Werkendam 8 kilometer file richting Breda. Verder nog een file op de N2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk. 25 minuten vertraging tussen Knoopend Waterdorp en Meerhoven-Zuid.
11: Dankjewel. Straks gaan we bellen met Harm Groeneveld. Die kwam afgelopen zondagavond thuis en hij moest wel even slikken daar in Den Bosch. Want een kostbare verzameling van hem was pleiten. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. En verder ook de Spice Girls.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
16: Goed voor het water
15: en de biodiversiteit. En die goede zorg proef je terug in wat je eet. Kies biologisch en jij draagt daar ook aan bij.
16: En dat smaakt naar meer, naar meer.
15: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
19: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
20: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
19: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
21: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
19: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
18: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
22: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
23: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
24: Volgende week, een week lang,
25: het gevoel van de jaren 80.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
28: Hey, weet u wie er achter de knoppen zit?

0: Stinkend rijk werden ze door alle succes all over the world. De dames van de Spice Girls. Say you'll be there.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Meer muziek onderweg, maar eerst eventjes richting Marjolein, want die praat je bij.
3: Je hoort wel eens van gestolen fietsen of auto's, maar in Achmaal hebben dieven het gemunt op kerstboompjes.
0: Oh.
3: Bij kweker Michael Raad zijn bijna 100 kleine coniferen verdwenen, goed voor zo'n 3000 euro. De boompjes stonden al in potten en waren klaar voor de verkoop. Het bizarre is nog dat 4 jaar geleden bij precies dezelfde kweker op precies dezelfde manier ook al 200 coniferen werden gestolen. Nou, hij heeft nu meteen beveiligingscamera's opgehangen, want een derde keer wil hij natuurlijk voorkomen.
0: Maar het zijn mini-standers, begrijp ik, van die kleine...
3: Mini voor een conifeer, maar voor een kerstboom... Nou ja, laten we zeggen, wat is dat, 1,60 of zo?
0: Ja, maar dat is toch geen, een conifeer is toch geen kerstboom, of wel?
3: Ja, ze werden wel verkocht. Ja, ik heb hier ook geen verstand van.
0: Maar je hebt wel van die kleine boompjes volgens mij. Maar dat ziet dan denk ik dan een beetje uit als conifeer. Maar echt, een kerstboom is toch, dat is toch een spar?
3: Ja, nee, dat is een spar inderdaad. Ja. Of hoe noem je dat? Een Noordman?
0: Een Noordman, ja.
3: Maar ik weet niet helemaal de biologie van de boompjes.
0: Nee, maar er is gejat.
3: Er is gejat.
0: Dat.
3: Het is niet oké.
0: Okay.
3: Nee. En het klinkt bijna als een verhaal uit het Sinterklaasjournaal. Maar in Baarn dreigt de intocht van Sinterklaas niet door te gaan vanwege een hele domme ruzie. Twee bestuursleden die het organiseren liggen zo met elkaar overhoop dat ze de voorbereidingen gewoon al maanden hebben stilliggen.
0: Och.
3: Er is zelfs nog geen vergunning aangevraagd.
0: Oh.
3: Vrijwilligers hebben nog niks gehoord. En dat terwijl Goedheiligman op 21 november toch echt aankomt. De gemeente probeert nu de intocht alsnog te redden.
0: Een strijd tussen ego's is dit.
3: Echt.
0: Ah, vreselijk. Over de rug van de kinderen.
3: Toch?
0: Nou, dat hoor.
3: Hou op. En een ritje in de achtbaan is in Amerika fataal afgelopen voor een man. Heel heftig verhaal. Volgens ooggetuigen viel hij uit de Goliath-achtbaan in een pretpark in Georgia. Het gaat om een enorme achtbaan. Die gaat zo'n 60 meter hoog en die bereikt snelheden van 110 kilometer per uur. Hoe die man uit het karretje kon vallen, dat is nog onduidelijk. Het pretparkbedrijf heeft daarom nu al wel uit voorzorg 9 soortgelijke achtbanen in andere parken gesloten.
0: Wat ontzettend heftig als je dat ook ziet. Dat je daaronder loopt,
3: ja.
0: Of dat je in de rij staat.
3: Toch?
0: Dat je er een uitziet. Ik zag wel het filmpje waarin ik zag dat de mensen gered werden. Want die achtbaan die hing dus stil op een ontiegelijke hoogte.
3: Ja.
0: Volgens mij zo'n beetje op het hoogste punt. En dat waren dus van die helden. Die klommen omhoog op zo'n trap.
3: Ja.
0: En die gaan die mensen er één voor één uithalen. En die mensen, ik zie mezelf al in dat ding zitten dat je denkt, ik heb alles overwonnen. Vooruit, ik ga erin.
3: Ja.
0: En dan zit je erin.
3: Ja.
0: En dan maak je dit mee.
3: Vreselijk.
0: En dan moet je dus, het is het ergste voor die man natuurlijk die eruit
3: gevallen is. Zeker.
0: Maar dat je via dat trapje naar beneden moet. Nou, dat zou voor mij echt de hel op aarde zijn.
3: Ja, dat zag je ook bij mensen. Mensen hadden echt zware paniek.
0: Ja, ze worden wel vastgezekerd.
3: Je wordt gezekerd, maar je moet toch over een heel smal en heel steil trapje. Ja, wat is het nou? 60 meter zo hoog gaat hij dus misschien 50 meter naar beneden lopen.
0: Ik zou echt een angstaanval krijgen van hier Tokio.
3: Ja,
0: hyperventileren. Ik zou niet... Vreselijk! Haal mij daar...
3: Jouw nachtmerrie.
0: Trek mij maar met een helikopter omhoog. Dat zou ik veel liever hebben dan dat ik dat trappetje af moet naar beneden.
3: Ja,
0: dat is echt zo ongelooflijk.
3: Ja.
0: We gaan zo meteen richting Harm. Harm die woont in Den Bosch. En die kwam een beetje letterlijk en figuurlijk van een soort van koude kermis thuis afgelopen zondag. Want toen hij thuis kwam,

0: Afslag Zuid heb je aanstaan elke werkdag. Althans, van maandag tot en met donderdag op je radio. Hè. Tussen 4 en 7. Wij brengen je gewoon lekker richting 7 uur. En ja, we houden je natuurlijk ook een beetje op de hoogte van de dingen die gebeuren in onze provincie. Zo waren er een paar inbrekers afgelopen zondag in Den Bosch. Maar die inbrekers die lieten sieraden liggen. Die lieten een PlayStation staan, maar namen wel een kostbare verzameling Pokémon-kaarten van Harm Groeneveld uit Den Bosch mee. Hij kwam thuis afgelopen zondag en zag dat er heel veel van zijn verzameling pleiten was. Harm, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Neem ons eens eventjes mee naar die zondagavond toen jij thuis kwam samen met je vrouw. Want je was lekker een weekendje weg geweest en toen?
1: Klopt, ja, we hadden een weekendje een beurs gehad. En we kwamen terug. We zien de stoelen zien we verschoven. Dus ik heb gelijk even gekeken van waarom staan die hier. Toen zagen we dat er een raampje opengebroken was. Toen zijn we eigenlijk gelijk gaan kijken boven van welke spullen zijn meegenomen. Daar was ik al bang voor dat het de Pokémon spullen zouden zijn.
0: Ja.
1: En dat was inderdaad. Kantoortje overhoop gehaald. Kantoortje van mevrouw overhoop gehaald. Eigenlijk alles is overhoop gehaald.
0: Ja, maar wel de sieraden laten liggen. Andere kostbare dingen. PlayStation, daar hebben ze de handen niet aan vuil gemaakt, zal ik maar zeggen. Echt specifiek voor die Pokémon kaarten. Dat is echt serieus spul dus dan begrijp ik ook. Als je daarvoor gaat inbreken.
1: Ja, er zit veel waarde in. En dat is makkelijk te verhandelen, want het is zo populair momenteel. Dus je bent het ook in no time kwijt. Dus waarschijnlijk hebben ze dat al lang verkocht.
0: Ja, wat is de schade?
1: Alleen van de Pokémon al 50.000 euro.
0: Wat de hel? Echt serieus? Ja. En hoeveel kaarten gaat het dan?
1: Exacte aantal weet ik niet. Maar daar gaat het om zowel losse kaarten als dichte boxen die ik nog had.
0: Ja, en hebben ze dan echt ook alles op dat gebied meegenomen? Of zijn ze ook nog een beetje kieskeurig geweest en hebben ze nog dingen laten liggen?
1: Nee, ze hebben echt alles meegenomen. Ze zijn er af en toe eentje, hebben ze ergens laten vallen. Maar verder hebben ze echt alles meegenomen.
0: Ja, en hoe komen ze bij je terecht, denk je? Want ik bedoel, het klinkt bijna alsof dat ze wisten precies wat ze moesten zoeken ook.
1: Ja, daar gaan wij wel vanuit. Ik heb zelf een fysieke bordspellenwinkel in Veghel.
0: Uh-huh.
1: Dus ik denk dat er iemand ergens, een bekende, wist dat ik in ieder geval ook zelf een verzameling had. Ze wisten waarschijnlijk niet hoeveel ik had liggen. Maar die zullen me huisadres hebben gevonden en in ieder geval gedacht van nou, als hij zo'n winkel heeft met veel Pokémon, dan zal hij dat ook wel thuis wel iets van hebben.
0: Ja.
1: En toen waren ze waarschijnlijk verbaasd met hoeveel er lag.
0: Uiteindelijk zijn ze binnengekomen. Is dat ook zondag gebeurd? Of weet je wanneer het gebeurd is exact of niet? Want jullie zijn natuurlijk een weekend weg geweest.
1: Ja, we wisten eerst niks, maar door camerabeelden en geluids wat de buren hebben gehoord, vermoeden wij dat ze rond 5:30 binnen zijn gekomen. En tussen 5:50 en 6:00 hebben ze alles naar de auto gesleept. Ja. Dus ze zijn een half uur bezig geweest.
0: Dan ga je die camerabeelden bekijken en dan hoop je wellicht daar iets in te herkennen. Is dat ook gebeurd of niet?
1: Het lijkt alsof ze een naam noemen. Verder zijn de beelden nog te... Het was nog donker buiten, dus ze zijn nog te onduidelijk.
0: Ja.
1: Maar we zijn nog aan het wachten op meer camerabeelden van andere hoeken waar ze hopelijk beter te zien zijn.
0: Ben je hiervoor verzekerd eigenlijk of niet?
1: Niet helemaal, nee. We waren nog bezig. Ik heb het pas 2-3 maanden geleden in een app ingevoerd waarop je de waarde makkelijk kan bijhouden.
0: Ja.
1: En toen schrok ik eigenlijk wel van wat het allemaal waard was.
0: Ja. Toen dacht je, ik moet misschien eens een verzekering gaan afsluiten.
1: Ja. Dus daar was ik met mijn vrouw mee bezig. Maar druk in de winkel en dan vergeet je dingen en dan laat je dat even liggen en dan ben je te laat.
0: Ja, wat vind je nou eigenlijk het ergste? Dat die kaarten weg zijn, hè, voor een toch aanzienlijk bedrag? Of dat je misschien dat er gewoon iemand in je huis is geweest?
1: Ja, vooral de laatste. Dat ze gewoon onze veilige plek hebben. Zichzelf de toegang hebben verschaft tot onze veilige plek.
0: Dat snap ik, ja. Ga je nu maatregelen nemen? Want ja, in principe is deze hele lading is weg. Houdt dat je ook tegen voor de toekomst om weer dingen te gaan verzamelen? Of ga je dat dan op een andere manier dan aanpakken?
1: We willen sowieso al, er stond ook op de planning om in ieder geval ergens deze maand te doen, camerasysteem en alarmsysteem te verbeteren.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn we dus ook te laat mee. En qua verzameling, de lol is voor ons nu een beetje weg. Maar ja, het is anderhalve dag geleden gebeurd. Dus, 2 dagen geleden, maar anderhalve dag dat wij ermee hebben hoeven te dealen.
0: Ja.
1: Dus voor nu is de lol weg, maar we weten niet wat het gaat brengen.
0: Nou, je weet natuurlijk ook wat voor kaarten het zijn. Ga je dan zoeken ook op internet of op bekende, weet ik veel, groepen van, hey, kan ik die dingen ergens terugvinden? Want dat heb je neem ik aan wel gedaan ook.
1: Zeker, ja. We hebben het bericht gedeeld. Tenminste, het bericht is door heel veel mensen gedeeld op Instagram, Facebook en alles. Ja. Ook beursorganisatoren, er zijn heel veel Pokémon-beurzen, die hebben het gedeeld. En ik heb dat bevriende techneuten, die zijn marktplaats en alles aan het afstruinen aan de hand van bots en dat soort dingen. Ja. Om te kijken of er iets van de verzameling online wordt aangeboden.
0: Denk je dat je ze nog ooit terugziet of niet?
1: Ik ben er bang voor. Als ze iets terugvinden, zal het een heel klein gedeelte zijn.
0: Ja.
1: Ik hoop vooral gewoon dat de daders gepakt worden, want die moeten gewoon gestraft worden.
0: Precies, inderdaad. En die hebben helemaal niks in jouw huis te zoeken. En sterker nog, ze moeten van allemaal spullen afblijven wat dat betreft. Ja. Harm, succes. Dankjewel voor je verhaal. En ik hoop dat het uiteindelijk toch nog erin resulteert wellicht dat je ze terug hebt. Je weet het nooit in het leven, toch?
1: Dankjewel, laten we het open.
0: Oké, houdoe, hè.
1: Dankjewel, houdoe.
2: Je luistert naar Omroep Brabant. Overal in Brabant. Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn elementen.

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: Is it love? Straks dan valt er overigens nog een anti-stress Brabo Bolide te winnen. En een noodradio, want ook die geven we vandaag nog eentje weg tijdens ons spelletje. Dus hou de radio lekker aan en doe vooral lekker mee. Maar eerst richting Colin, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Colin?
1: Ja, de supermarktdeskundige waarschuwt voor grote problemen en afhankelijkheid van digitale systemen naar de, ja, toch wel problemen bij Albert Heijn. En er komt een hele mooie nieuwe dramaserie aan met een flink Brabants tintje.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
3: Voordeeluitjes.nl. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl. Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5.000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
6: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
7: Er waren eens 3 zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
8: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
6: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
0: 6:30, de verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart van de ANWB. Goedemiddag, Erwin.
9: Ja, goedemiddag. Het is nog steeds druk, hoor. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer file, vertraging van 20 minuten. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam, een kwartier vertraging tussen België en Bergen-op-Zoom-Zuid. 9 kilometer file, 20 minuten op de A16 Rotterdam-Breda tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Zonzeel. 16 kilometer file, andere kant op net zoveel. Op de A50 Eindhoven-Arnhem, een kwartier tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef. 10 kilometer file, 20 minuten op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoopend Batendorp. Door een ongeluk op de N2 Eindhoven-Maastricht nog steeds 4 kilometer file. Tussen Knoopend Batendorp en Meerhoven-Zuid. 20 minuten vertraging op de N267 Drune-Andel. Bij Wijk en Aalburg 3 kilometer file.
0: Dank u.
3: Omroep Brabant.
0: Trekt een regengebied over onze provincie. Temperatuur nog steeds aangenaam, 19 à 20 graden. Vannacht dan is het helder. En dan koelt het af naar een graad of 10. En voor het nieuws gaan we naar Colin Bijk.
1: De problemen bij Albert Heijn door het cyberincident zijn volgens supermarktdeskundige Paul Moers een serieuze waarschuwing. Doordat de super allerlei systemen uit moest zetten, raken schappen inmiddels leeg en ligt het werk in distributiecentra zoals in Tilburg deels stil. Moers vreest dat de gevolgen veel groter kunnen worden als meerdere supermarktketens tegelijkertijd worden getroffen. Volgens hem laat het incident zien hoe afhankelijk de samenleving is geworden van digitale systemen. 2 mannen uit Hees en Sint-Oederode zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van meerdere voertuigdiefstallen. Het gaat onder meer om bestelbusjes, een shovel en een heftruck. Bij doorzoekingen van loods in Elsendorp en Landhorst vond de politie gestolen voertuigen, waaronder dus die heftruck en shovel, een groot geldbedrag en mogelijke valse kentekenplaten. De ANWB heeft zich aangesloten bij het verzet tegen de Belgische plannen voor een wegenvignet. België wil vanaf mei 2027 een vorm van tol invoeren voor automobilisten die tot €125 per jaar kan kosten. Zo'n vignet kan ervoor zorgen dat het niet meer loont voor veel Brabanders om even over de grens goedkoop te tanken. Volgens een peiling vindt 80% van de ANWB-leden dat de Benelux tolvrij moet blijven. Ook de Nederlandse en Luxemburgse regering zijn kritisch. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat konden ze doen zonder dat ze daarvoor gestraft werden. Het ging om onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en ook een luchtbux. De politie legt uit waarom ze de inleveractie organiseerden.
10: Omdat er heel veel geweld plaatsvindt, steekpartijen, bedreigingen, vooral met messen onder de jeugd. En wij willen graag dat daar dat allemaal van straat wordt gehaald. Zoals van de week is een oma hier geweest. Die kwam met een zak met 5 messen, wat ze bij de kleinkinderen had afgenomen. Ja, dat zijn gewoon goede acties.
1: Ja, het was het 6e jaar op rij dat de wapens ingeleverd konden worden in de gemeente Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Vuurwapens waren overigens uitgesloten voor de inleveractie. Ja, Netflix heeft de eerste beelden gedeeld van de nieuwe Nederlandse dramaserie Toos. De Van der Valk ontvoering. Frank Lammers en Lies Visserdijk spelen hotelondernemers Gerrit en Toos van der Valk. De serie verschijnt op 26 november al en vertelt het verhaal van de beruchte ontvoering van Toos van der Valk in 1982. Die zaak groeide uit tot een van de meest spraakmakende ontvoeringen uit de Nederlandse geschiedenis.
11: Nou, heerlijk voor de donkere avonden straks om deze serie gewoon eventjes te kijken. Ik weet niet hoeveel afleveringen zijn er. Weet je het volg of niet?
1: Oeh, niet uit mijn hoofd. Nee, maar
11: wel een aantal dus.
1: Wel een paar, ja. En
11: lekker.
1: Ja, gewoon lekker.
11: Heerlijk.
1: Gewoon ook een stukje Brabantse trots. Ook al is het onderwerp natuurlijk niet heel gezellig. Maar
12: ik ben super benieuwd.
1: Ik ben wel erg benieuwd.
11: Ik vind het ook wel grappig dat er dus een van de Gooise vrouwen, dat die in Brabant de rol speelt als Tooske.
12: Ik ook mooi.
1: Dat wordt leuk met Frank. Want die zal er echt wel op wijzen als het weer niet Brabants klinkt.
11: Nee. Nou, vanaf 26 november dus bij Netflix deze nieuwe serie. Dankjewel, Colin. En tot over een uurtje weer voor een update. Wij gaan zometeen naar onze vrienden van Weerplaza. En we gaan een spelletje spelen. En met dat spelletje maak je kans op de anti-stress Brabo-bolide, maar ook nog eens een noodradio als extraatje. Zometeen te winnen hier in Afstand.

0: volgende week alleen maar liedjes uit het decennium waar ook dit liedje uitkomt. Het decennium, de jaren 80, Killing Joke, volgende week de hele week. Het gevoel van de jaren 80. Dit was een klein voorproefje, Love Like Blood. We gaan naar Weerplaza, daar zit Verena Mulder. Verena, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik zie toch wat nattigheid over onze provincie trekken momenteel.
1: Ja, klopt. Momenteel trekken buien vanuit het westen over. Maar in de loop van de avond trekken die al snel weg naar het oosten. En daarachter ontstaan opklaringen. En in de nacht betekent dat dat het flink kan afkoelen. Dus minimaal tussen 8 en 10 graden. Maar morgen is er ook nog weinig bewolking. En dan is het echt een mooie najaarsdag. Met alleen wat sluierwolken, stapelwolken en maximaal rond 18 graden.
0: Nog steeds belachelijk hoog voor de tijd van het jaar natuurlijk qua temperatuur. Maar ja, laten we er vooral van genieten met z'n allen morgen op die woensdag. Hoe ziet het daarna uit?
1: Ja, nou, donderdag wordt het zelfs nog iets hoger, de temperatuur. Dan wordt het op brede schaal 20 graden. En ook vrijdag is het nog behoorlijk warm, 19 à 20 graden. Maar dan in de loop van de dag komen buien weer over het land. En daarna wordt het wat koeler. Dus in het weekend verwacht ik ongeveer 14 graden.
0: Ja, die herfstknop die hebben we eigenlijk nog niet echt officieel gevonden. We hebben al een paar keer gedacht...

0: Voorspel.
1: Wat mij betreft kan die nazomer niet lang genoeg duren, Marjolein.
2: Nou, nu ben ik wel een beetje toe aan gewoon... Ja, sorry.
1: Hey.
2: Ja, de zon mag wel schijnen, maar gewoon even
1: iets. Jij bent Marjolein toch, of niet?
2: Ja, nee.
1: Ik zit in één keer een hele andere...
2: Misschien moet je je bril opzetten.
1: Nee, maar ik bedoel, serieus, jij bent altijd van... Oh,
2: ja, ik
1: lekker,
2: weet het, ik hou van lekker weer, dat is ook zo. Maar nu denk ik, het is bijna half oktober.
1: Ja, en?
2: Ja, nou ja, ik weet niet, de pepernoten liggen in de kast.
1: Ja,
2: ik wil een beetje herfst.
1: En nee!
2: Ja, sorry, nee. Ja.
1: Nou ja, herfstkleuren dan misschien wel. Dat vind ik wel leuk buiten en mooi. Maar laat dat zonnetje maar schijnen. En die temperatuur vind ik ook helemaal niet...
2: Ja, zonnetje en dan 10 graden. Lekker.
1: 15.
2: Deal.
1: 12,5. Hey, we gaan een spel spelen. Want ik heb hier namelijk een anti-stress Brabo-bolide. En ik heb als extraatje een noodradio. Je weet wel, zo'n radio die werkt op batterijen, zonne-energie of een powerbank of zo'n klein slingertje. Dat zit er ook aan. Kun je ook energie mee opwerken. Maar het doet het in principe altijd. En dan blijf je ook bij een stroomstoring op de hoogte van het laatste nieuws. Hè, want Omroep Brabant is de officiële rampenzender van onze provincie. Als er stront aan de knikker is, om het zomaar even plat te zeggen, dan zijn wij er. Wij zijn in de lucht en wij voorzien je van de informatie die je nodig hebt. En dat kan bij grote calamiteiten zijn. Een brand, milieuramp, langdurige storm. Kan eigenlijk in allerlei situaties voorkomen. Dus als je zo'n radio wil winnen, doe mee met het snelspel. We hebben namelijk weer een artiest die enorm veel haast heeft om naar huis te komen. En daarom het optreden een beetje afraffelt. En de vraag is... Om welke artiest gaat het? Ik hoef de titel van het liedje niet eens te weten, maar ik wil alleen de artiestennaam hebben. En bedenk dat we volgende week het gevoel van de jaren 80 hebben, dus dat we al een beetje aan het opwarmen zijn richting dat gevoel
2: dat
1: van de jaren 80.
2: Dat is een
1: hint, daar komt ie.
0: Het snelspel.
1: Je zingt er waarschijnlijk zo mee. Maar welke artiest is het? Daar gaat het om. De artiestennaam die wil ik graag in de app zien als je kans wil maken op die anti-stress Brabo-bolide of die noodradio. En die noodradio moet ik zeggen. 06-573-28203. Luister nog even goed naar het fragment. Welke artiest heeft hier ontzettend veel haast en raffelt daarom het optreden af? Nou, als je het weet, laat het ons dan ook vooral weten via de app 06-573-28203. Misschien spreek ik je zo meteen en win je een anti-stress Brabo-bolide en een noodradio.
0: Oh.

0: beetje een herfstkreuntje van Olivia Dean en Man I Need. Man I Need.
1: Ja. Het snelspel.
0: Nou, we gaan een spel spelen waarmee je kans maakt op de anti-stress Brabo-bolide. Maar als extraatje ook nog gewoon een notenradio. Want ja, die moet je toch wel in huis hebben. Stel je voor dat de stroom uitvalt. Of wat er dan ook gebeurt, weet je. Je wilt toch natuurlijk gewoon blijven luisteren naar Omroep Brabant. Wij zijn de rampenzender en wij houden je op de hoogte van alle zaken die op dat moment spelen. Dus hoe handig is het om zo'n ding gewoon in huis te hebben. Carla aan de lijn. Dag Carla, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Ik ben lekker aan het koken. En dan heb ik altijd Omroep Brabant op staan.
0: Nou, dus, dat is gezellig. Dat kan het koken eigenlijk niet mislukken. Wat ben je aan het maken?
2: Andijviestamp.
0: Oh, lekker.
2: Met spekjes en uitje erbij.
3: Oh, lekker.
0: Hoort ook een beetje bij de tijd van het jaar weer. Het is vroeg donker, een beetje fris.
3: Ja, een beetje nattig vandaag.
0: Ja, dus,
3: heerlijk.
0: Ik heb het gisteren namelijk op. Dus vandaar dat het...
3: Hey,
0: ja, zeker.
3: Goed.
0: Ik werd verrast met andijviestamp. En inderdaad, spekjes ook, zei je, hè? Toch, Carla?
2: Ja, zeker. Ja, want dan is het lekker een beetje zout en lekker een beetje nog wat peper erdoorheen. En een beetje
3: mosterd.
2: Dus,
3: ja, jij snapt het helemaal.
0: Ik zou zo graag aanschuiven bij, maar ik heb het gisteren al gegeven. Ben jij trouwens, als het gaat om spekjes, hè, ben jij dan van het team? Ze moeten, zal ik maar zeggen, tegen het zwarte aan zijn, goed doorbakken, of moeten ze nog een beetje slappies zijn?
2: Nee, wel een beetje goed doorbakken. Gewoon het lekker een beetje knapperig wordt. Ja.
0: Carla, we love you. Ik zie het ook, ik proef het ook.
3: Ik proef het nu, dat zout al zo lekker.
0: Goed, spelletje, want er is een artiest die ontzettend veel haast had om thuis te komen. En opvallend, Marjolein, dat er heel veel verkeerde antwoorden binnenkwamen.
3: Ja.
0: En toch mijn, wie was het?
3: Ja, Michael Jackson.
0: Michael Jackson, heel zei hij. Maar daar is het, is niet Michael Jackson. Luister nog even mee. Die had misschien ook wel haast om thuis te komen, dat weet ik niet. Maar het was niet Michael Jackson. Wie was het wel, Carla?
2: Ik dacht de Pointer Sisters met
0: Unsolicited. Ook nog gewoon de titel erbij. Hoppakee. En dat allemaal terwijl ze die lekkere spekkies net een beetje knapperig aan het afbakken is. Bezig is met een... Nou ja, heerlijk. Je hebt hem dik verdiend. De anti-stress Brabo Boline Carla. En we doen er
2: hartstikke
0: ook nog
2: leuk.
0: Als extraatje dus bij, zoals ik al zei, een noodradio. Heb je die al één in huis toevallig of niet?
2: Die heb ik nog geen in huis. Dus ik dacht al van, als ik toch altijd Omroep Brabant op heb staan, dan hoop ik dat ik hem eigenlijk nooit hoef te gebruiken. Maar ik ontvang hem graag.
0: Ja, want je weet natuurlijk nooit, hè, als de stroom uitvalt. Ja, weet je, leuk dat je luistert. Maar dan moet je natuurlijk ook wel de mogelijkheid hebben om te luisteren. Nou, dat kan met zo'n noodradio. Want dan kun je aan slingeren en dan krijgt hij uiteindelijk gewoon stroom. Dus dat gaan we allemaal voor je fixen. Gefeliciteerd.
2: Hartstikke.
0: En
2: dank je.
0: Hoeveel man schuiven er straks aan voor de avondmaaltijd?
2: We gaan met z'n vieren.
0: Met z'n vieren.
2: Twee tieners en mijn man en ik. Dus,
0: wie schept dan het meest op?
2: Ja, allemaal evenveel, denk ik.
0: Nou, ik geef ze geen ongelijk, want het klinkt allemaal fantastisch lekker in ieder geval. Eet smakelijk voor zometeen, Carla, hè?
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Doei. Houdoe.
0: En Carla die wint hem dus de anti-stress Brabo Bolide en ook nog een noodradio erbij. Wil je datzelfde pakket ook morgen winnen? Dat kan. Moet je morgen ook gewoon weer luisteren naar Afslag Zuid. Nou, dit was dus de oplossing, hè?

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
11: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
12: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
13: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan voor de verkeersinformatie naar de ANWB en daar zit Erwin de Hart. Goedenavond, Erwin.
16: Ja, goedenavond. Het begint echt wel terug te lopen, maar we zijn er nog niet. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Veghel en Waardenburg. 15 kilometer file. Er staat de file op de A27 Utrecht richting Breda. Een kwartier vertraging tussen Noordloos en Werkendam nog. 10 minuten op de A50 Eindhoven richting Os. Bij Uden-Zuid 10 kilometer. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Meer dan een kwartier vertraging tussen Moergestel en Knoopert Batendorp. In 8 kilometer file. Door een ongeluk op de N2 Eindhoven-Maastricht. 6 kilometer file tussen Batendorp en Veldhoven-Zuid. Maar de weg is weer vrij.
7: Dankjewel. Nou, radio lekker aanhouden. Dan komt het helemaal goed tussen nu en 7 uur. Het laatste uur van Afslag Zuid voor deze dag. Is het nou woensdag of is het dinsdag, Marjolein? Ik ben het even kwijt. Is het nou wat?
17: Dinsdag.
7: Dinsdag, ja, oké. Okay. Dankjewel. Ja, ik was het echt even kwijt.
17: Ja, dat snap ik. Kan gebeuren.
7: Dinsdag, ja. Drukke avondspits en leuke muziek zometeen.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
22: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
24: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
25: Meer voor minder. Simpel.
26: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
27: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
26: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
29: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
30: Met Rousseau chocolade.
28: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
29: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
31: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
32: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
33: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
34: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop.
0: mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Volgende week, een week lang,
3: het gevoel van de jaren 80.
4: Is Omroep Brabant. Met nu
5: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
9: Daar zit ik al.

0: Even terug naar de 70s. Ja, nu kan het nog natuurlijk, want volgende week staan we met twee benen en twee oren in het decennium de jaren 80. De hele week het gevoel van de jaren 80 vanaf aanstaande maandag. Kiss and I Was Made for Loving You.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen naar de nieuwe van Douwe Bob, maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Ja, Tilburg krijgt er langzaam een soort tweede spoorzone bij. Aan de Lovense Kanaaldijk verandert een oud industrieterrein namelijk steeds meer in een plek om te sporten, eten en kunst te bekijken. Het heet Fabriek 59. En je vindt er onder meer een enorme klimhal, een kunstgalerie, een oudere treinwagon waar Franse crepes worden gebakken. De eigenaar heeft nog veel meer grotere plannen met ateliers, showrooms en mogelijk zelfs appartementen.
0: Ik heb ook het idee dat Tilburg steeds hipper wordt op een of andere manier. Ik vond vroeger altijd een beetje een muffe oude stad eigenlijk.
2: Ja, nou, dat zegt iedereen ook. Het was niet zo mooi natuurlijk.
0: Nee, inderdaad, vooral ook niet mooi. Maar het begint steeds hipper te worden. Het leeft, het bruist en het allerlei leuke nieuwe dingen. Dus echt top.
2: Ja, ik vind het echt heel tof, inderdaad. En er is een heuse stroopwafeloorlog uitgebroken tussen Nederlandse supermarkten. Dirk en Jumbo proberen elkaar af te troeven met steeds lagere prijzen. Begin dit jaar kostte een pak stroopwafels 78 cent. Inmiddels betaal je bij de Dirk nog maar 38 cent. Dat is 3 cent per stroopwafel.
0: Zo, dat is niet veel.
2: Nee. Supermarkten gebruiken die lage prijzen om dan weer klanten te lokken. Maar niet iedereen doet mee, want de supermarktketen Poys die houdt de prijs bewust op 1,15 euro.
0: Ja, vroeger op de markt, hè, van die stroopwafelvlokken, weet je wel, die restantjes, voor 25 cent, hè?
2: Heerlijk.
0: Cent nog, geen eurocent, maar cent gewoon, hè?
2: Ja, precies.
0: Het is zo'n zakje, denk ik, oh, heerlijk.
2: Perfect,
0: maar dit is echt heel goedkoop.
2: Dit is echt 38 cent.
0: Dat kan toch bijna niet meer in deze tijd.
2: Inslaan. Ja. En de vliegtuig is in Italië aan de grond gehouden vanwege een wel heel vervelend probleem, bedwantsen.
0: Ja.
2: Tijdens een vlucht van 17 uur vanuit Australië werden meerdere passagiers gebeten door de kleine insecten. Ze kregen medicijnen tegen die jeuk, maar die waren op een gegeven moment zelfs op aan boord. De vliegmaatschappij Qantas die besloot daarom de terugvlucht te annuleren en het toestel grondig te laten schoonmaken.
0: Money, daar kost veel geld in. Ja. En ze heel erg lastig natuurlijk, die vieze beestjes. We hebben het er wel vaker over, met smerig.
2: Echt smerig, ja.
0: We gaan zo meteen schakelen naar onze collega Mark Versteden. Je weet wel, ja Mark, precies, van kei goeiemorgen. Want hij is erbij vanavond, de Champions League wedstrijd RB Leipzig tegen PSV. Ja, in het buitenland. In

0: leukste middagshow.
1: Oh, nou gezellig.
2: Afslag Zuid.
0: Afslag Zuid. Van 4 tot 7 op Omroep Radio.

0: to Self, zo heet hij. Is de nieuwe van Douwe Bob hier zo in Afslag Zuid. Ja, er wordt gevoetbald vanavond. Want PSV speelt namelijk vanavond in de Champions League uit tegen RB Leipzig. Om 9 uur vanavond wordt er afgetrapt. En onze collega Mark van Steden van de Kijk Goeiemorgen Ochtendshow, die is daar ter plaatse. Natuurlijk als voetballiefhebber, een beetje voetbalgekkie ook. Maar ook als iemand die houdt van sfeer. Mark, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Ronnie.
0: Die sfeer zit er al aardig in volgens mij op het oor zo daar.
1: Ja, zeker weten. Nou, maar dat komt ook omdat we nu in de fanwalk, zoals dat dan heet, van het centrum naar het stadion zitten. Dat begint lekker vroeg hier in Duitsland, begeleid door veel politie. Maar zoals je op de achtergrond misschien wel hoort, wordt er ook gewoon heel veel gezongen.
0: Ja, precies. Die fanwalk, natuurlijk met een heleboel andere PSV-supporters ook. Hoeveel zijn het er bij elkaar zo'n beetje, Mark?
1: Het zouden er zo'n 2500 zijn. Nou, die zijn niet allemaal in deze fanwalk. Ik denk dat er hier 1500 misschien lopen. Dus dat is nog steeds wel veel. Maar in totaal zag ik dus 2500 PSV'ers in het stadion van Leipzig.
0: Ja, jij bent vanmorgen in je autootje gestapt en die kant op gereden. Als voetballiefhebber natuurlijk. Hoe lang is het rijden eigenlijk? Een uurtje of 5, 6 of zo?
1: Ja, 5 uur, 3 kwartier ongeveer. Ja. Dus wij gaan straks ook meteen terug en dan ben ik er morgen vroeg gewoon weer.
0: Wat zei je?
1: Ja, wij gaan straks na de wedstrijd meteen rijden en dan ben ik er morgen vroeg gewoon weer.
0: Hij is hartstikke gek, Marjolein. Hè? Ja, wij wisten dat er een steentje los zit bij je, Mark. Maar dit gaat wel heel ver. Want hoe laat rij je dan aan vanavond daar zo'n beetje?
1: 10:15.
0: Ja, en morgen.
2: En dan morgen om 6 uur weer.
0: Om 6 uur gewoon op de radio. Ja, ongekend. Hey, maar na die rit richting Duitsland ben jij vast en zeker eerst even op een terras ergens geland, denk ik, met die medevoetbalsupporters.
1: Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen, Ronnie. Nee, maar het was heel gezellig, want er is altijd één plek waar iedereen zich dan verzamelt. En nou ja, dat plekje was een soort steegje naast de markt. Ja, daar zaten gewoon 2000 PSV'ers te zingen, te drinken. En ik kan niet ontkennen dat ik een klein jekerbommetje heb genut.
0: Ja, dat is ook helemaal niet erg, Mark. Je bent net een mens wat dat betreft. Hey, die wedstrijd van vanavond. Want kunnen ze de steun van de PSV-supporters een beetje gebruiken? Hebben ze die nodig?
1: Dat denk ik wel. Ja, Leipzig won afgelopen weekend met 6-0 in de eigen competitie in PSV. Nou ja, een beetje schamper met 2-0 van Heerenveen. Dat was niet heel best. Dus er moet de PSV wel wat bij Leipzig wat af. Anders wordt het een hele lastige avond. Maar Ronnie, alles kan.
0: Ja, maar de kansen, want ik bedoel, als er iemand verstand van heeft, ben jij het. Ik bedoel, ik kan wel zeggen ze winnen of ze winnen niet. Maar dat neemt niemand serieus, zal ik maar zeggen. Als jij het doet, dan wordt het misschien wel serieus genomen, Mark.
1: Ja, maar ik ga niet op 18 uur, 12 uur in een auto zitten en dan nu zeggen, oh, ze gaan verliezen. Dat haalt je realisme wel een klein beetje onderuit, dus wij gaan hier gewoon winnen.
0: Ja, precies. Nou, dat laten we het daar dan vooral op houden. 9 uur vanavond is de wedstrijd. Mogen we jou ontzettend veel plezier wensen, Mark.
1: Dankjewel.
0: Hoe ga je dat vanavond terug doen? Want ik bedoel, je hebt een chauffeur of moet je zelf rijden? Hoe zit dat?
1: Nee, iemand anders rijdt en ik slaap op de achterbank. Dus dat komt helemaal goed.
0: Dat hoop je dan, dat je slaapt op de achterbank. Hey, tot morgen. Vroeg, Mark. Veel plezier vanavond,
1: hè? Ja, tot morgen.
0: Hoi. Ja, het is wel de held.
2: Wat goed, hè? Echt wat een strijden.
0: Vanavond, hè? Nu nog in Leipzig. Dus,
2: voor de hobby, hè?
0: Ja, voor de hobby gewoon. Het is ook leuk. Ja, weet je, hij is natuurlijk ook wel gewoon helemaal...
2: Het is een passie.
0: Het is geweldig. Ik hou van dit soort mensen.
2: Ik ook.
0: En morgen vroeg dus vanaf 6 uur gewoon weer op de radio. Mark, die je net hoorde, nu nog bij de wedstrijd van PSV... die vanavond om 9 uur start. Morgenochtend hier gewoon weer met Sjok.
3: Het gezelligste einde van je dag. Afslag Zuid.

0: Dance Hall Days was natuurlijk de allergrootste hit die deze band had. Wang Chung. Maar dit is een goede tweede. Everybody have fun tonight. Nou, hopelijk geldt dat ook voor onze collega Mark Versteden en alle andere PSV-supporters. Want er wordt natuurlijk gevoetbald in de Champions League vanavond in Leipzig. En je hoort hem net eventjes, onze collega Mark, daar in het feestgedruis. De fanwalk richting het stadion. En nou, hij denkt dat we gaan winnen. Dat snap ik wel als je zo net gereden. En morgenochtend is hij er gewoon weer om 6 uur. Hè? Met een kei goeiemorgen. Dat vind ik dan wel tof. We gaan richting Colin. Die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Colin?
1: Verzameling van tienduizenden euro's gestolen. En Brabantse baanrentopper moet niet sterker, maar leniger worden.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
2: Voordeelhaartjes.nl. Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeelhaartjes.nl.
2: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
4: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SWK Benelux.
5: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Brabant gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Omroep Brabant in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: Nou, voor het staartje van de avondspits nog even naar de ANWB. Erwin, hoe is de stand van zaken nu?
8: Ja, we hebben nog twee files te gaan. Dat is de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oss-Oost en Knoopend Bankhoef. 9 kilometer, 10 minuten vertraging. De andere staat heel erg anders. De A58 Tilburg richting Eindhoven. 6 kilometer file tussen Moerengestel en Best. Daar is de vertraging nog wat meer. 21 minuten.
0: Dankjewel, fijne avond, Erwin.
8: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
9: Omroep Brabant.
0: Er trekt een regengebied over onze provincie. Er kan lokaal wat regen vallen. Temperatuur nog altijd wel aangenaam. Zo'n 19 graden op dit moment. Vannacht dan is het helder, koelt het af tot een graad of 10. Morgenochtend dan begint de dag bewolkt en later kan het zonnetje zich nog even laten zien. Wordt morgen zo'n 18 graden. En Colin Bijk heeft het nieuws voor je.
1: Inbrekers zijn er vandoor gegaan met de Pokémon-kaarten, videogames en andere verzamelobjecten van Harm Groeneveld uit Den Bosch. Samen zijn de spullen €50.000 waard. Harm ontdekte de inbraak zondagavond toen hij met zijn vriendin thuis kwam na een weekend werk op een fantasybeurs in Rijswijk.
10: De eigen collectiekaartjes van toen ik 11 was, die ik toen heb geopend, die had ik nog. Nu niet meer. Het is nog steeds onwerkelijk. Het heeft gewoon de lol uit de hobby gehaald. Vanmorgen kwam er iemand met een verzameling. Kijk je ernaar. Normaal zou ik denken van, deze kaart vindt mijn vrouw mooi. Die neem ik voor de mee naar huis. En nu was het van, ja, ze vindt het mooi, maar we hebben de lol erin verloren.
1: Ja, Harm heeft een spelletjeswinkel in Veghel. En daar verkoopt hij ook allerlei Pokémon-kaarten. Extra zuur is dat Harm net een beveiligingsbedrijf wilde vragen om een alarminstallatie te installeren thuis. Ja, hij hoopt dat mensen in het Pokémon-wereldje hem kunnen helpen zijn collectie terug te vinden. Een 45-jarige man uit Helmond is opgepakt voor een plofkraak op een geldautomaat aan de Mierloseweg. Die werd 10 juni opgeblazen en veroorzaakte grote schade aan een bakkerij en 2 auto's. De straat lag bezaaid met brokstukken door de explosie. De verdachte werd na een onderzoek thuis aangehouden door een arrestatieteam van de DSI. Zijn woning is doorzocht en hij zit nog vast. Mark Buys keert terug als burgemeester van Roosendaal. Hij raakte in april zwaar gewond bij een fietsongeluk in Zeeland en werkte de afgelopen maanden aan zijn herstel. Volgens de gemeente verloopt Buys zijn revalidatie voorspoedig. Vanaf 1 december wil hij zijn werkzaamheden weer oppakken. Tot die tijd blijft waarnemend burgemeester Erik van Merrienboer in functie. Er zijn geen aanwijzingen dat bij Albert Heijn klantgegevens zijn gestolen. Ook wordt er gewerkt aan het opstarten van de systemen bij de super. Welke is niet duidelijk. Verder zouden supermarkten weer bevoorraad worden, maar op welke schaal is ook niet bekend. Supermarktexpert Paul Moers zegt dat het cybersecurity incident, zoals Albert Heijn het zelf noemt, duidelijk maakt hoe afhankelijk we zijn van digitale systemen. Maar volgens staatssecretaris Erkens zijn supermarkten voorbereid op dit soort scenario's, sinds er 2 maanden terug een nieuwe wet in werking is getreden over cyberbeveiliging.
9: Grote concerns hebben een zorgplicht om meer maatregelen te treffen. Daarnaast gaan heel veel andere wetten de komende periode ervoor zorgen dat ook in de voedselketen er meer verplichtingen zitten op dit vlak. Denk aan backup systemen, denk aan meer preventieve beveiliging, om ervoor te voorkomen dat dit soort incidenten inderdaad niet steeds groter worden en ook niet steeds vaker plaatsvinden.
1: Albert Heijn lijkt slachtoffer te zijn geworden van een hackaanval volgens experts vanaf verschillende servers uit het buitenland. Iets anders dan 20 wereldtitels heeft hij al. 20, hè? Realiseer je dat even. Maar Harry Lafrijze blijft sleutelen aan zijn verbetering. Hij wil nog beter worden. En zou je denken, hoe gaat hij dat doen? Nou, hij heeft wat gevonden. De baanwielrenner uit Luiks-Gerstel rijdt tegenwoordig in een diepere, meer aerodynamische houding op zijn fiets. Maar vanzelf gaat dat niet, vertelt Lafrijze.
11: Ja, ik moet behoorlijk wat stretchen. Dus ik moet eigenlijk leniger worden. En ik moet zorgen dat ik in een diepe houding toch nog mijn kracht kwijt kan.
12: Oh, dat is het. Dat moet ik ook doen, dus om sneller te gaan.
0: Ja, maar dat zeggen.
12: Niet op standje turbo, maar gewoon...
13: Je moet bukken.
1: Jij gaat eerst een partijtje yoga doen of pilates.
12: Ja, precies.
1: Dat is het. Ja. Niks krachttraining. Maar met die nieuwe positie op Lafrijze deze week in Shanghai zijn 21ste wereldtitel te pakken. De afwezigheid van topconcurrent Matthew Richardson verandert volgens hem niets aan zijn aanpak, want Lafrijze wil maar één ding. En dat is weer een hele rits aan gouden plakken halen, ook op de Spelen in Los Angeles in 2028. Maar hebben jullie wel eens ooit in een soort van... Nou, op een wielrenfiets gezeten? Laten we het even aardig houden.
12: Wat denk jij zelf? Tuurlijk.
1: Ja,
12: natuurlijk, man.
1: Ja, nee, ik ook.
12: Maar je wilde eigenlijk zeggen, nee, jij.
13: Ik wou zeggen, eigenlijk betekent dit dat hij het dus totaal niet had verwacht van jou.
12: Nee, dat inderdaad. Want hij wilde eigenlijk zeggen, nee, jij...
13: Hij wil zeggen, ja, nee, van jou snap ik het. Jij niet, oké,
1: maar... Jij zit altijd op je elektrische fiets, hoef jij door de hele provincie.
12: Nee, maar jongen, ik ben vroeger ook jong geweest. Toen ik zo oud was als jij, dan zat ik ook gewoon op een race.
1: Ik word 40 dit jaar. Maar goed, een wielrenfiets, dan denk je soms al zo van... Nou, hè, aan je rug bijvoorbeeld misschien... Maar met een tijdritfiets is nog veel heftiger.
12: Ja, daar heb ik nog nooit op gezeten.
13: Heb ik ook nooit.
1: Nee, nou, ik wel. Echt waar. Ik weekvisio.
12: Heb jij op een tijdritfiets gezeten, Colin?
13: Ja, nee, jij op één keer. Fiets, Colin. Welk jaar was jij die fiets gestolen?
1: Ja. Nee, niet. Dat mag niet naar buiten komen.
12: Precies, van welke kroeg kwam je om? Waar stond hij binnen handbereik? Nou, dat. Maar wel de held uit Luiks-Gerstel, deze man. Hè. Laten we zo
1: eindigen.
12: Ja, zeker. Geweldig. Dankjewel, Colin. En meer nieuws op web en app. We hebben zometeen je hulp nodig, want jij bent onze muziekkeurmeester. Ik heb een liedje uit de jaren 80. Een beetje voorbereiding op volgende.

0: luister volgende week.
1: Het gevoel van de jaren 80 bij Omroep Brabant.
0: Een week lang herinneringen. Een week lang.
1: Bij Gezellige Radio. Het gevoel van de jaren 80 hoor je.

0: Wat een combinatie dit, hè? George Michael samen met Aretha Franklin. And I knew you were waiting for me.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, volgende week hebben wij het gevoel van de jaren 80. Gaan er een heleboel leuke dingen gebeuren. Ik zei het straks ook al, hè. We gaan in de avonduren en in het weekend gaan we langer door. We hebben wat extra leuke programma's. En je hoort alleen maar muziek uit dat mooie decennium, de jaren 80. En ik denk dat het goed is om alvast een liedje uit dat decennium te onderwerpen aan een muziek-APK'tje, zoals we dat noemen. Ja, en daar hebben we jouw hulp natuurlijk bij nodig. Gewoon eens even checken of jij hem goedkeurt. Of misschien keur je hem wel af. Dat kan natuurlijk ook zo zijn. En als je hem goedkeurt, dan zeg je eigenlijk, draai hem zometeen maar alvast eventjes. Want dat is wat er gebeurt. Hè. Op het moment dat de meeste duimpjes omhoog gaan, hij wordt goedgekeurd, dan ga ik hem ook draaien. Nou, sommige nummers waren toen in de jaren 80 leuk, maar moeten nu vooral niet meer uit de kast worden gehaald. En sommige nummers die zijn gewoon hartstikke vergeten. Ik heb vandaag een liedje waarvan je door de sound misschien het gevoel krijgt dat hij uit een of ander tropisch oord komt. Maar niets is minder waar. Het is gewoon van een band afkomstig uit Maastricht. In 1981 haalde het liedje net niet de top 10, want hij bleef namelijk op 11 steken. Maar het is wel een aanstekelijke meezinger, denk ik zo. Ik heb het over The Pressed met Cantara Pepe. Ik weet niet of je die nog kent. En nou, jij bent onze muziekkeurmeester. Luister even mee. Keur jij hem goed?

0: het kader van het muziek-APK'tje roept u maar via de app. Duimpje omhoog als je hem goedkeurt, duimpje omlaag als je hem afkeurt. Als de meeste duimpjes omhoog gaan, ga ik hem zo meteen helemaal draaien. Gaan de meeste duimpjes omlaag, dan wordt hij niet gedraaid. De press cantada pepe. Straks trek ik aan die bel. Tot die tijd kun je stemmen.
1: Het is nergens zo gezellig als hier. Afslag Zuid op Omroep Brabant.

0: ik trek aan de bel, want alle appjes die zijn binnengekomen gaan wij in onze computer stoppen. En die gaat ons vertellen of het liedje goed is gekeurd of is afgekeurd.
1: Het nummer is... goedgekeurd.
0: En dat betekent, Marjolein, dat wij hem gaan draaien. Laten we met dit vrolijke liedje er ook gewoon lekker uitgaan. En zeggen dat we er morgen weer zijn.
2: Ja, gezellig.
0: En als het goed is, is Mark er dus morgenochtend
2: ook. Ja, die zit er om 6 uur weer.
0: Vanuit Leipzig, huppakee, richting Kei. Goedemorgen, samen met John. En wij melden ons morgenmiddag weer net na 4 voor een nieuwe Afslag Zuid. En hopelijk ben jij dan ook weer van de partij. En nou ja, goed, zoals beloofd, deze van de press. Cantata Pepe, fijne avond.

0: afgelopen.
1: Oké, okay, Ronnie, dankjewel. Hallo.
2: Ja, houdoe.
1: Houdoe.
2: Ja, houdoe.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: Houdoe.
3: Die flauwekul heeft nou lang genoeg geduurd.
0: Allee.
1: Houdoe, bedankt.
4: Nou, dankjewel.
5: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
15: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Zondag 18 oktober in Breepark Breda. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
17: Dit smaakt naar meer.
18: Nou, dat komt al goed uit, want hij zit weer boordevol. De Bonbon Voordeelbox van Rousseau. De 15 allerlekkerste bonbons van Rousseau, nu tijdelijk voor maar 9,95. Ga voor de Voordeelbox en onze winkels naar rousseau.nl. Het is altijd puur genieten.
19: Met Rousseau chocolade.
20: Mijn papa verkoopt stoelen.
15: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
21: Dit zit.
15: Voordelig en snel.
21: Dit zit.
22: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
23: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
24: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
25: Welkom bij de verfzaak.
24: Van gevel tot schutting. Jouw verfklus. Onze zaak.
23: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
25: Welkom bij de verfzaak.
24: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
26: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
0: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein kan eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
26: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
1: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
26: Nederland-Hongarije begint vanavond om 8:45. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
2: Volgende week, een week lang,
3: het gevoel van de jaren 80.
2: Omroep Brabant.
3: Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: kijk eens, Alex.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een geheide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten, maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Volgende week, een week lang,
0: het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant. Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
3: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
2: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
4: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
2: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Omroep Brabant. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: Ik ben al veel te lang beneden. En niemand ziet hoe diep ik zit.

0: NOL, de zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout, zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging er opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
0: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
3: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
2: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
4: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
2: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Waal en met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, een week lang,
1: het gevoel van de jaren 80. Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf maandag een week lang
0: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf maandag een week lang
1: het gevoel van de jaren 80. Is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar